Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. 2 pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de Straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Khachanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Goedenavond, dit is Lou FM met nu Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, goedenavond inderdaad. Uurtje Factuurtje met een wekelijks programma van bedrijven uit deze omgeving die we gewoon uitnodigen om eens lekker te praten. Normaal hebben we de ene keer hebben we twee gordijnen, maar twee bedrijven. Nu hebben we één bedrijf en we hebben Heat. OZB groep moet ik eigenlijk zeggen, Alex.
2: Ja, klopt.
1: Waar staat OZB voor?
2: OZB zijn de achternamen van ons.
1: Ah, kijk eens aan. Duidelijk, ja. We gaan praten hoofdzakelijk over... Maar inmiddels heeft Alex ook al verteld van dat hij wat andere activiteiten... Daar gaan we straks ook over praten. Maar we beginnen straks met pellenkachels en met houtkachels.
2: Klopt, helemaal.
1: Dat is een hot item, denk ik, op dit moment. En langzaam begint te vragen van... moet je een houtkachel nemen? Moet je een pellenkachel nemen? Moet je helemaal niks nemen? Et cetera. Daar gaan we zeker allemaal over horen. We gaan even muziek luisteren. Eens kijken wat Ellen voor muziek heeft staan.

0: Zo, dat is één keer razen klaar, zeg Ellen. Maar het is wel een leuk muziekje wat dat betreft.
1: Nou, je weet wel hoe ik over Pommelien denk. Ja, maar goed, deze kan ik wel hebben.
0: We gaan praten met Alex van Olst van de OZB-groep. Alex, jullie doen kachels, heat design.
2: Ja, kachels.
0: Jullie doen buitenleven. Dat zijn veranda's.
2: Veranda's.
0: Aluminiumhout.
2: Aluminium en hout. En hout, ja.
0: En je doet buitenzonwering.
2: Ja, en binnenzonwering.
0: En binnenzon, Veluzon. En dan heb je ook een hotkerma. Dat is voor grote bedrijven, vooral de agrarische industrie. Zei ik van, ja, gewoon een pellet verbranden. Maar goed, dat is een beetje een stilstaand gebeuren. Want geen één boer weet meer waar hij aan toe is.
2: Nee, die weten echt niet wat er allemaal boven hun hoofd hangt en wat er allemaal gaat
0: klopt,
2: gebeuren.
0: Ja, klopt. Dus iedereen wacht even met investeren. En degene die wel pellets stoken in de boerderij of in de agrarische gebeuren, die staan er eigenlijk al. Dus het is gewoon even alleen maar onderhouden, denk je dan.
2: Bijhouden. En brandstof leveren.
0: Ik had jou speciaal in eerste instantie even uitgenodigd voor heat design, voor de kachels en houtkachels. Wanneer ga je een houtkachel nemen en wanneer ga je nou een pellenkachel nemen? Allebei zijn het hout, maar ja, er zit nog wat verschil in.
2: Ja, wij
0: zeggen praat altijd, ik niet over open haarden.
2: Nee, wij zeggen altijd pellenkachels is luxe houtstoken. Maar dat is natuurlijk gewoon het gemak van de pellenkachel.
0: Ja, oké.
2: Maar het is natuurlijk wel de keuze aan de klant. Wat hij wil gaan doen. Kijk, met hout heb je natuurlijk wel best wel wat arbeid. En het hout wordt ook steeds duurder en schaarser.
0: Ja.
2: En dan heb je met pellets gemak en minder werk. En dat is eigenlijk wel het grote voordeel daarvan.
0: Met pellets vul je reservoir in de kachel en dan gooi je pellets in. En bij die houtkachel moet je aansteken. Je moet er elke uur weer hout op leggen.
2: Ja, je moet constant bij blijven. Een pellenkachel kan gewoon de hele dag zijn gang gaan.
0: En als ik, want dan komt het best het verhaal natuurlijk, als je in milieu gaat kijken met houtkachels. Hoe zit het in de toekomst?
2: Wij zien dat rooskleurig tegemoet. Tot 2030 verandert er nog niks.
0: Dat is 2 of 3 jaar. Hè?
2: Ja, maar daar is verder nog niet over bekend. En wij verwachten dat die normen wat aangescherpt zullen worden.
0: Ja.
2: Alleen als je kijkt dat de norm nu 40 milligram stof is. En laat ze dat dan eens naar de helft brengen. Dan blijven de meeste houtkachels daar al onder. Nu al.
0: Is dat zo?
2: Ja. De nieuwste houtkachels die wij hebben, die zitten rond de 10% milligram uitstoot. Dus dat is al heel schoon.
0: Mits je natuurlijk wel...
2: schoon en droog houtstoot. Schoon,
0: dat verhaal natuurlijk bij de meeste kachels.
2: Ja, dat is wel heel erg belangrijk. Maar door het nieuwe ecodesign 2022 zijn die normen al bij de houtkachel mensen, de producenten, al flink naar beneden gebracht. Terwijl het eigenlijk nog helemaal niet nodig was. Maar die lopen gewoon vooruit.
0: Ga je nog even één stapje naar voren toe. Open haar, doen jullie niks in?
2: Ja, inbouwen haren wel.
0: Oh, dat wel. Ja, dat is zo. Dus in principe een houtkachel natuurlijk die inbouwt.
2: Ja. Tegenwoordig zijn er cassettes. Die kun je er gewoon inzetten.
0: Ja, maar open haren zelf doe je niks in. Mag dat trouwens nog, open haren?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat durf ik niet te zeggen.
0: Goed, het zal steeds strakker worden. Ik kom zelf het verleden uit die open harenmarkt. En toen hebben we een heleboel open haren op Centerparks. En weet ik wat allemaal gemonteerd. En iedereen liep toen al... 30 jaar geleden te piepen van de open haren mogen niet meer. Maar goed, het blijft toch heel moeilijk om het af te.
2: Ja, maar je bedoelt met open haar echt open vuur.
0: Ja, open vuur. Ja.
2: Maar dan heb je ook maar 10% rendement natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ja.
2: En tegenwoordig de kachels is maar zo 80% rendement.
0: Ja,
2: als je inbouwhaard maakt.
0: Maar als ik nu naar jullie kijk. Jullie hebben een hele mooie showroom in Nunspeet. Je hebt daar houtkachels in staan. Je hebt daar pellenkachels in staan. Wat verkoop je het meest nu op het ogenblik?
2: Wij zitten het meest toch wel naar de pellenkachel toe.
0: Ja? Waarom? Dat is voor het gemak voor de mensen?
2: Ja,
0: of?
2: Voor het gemak. Wij zijn ook wel best wel, kan ik wel zeggen, gespecialiseerd in pellenkachels. We weten er best wel wat van.
0: Mm-hmm.
2: Het is niet alleen maar een pellenkachel installeren en weg zijn. Ook de nazorg is ook best wel belangrijk. Er zit natuurlijk heel veel elektronica in.
0: Ja.
2: En er wordt alleen maar meer.
0: Ja.
2: Want het is tegenwoordig alles op de app en al dat soort dingen. Maar het is wel meer pellenkachels dan houtkachels.
0: Ja. Is het zo dat... ik weet niet of je vraag gesteld hebt, maar goed, als ik nu... Ik heb zelf... Ik stook al een jaartje of 6, 7 geloof ik op een pellenkachel. En ik vind het wel een ideale manier van stoken. Ook.
2: Makkelijk,
0: en ik maak me een beetje... Hoe noem je dat? Beduvel hem een beetje. Want ik zeg, oké, ik stook haast geen gas meer. Het enige wat ik gas nog stook is voor de douche. Maar goed, ik heb niet zo'n grote woning. Maar ja, goed, ik moet wel 400-500 euro pellets per jaar kopen. Maar goed, dan moet ik even mee rekenen. Maar goed, dan is het nog steeds een stuk goedkoper. En het is gewoon, ik vind ideale warmte.
2: Ja, je hebt veel Ja, ik zeg altijd, je hebt iets waar je met je kont voor kunt gaan zitten, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar er gaat toch niks boven een open haard?
2: Nee. Nou, ik zeg ook altijd, er is niks mooier dan een houtvuurtje.
1: Ja.
2: Dat is ook gewoon zo.
1: Maar wat ik begrepen heb, we hebben ook zo'n open haard, hè, wat niet opschiet. Maar daar kun je wel iets inbouwen, heb ik begrepen, dat het wel rendeert. Klopt dat?
2: Ja, we hebben daar cassettes voor, die kun je erin bouwen. En de meeste maten kunnen wel overbruggen. Die daarvoor nodig zijn.
1: En zie je dan nog een beetje een vuurtje? Ja, of is dat...
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon een houtkachel.
0: Houtkachel met een deurtje ervoor.
2: Ja,
1: nou, misschien is dat een oplossing voor veel mensen.
2: Ja, we zien dat ook veel. In de jaren, 30 jaar terug ongeveer... zijn er heel veel barbaskachels geleverd van de inbouw. Ja, die raken nu allemaal op. En die trekken we er dan uit. En dan zetten we daar ook een nieuw in. Dat is een hele goede oplossing.
1: Maar ik heb gewoon zo'n grote open haard.
2: Ja, open vuur.
1: Ja,
2: ja. Maar daar zetten we dan een cassette in.
1: Ja, precies. Want uiteindelijk, je wil dat hele ding niet ook gaan verbouwen. Er is overigens trouwens geen schors en vegen meer te krijgen. Maar goed, dat is ook weer ander.
2: Gelukkig hebben wij nog wel jongens die het nog wel doen.
1: Oh, ja. Ik gelukkig ook iemand, nee,
0: jullie
1: maar toch.
0: Een rieten dak hebben jullie, geloof ik, hè?
1: Nee. Okay, nee, want anders dan is het ook sowieso niet bedacht, hè? Ja. Nee, dat hebben we niet.
2: Nee.
0: Nee, wat aardig is even een stukje oudheid. Weet jij denk ik ook niet. Maar ik heb het bedrijf gewerkt die voor het eerst cassette voor de open vuur maakte. Dat was de eerste cassette die op de markt kwam. En daarna Barbas aan alle kanten overgenomen. Ja. Maar goed, dat was niet aan te geven ogenblik. Het verhaal was natuurlijk met open vuur. Dat die, het gaf wat warmte, maar de gigantische hoeveelheid warm lucht gingen de schoorste kanaal naar buiten toe. Het heeft inderdaad een vertegenwoordiger bij ons. Geen behelig destijds heeft een cassette ontwikkeld. En die waren niet aan te slepen.
2: Nee, allemaal inbouw.
0: Natuurlijk in de mate van Helix. Maar goed, die waren niet aan te slepen.
2: Nee, maar dat doen wij ook regelmatig.
0: Ja, klopt. Ja. Dus dat is op zich wel een mooi systeem. In ieder geval om rendement te creëren voor jou.
2: Ja, zeker.
0: Want Ellen, jullie hebben nou een open haard waar alleen maar de warme lucht naar buiten gaat.
1: Ja.
0: Niet alleen jouw warme lucht van de open haard, maar van de hele verwarming.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja, maar goed, ik vind het wel... Ja, ik vind het gewoon supergezellig.
2: Ja, dat is het ook. Dat open vuur, hè, dat is altijd mooi.
1: Ja.
0: Ja, dat is een beetje achterhaald inmiddels.
1: Ja, nee, voor mij niet.
0: Nee,
1: en ik heb hier gelukkig gezien dat houtstoken in Nederland nog is toegestaan. Alleen de regels worden steeds strenger om overlast en luchtvervuiling te beperken. We doen geen andere dingen voor luchtvervuiling, maar goed, doe maar.
2: Ja, maar kijk, dat heb je dan, wat u dan heeft, een open haard, heb je dat natuurlijk veel meer als dat je een cassette hebt. Want er zit al brandplaten in, wat dus het rendement verhoogt. En wat dus ook de reductie van stof ook tegenhoudt.
0: Schoon.
2: En bij jullie gaat gewoon alle lucht zo de schoorsteen uit. Dus ja, dat is wel ver achterhaald, kan ik wel zeggen.
1: Heb je een website? Staat dat ook op jouw website?
2: Ja, staat op de heatdesign.nl.
0: Heatdesign. Ik heb hem opengezet daar op de computer.
1: Ga ik straks gelijk even kijken.
0: Oké,
1: dankjewel.
0: Oké, maar ik een beetje mag inschatten, dan is open haard. Degene die een open haard hebben, prima allemaal. Geen cassette erin, dat geloof ik allemaal wel. Maar dat is eigenlijk een beetje achterhaald.
2: Ja, ja.
0: Op overvuur.
2: Ja, ja, maar je blijft de hele avond aan hout slepen.
0: Ja, klopt, ja.
2: Ik hoor dan van mensen van de kruiwagen hout per avond naar een mandje vol hout met een cassette erin.
0: Ja, klopt.
2: Dus dat scheelt wel een derde.
0: Maar op het moment dat je nu gaat kiezen voor een verwarmingsunit, een nieuwe woning of bestaande woning, ja, dan is een kachel, houtkachel of zelf eigenlijk pelkachel wel de...
2: Ja, zeker. Gewoon vrijstaande kachel.
0: Ja.
2: Daar heb je toch echt altijd nog wel het meeste rendement van.
0: Ja, klopt.
2: Straling.
0: Ja. Kosten van een pellenkachel, waar praat je over? Wat zijn de mogelijkheden? Vroeger hadden we subsidie, begreep ik.
2: Ja, dat is helemaal weg. Ja, dat is er niet meer.
0: Krankzinnig verhaal. Vond ik ook de subsidie hartstikke leuk voor de ondernemers.
2: Ja,
0: maar
2: dat hebben ze er gauw afgeschraapt.
0: Ja,
2: pellenkachel begint bij €1200. En dat loopt door tot €7000.
0: Ja.
2: En wij zeggen altijd, hoe duurder de kachel wordt, hoe stiller, hoe meer opties erop zitten. Dus op de app bedienen. We hebben de nieuwste kachels, die hebben een vergassingssysteem erin. Die zijn nog weer 15% zuiniger. Dus nog minder uitstoot. Dan blijft de vuurbak ook schoon waar die in brandt. Dat reinigt die zelf.
0: Mm-hmm.
2: En dat zijn dan wel de kachels van, dan praat je gewoon rond de €3000-4000.
0: Ja, ik heb zelf een Ravelli-kachel. Een Ravelli-kachel. En die heeft ook zo'n keersysteempje in. Maar zo'n jaartje 7 auto, dat ding. Ja. Maar daar hoor ik wel. Kijk, in de kachel zit een bunker. Daar zit dus een zak. Er gaat niet helemaal een zak in. Maar goed, een groot gedeelte van de zak gaat erin. En die korreltjes, die moeten op de een of andere manier vervoerd worden naar de brandingspoort. Dat zit een soort schroef.
2: En
0: daar raak je wel gewend aan. Maar dan hoor je elke keer die kachelbrand. Dat soort geluiden heb je. Ja. Dat is tegenwoordig helemaal over, geloof ik.
2: Met de duurdere kachels. Ja. Dat heeft Ravelli ook, want wij zijn importeur van Ravelli. Ja. Van Nederland. Daar zit een continu draaiende motor in. En die hoor je eigenlijk niet meer. En dan kan ook als de kachel op temperatuur is, bepaalde range kan dan ook nog de ventilators uit. Dus dan heb je net een houtkachel, is gewoon straling. Dan heb je echt een hele stille kachel.
0: Ja, ja.
2: En dat zie je steeds meer komen. Mensen willen niet dat van de
0: dat geluid, dat is, ja, dat kan. Destijds hebben wij ze ook verkocht. Dan kwamen sommige klanten, die irriteerden zich eruit. Ah, ja, echt aan.
2: Ja, en soms is het heel simpel op te lossen. Dus motortje even losdraaien. Klein beetje vet erbij in. Ja. En dan is het alweer weg. Want dat is een beetje te weinig vet bij de fabriek er al in gekomen.
0: Ja, ja, die basis. Welke merk hebben jullie? Wat zijn de beste merken? Laat ik het nou zo zeggen.
2: Ja, ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag. Ja. Wij hebben Ravelli, dat is natuurlijk een heel goed merk. Daarnaast hebben we Vivaz, dat was vroeger Stove Italy, dat is overgenomen.
0: Ja.
2: Die zijn ook verder gegaan met een vergassingssysteem erin. Dat is ook echt wel een mooi merk. En bij ons is het goedkopere merk, is Extra Stove. En dat is ook gewoon een hele goede kachel.
0: Je zegt van een vergassingssysteem, betekent dat een soort naverbranding gecreëerd wordt?
2: Ja. Is een veel diepere
0: brander. Wat je vroeger in de houtkachels ook, hè? Een beetje een vergassingssysteem bovenin, ergens een soort
2: navenbranding. Ja, maar dat zijn de nieuwe kachels nu natuurlijk ook al, die navenbranding.
0: Ja.
2: Maar met de pellenkachel, als je gewoon een verbrandingspellenkachel hebt, dan heb je een vrij ondiep brandenpadje.
0: Ja.
2: Pakje. En met de vergassing is je veel dieper. Dus dan maakt hij het vuur meer onderin en dan naar rook toe. En dan bovenin vergast dat. En dan heb je de vlam bovenin, waardoor je dus ook een mooiere vlambeeld krijgt.
0: Dan heb je ook een breder vlambeeld? Ja, of breder vlam. Dat is natuurlijk, bij de pellenkachel is natuurlijk over het algemeen een klein vlammetje, zeg maar.
2: Ja. Maar goed, die kachel die je zelf hebt, die Ravelli, die heeft dat ook al beter. Die brandt dan mooier. Maar als je echt een goedkopere kachel hebt, wij noemen dat snijbrander effect.
0: Dan
2: heb je echt zo'n snijbrander.
0: Een blauw vlammetje. Oké, we gaan even muziek luisteren. Listen to the radio.

0: Ja, luisteraars, we zijn aan het praten met Alex van Olst van voorlopig even de Heat Design. Straks gaan we over ander bedrijf even praten. Over houtkachels en pelletkachels. Nou, Ali gaf al aan van de meeste verkochten nu worden wel pelletkachels verkocht. Prijsklasse van 1800 tot 7000 euro, zeg maar.
1: Ja.
0: Met een pelletkachel heb ik ook een kanaal nodig.
1: Ja, hetzelfde als met een houtkachel.
0: Ja?
1: Hij is alleen iets dunder. Houtkachel is 150 en een pelletkachel is 80.
0: Ja. Moet het dat kanaaltje ook boven het dak uitkomen? Mag het gewoon de gevel uit?
1: Nee, buiten de gevel mag niet meer, is bouwbesluit.
0: Ja?
1: Heel veel mensen denken dat nog. Er wordt ook nog steeds op geaffecteerd door collega's van ons.
0: Ja?
1: Maar wij maken het gewoon niet. Omdat,
0: maar moet je dan echt boven de hoek uitkomen of in het dakvlak uitkomen?
1: Officieel, als bouwbesluit moet je boven het hoogste punt. Dus boven de hoek.
0: Ja.
1: Maar als wij een huis hebben met een serre.
0: Ja.
1: Moet ik heel eerlijk in zijn, dan gaan we daar niet 6 meter pijp op stapelen.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: Met de pelletkachel niet in ieder geval. Dan gaan we gewoon het dak uit en dan goed vrij zetten. En dan laten we het daar ook bij.
0: Ja, zolang die serre maar geen buren hebben.
1: Ja, niet te dichtbij. Daar moet je altijd naar kijken of ramen bij de buren.
0: Ik kwam met tijden, we zijn destijds ook in die pelletkachels geweest. Dat was in die periode inderdaad dat de kachels, toen was subsidie en dan kon je de toen kon je nog de pelletkachels door het geven naar buiten toe.
1: Ja, hebben we heel veel gedaan.
0: En dat scheelt natuurlijk een vermogen ten aanzien van rookkanaal. Heel makkelijk.
1: Ja.
0: En je kon in elke uitbouwtje kon je bij wijze van spreken een kacheltje zetten.
1: Ja, maar als
0: maar
1: je ziet
0: dat gaf ook best wel problemen.
1: Ja, als je ziet hoeveel storingen wij daarop hadden.
0: Ja.
1: A12, ik kan ze gewoon dromen, die kolders.
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik verkocht het door Ravelli of Nordic Fire.
1: Ja.
0: En die kachels had ik nooit storingen op. Maar er kwamen ook wat goedkopere kaarsstoven en alles toestanden. Ja, dat deed ik nog ineens mee.
1: Nee, dat klopt ook wel. Tegenwoordig, je moet gewoon trek in die kachels hebben.
0: Ja.
1: Zeker met de duurdere kachels. Omdat er steeds meer apparatuur in komt, die meten die trek ook. Want dan regelt diezelfde kachel erbij. En als je dan een gevel ervoor hebt, dan heb je geen trek. Of zelfs tegendruk. En dan gaat hij gewoon heel snel in storing.
0: Gaat hij gewoon in storing, ja.
1: Die ruit wordt veel zwarter. Dat is niet meer van deze tijd eigenlijk.
0: Hey, nu hebben we die kachel. Die kunnen jullie kopen. Kunnen jullie plaatsen? Zo, wat is de leeftijd toning van de kachel?
1: Ja, wij zitten rond 2-3 weken.
0: Oh, dat ook met plaatsen?
1: Ja. Wij zitten meer met de planning. Ja? Als met de levertijd van de kachels.
0: Ja, oké. Okay. Oh, dat valt me nog mee. Want ik ken periodes ook toen met Nordivare Vellen. Had ze ook geen vorm problemen hadden met kachels. Althans, levertijden van de kachels.
1: Levertijden,
0: Dat was niet aan te slepen, maar ook op de een of andere. Er was ook in die periode dat nog de subsidie gegeven werd.
1: Ja, daarom. Toen was het natuurlijk helemaal weg.
0: Wat is het, €500 voor een kacheltje subsidie? Was het best
1: van de kachel van €1000.
0: Ja, dat was te krankzinnig geworden. Wij hadden toen ook kachels van €900 kaarsstoven, die dingetjes. En trouwens, ik verkocht ze liever niet, want ik had altijd achteraf laten met een hoop herrie en toestanden en alles. Maar goed, maar dan kocht je een kachel van €1000 en je krijgt €500 subsidie.
1: Ja, dat was uitdelen.
0: Ja, dat is ook waanzinnig top in mijn ogen. Maar goed, nou heb je besloten een kachel. Nou, 3, 4, 5 weken kan de kachel geplaatst worden, dus dat is geen probleem. Dus jij krijgt er morgen hartstikke druk in de showroom.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Maar kanaaltje moet geplaatst worden. Oké, dat moet dan deels door de woning heen of op een bepaalde manier. Maar moet die pelletkachel nog onderhouden? Waar praat ik eigenlijk over?
1: Ja, eigenlijk officieel moet je hem 1 keer per jaar doen. Maar wij kijken wel naar de uren van de kachel. De kachel
0: zouden zelf.
1: Ja, stookuren. De meeste kachels staan rond de 2000 uur.
0: Ja.
1: En als hij het aangeeft, dan onderhoud doen en schoorsteenvegen.
0: Ja. Oké, maar je geeft meteen, want daar wou ik eigenlijk even naartoe, dat die kachel, dat is mooi van die kachel. Als hij niet goed onderhouden wordt, is over stookuren, gaat hij gewoon uit.
1: Ja, stopt hij er zelf mee.
0: Stopt hij, dus hij geeft normaal tenminste, neem ik aan, elke kachel een signaaltje van hé, je moet nou wel. Ja.

0: Dat zijn allemaal meestal wel Wild West verhalen, maar op het moment dat je een schoorsteenbrand in een open vuur hebt dan, of een houtkachel hebt, dan moet je ook je verzekeringsbureau overleggen of het schoongemaakt is.
1: Ja, dan vragen ze gelijk van laat maar even bewijsje van vegen zien.
0: Ja, maar goed, niet uitbetalen is nooit in vraag geweest, denk ik.
1: Heb ik nog niet meegemaakt.
0: Daarom is dat, dat verhaal. Maar goed, dus dat is het verhaal. Dus uiteindelijk een pellenkachel. 200 stookuren of iets dergelijks. Nee, 2000 soort. 200 is wel heel, heel kort. Ja. 2000 stookuren. En dan, dat is langer dan een winter, hè?
1: Ja, de meeste klanten bij ons eigenlijk één keer in twee jaar.
0: Ja, ja, dat klopt. Tenminste, die ervaring heb ik in mijn pelletkachel ook. En dan wordt je rookkanaal schoongemaakt en dan is het probleem helemaal opgelost.
1: Ja, dan kun je weer een paar jaar tegen.
0: Ja. Hoe lang gaat de kachel mee?
1: Ja, wisselend. Ja. Ook qua prijs.
0: Als je kwalitatief goede kachel hebt, dan kan het zo zijn.
1: Dan moet je 15, 20 jaar mee kunnen.
0: Ja, ja. Oké, okay, dus je kan nog even voort.
1: Je kunt nog even voort. Zeker met de Ravelli.
0: Hey, dan moet je ook, want dat is het andere verhaal. Dan moet ook natuurlijk brandstof in. Eens in zoveel tijd of eens in de, ja, wat is het? Ik stoek al eens, als het s'winds brandt, staat hij bij mij eigenlijk op een soort ecostand. Hij staat de hele dag en de avond. Gaat hij aan, gaat hij uit en dan is het prima. Maar er moet ook af en toe wat korrels in. Bij ons moet eens de anderhalve dag moeten korrels in. Wat zijn dat? Kan ik die de bossen weghalen? Of,
1: Nee, dat lukt niet. Nee, pellenkorrels worden gemaakt van restuut resthout.
0: Ja.
1: Schaverijen, zagerijen. En schoonhout. Er wordt fijn gemalen. En dan wordt er een korreltje van gepest. En dan heb je dus een pallet met een... niet een palet, maar een pallet met een E. En dat is belangrijk dat het gewoon goede gecertificeerde korrels zijn.
0: Ja, ja. Ik heb altijd A en plus hadden we het.
1: Ja,
0: EN
1: dat is
0: een
1: goede. Ja, plus, ENA. Ja.
0: Maar dan heb je tussen lichte korrels en donkere korrels, heb ik inmiddels begrepen. Donkere korrels wat goedkoper. Is dat vervuild hout?
1: Nee. Ik ben zelf fan van de donkere korrel.
0: Want?
1: Maar wel een goede donkere korrel. Ja, ja. Daar zit ook weer heel veel verschil in. En wij verkopen DIN Plus korrel. Mm-hmm. Vind ik gewoon een hele goede, mooie, schone korrel. Wij zien ook met schoonmaken weinig verschil. Dus met de as wat er in de kachel achterblijft. Of dat je een ENA1 korrel stoot, een witte korrel.
0: Ja.
1: Maar met een bruine korrel wordt je kamer toch iets warmer. Dus
0: je geeft meer warmte.
1: Geeft wel 2-3 graden meer warmte in de woonkamer. Dus je verstookt ook iets zuiniger en de prijzen wat verdelen.
0: Ja, maar goed, ik heb op jullie prijzen, prijzen hebben gekeken, op je site hebben gekeken. Witte korrels, lichte korrels kosten als ik even op een pallet kijk, 525 en bruine 510. Dus dat is niet echt verschil.
1: Op dit moment, omdat de prijsverhoging van de witte korrels nog niet doorgevoerd.
0: Oh, dus ik moet gauw bij kopen.
1: Ja.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Zijn er langzaam dagprijzen ook geworden?
1: Nou, de bruine korrels die worden in Nederland gemaakt.
0: Ja.
1: En de witte komen in het buitenland en die staan op voorraad. Dus die voorraad is er nog, maar als die weg is... vandaag toevallig bericht gehad dat de prijzen wel omhoog gaan. Dus als er een nieuwe voorraad moet komen, dan gaan die prijzen wel omhoog. En hoeveel is nog niet bekend. Maar ik denk dat er ook zo weer een 30 euro bij gaat komen. En zeker vandaag bericht in het nieuws dat de gasprijzen over de 1,70 euro schieten.
0: Ja.
1: Een 40% verhoging. En dan kun je op wachten dat de pelletprijzen ook wel weer omhoog gaan.
0: Dus het is heel verstandig om nu zo snel mogelijk pellets te kopen.
1: Ja, als je ruimte hebt, gewoon een pelletje pellets laten komen. Dan kun je gewoon weer een jaar tegen.
0: Ja, ja. Nou Ellen, hoef je geen houten te sprokkelen in het bos.
2: Ja, maar ik heb geen pelletkachel.
0: Nee,
2: dus ik hoef geen pellets. Ik ga even een ruimte zoeken waar ik gas op kan slaan. Want dat is ook lucratief, begrijp ik.
0: Gas op kan slaan.
2: Ja, grapje.
0: Ja, maar dat lost zichzelf op natuurlijk. Hè?
2: Dat denk jij?
0: Ja, natuurlijk. Gewoon een pelletkachel in je huis nemen en dan heb je geen gas meer nodig.
2: Nee, dat is waar.
0: Alleen, ja, wat ik zeg. Dat is ook...
2: Dan moet ik 5 pelletkachels.
0: Wat
2: dus laat
0: jij?
2: Maar even. Dan moet ik 5 pelletkachels. Dus
0: nou,
2: laat maar
0: dat
2: even.
0: Zou je verbazen. Ze hebben een hele mooie systeem waardoor ze echt zo'n boerderij compleet kunnen verwarmen.
2: Is dat zo?
0: Maar dat is het verhaal van mij ook. Ik heb die pellet neergezet en die pelletkachel neergezet. En nou, dan denk ik, oké, dan ga ik beneden. Of eigenlijk het hele huis, is niet zo'n groot huis, kan ik stoken. Dus dat is geen probleem. Ik denk, nou, dan ga ik ook het enige gas wat ik nu gebruik is
1: douchen.
0: Te douchen.
1: Ja.
0: Ik denk, dan ga ik me dat ook eraf laten halen. En dan krijg ik wat geld, hoef ik minder te betalen dan die andere. Of weet ik wat er wat is. Maar als je het terug gaat rekenen, dan scheelt het helemaal niet zoveel.
1: Qua geld niet.
0: Nee, qua geld niet. Dat, om af te sluiten van gas, niet van gas, daar komt eigenlijk een beetje op neer. En nou, ik heb eigenlijk besloten van gas blijft gewoon staan. En voor het geval als ik in mijn pellen stopt, kalkal stopt, dan kan ik in ieder geval gas stoken.
1: Ja, dan kun je toch wel weer verder.
0: Dus dat is het verhaal. Eens even kijken, wat hadden we nog meer voor vragen? Onderhoud hebben we gehad, dus dat kopt. Kosten nou hebben we ook gehad.

0: Ja, toch even pellenkachel. Is daar een soort keurmerk van? Of hoe moet ik dat zien?
1: Op de kachel zelf zit natuurlijk allemaal eco-design op. Datzelfde als mijn houtkachel. Dus, EN-keuringen zitten erop voor de elektra wat erin zit.
0: Dus, ja, dus kan eigenlijk niet goed gaan. Niet fout gaan begrijpen.
1: Nee, kan eigenlijk niet fout gaan. Nee.
0: Oké. We gaan even muziek luisteren. Duffy, merci.

0: Ja, luisteraars, we zijn aan het praten met Alex van Olst van Heat Design. En we praten toch even over pellenkachels. Nog een paar dingen. En dan gaan we daarna even andere artikelen bepraten. Maar zolang ik zelf... Ik kom ook uit die open haardenwereld van, kachelwereld van. Heb ik dat enig moment komt dat hout niet meer gestoken mag worden. Niet meer gebruikt mag worden. Zie jij dat ergens komen?
1: Nee, zie ik niet gebeuren.
0: Nee, dat geloof ik vast niet.
1: Dat is al eeuwen dat wij hout stoken.
0: En als we nu al denken dat er nog sommige elektriciteitscentrales op hout moet, op kolen moet gestoken, dan is het denk ik niet aan de orde. Heb ook niet serieus. Ja, je gaat natuurlijk met die pelletkachel ga je milieutechnisch veel beter dan een hoop vuur van houtkachel.
1: Ja. Het rendement is makkelijker te halen, omdat het ook al die droog materiaal is.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dat scheelt gewoon. Maar kijk, dat zeg ik straks al, de nieuwe houtkachels, dat er al maar 10 milligram stof meer uitkomt. Ja, dat is natuurlijk niet te vergelijken met 20 jaar terug.
0: Nee, maar dan blijft nog steeds wel afhankelijk van of er nat of droog hout in gaat.
1: Ja, droog hout is gewoon het allerbelangrijkste wat er is. Ja, en schoon, droog en schoon hout.
0: Ik heb heel vroeger wel klanten gehad, de kachel zo vreemd stond, hadden ze gewoon de schoenen erin gedaan, oude schoenen erin gestoken. Ja. Nou, dat kennen we allemaal natuurlijk in dat hele verhaal. Hey, wat mij, voor de luisteraars, ik heb decoretten, maar daarvoor heb ik bij Helix gezeten, open haardenbedrijf. Dus ik heb het nog wat ervaring in dat hele verhaal, of historie in dat hele verhaal. En wat me heel erg opviel is, en volgens mij is het nog steeds zo, is als je een houtkachel neemt, dan moet je of zo'n fanatiek stoker wezen, of je zet een hele mooie houtkachel neer en die wordt 5 keer per jaar wordt die gestookt.
1: Ja.
0: Met de kerst, echt. Met de gezellige weekenden, dat is de toestand. Ik kijk even naar Ellen toe. Hoe vaak zet jij de open haard aan, Ellen?
2: Nou, ik heb een open haard en een houtkachel. Ja. En je zegt nu net houtkachel. Ja. Ik verhuis in de zomer naar de eetkamer. Daar zet ik 2 voor thuis neer en een paar voetenbankjes. Ja. En dan leef ik op die houtkachel.
0: Okay.
2: En de rest van het huis sluit ik af.
0: Die steek je elke ochtend aan.
2: Heerlijk.
0: Ja?
2: Ja, dat is echt heerlijk. Ik zweer het je.
0: Oké, nou, je hebt een van de uitzonderingen dan. Want de meeste kachels die worden neergezet en 5-10 keer per jaar, nou, het ook weer op. In het begin wordt ze heel vaak gestookt en dan houdt het een beetje
2: op. Wij leven er echt op in de winter.
0: En ja, goed. Nee, de winter, dat begrijp ik. Maar
2: in de zomer niet. Dan heb ik geen gestook nodig.
1: Nee, dan heb je de warmte niet nodig.
2: Dan steek buiten de boel in de fik, maar het was nu een beetje te droog.
1: Te droog.
2: Dus we hebben het niet gedaan.
0: Nee, oké, maar goed, dat is wel de ervaring. En een pellenkachel, die kan je je vult hem en hij stookt gewoon.
1: Ja, het doet het zelf. Je kunt hem zo instellen dat hij gewoon zelf aangaat als je temperatuur te laag wordt.
0: Ja, dan had je vroeger...
2: En als er geen stroom is? Want dat ding gaat op stroom, toch?
0: Ja, klopt. Ja,
1: dan en doet als hij dat...
2: Niet. Nee, dat bedoel ik.
0: Ja, maar dan moet je ook... Heb jij geen aggregaatje in huis staan?
2: Nou ja, ik heb een thuisbatterij, maar dat is een hele toestand. En dat heeft lang niet iedereen.
0: Nee, dan heb je een klein aggregaatje. En ik heb een garage een aggregaatje staan. Dus als ik geen stroom heb, dan weet ik zeker dat ik toch nog stroom heb.
2: Ja, dat heb jij. Maar heeft iedereen dat?
1: Nee, lang nog niet.
2: Nee, lang niet iedereen. Dus dan zit je in de kou.
0: Maar hoe vaak
1: gebeurt dat?
0: Ja, is dat?
2: Dat weet ik niet. Misschien kunnen mensen er even over hebben. Ja. Geen idee.
0: Ja. Kan deze een uur of een uur of 2 uur zonder stroom of voor de rest is het eigenlijk...
2: Ik zal wel even kijken of het internet
0: daar
2: wat
0: van
2: weet.
0: Ga jij maar eens even kijken.
1: Maar we hebben daar wel een mooie oplossing voor.
0: Is dat zo?
1: We hebben tegenwoordig hybride kachels. Daar kan hout en pellet in. Dus je start hem op pellets. En als je de hout bij goed legt, gaat hij automatisch over naar hout. Dan zegt hij, mijn temperatuur loopt op, dus ik stop met pellets. Is de temperatuur te laag en er is geen warmte, of de warmtevraag is er nog, gaat hij weer op pellets verder. Hij kan dus ook zonder stroom draaien, maar alleen op hout. Dus dan heb je eigenlijk altijd al een backup in huis staan.
0: Maar dat zijn kachels van 1000 of 10, denk ik.
1: Nee. €4995.
0: Oké, dat valt.
1: Outdoor is eigenlijk een heel bekend merk.
0: Ja.
1: En die heeft dat echt wel goed voor elkaar.
0: Dan heb je ook een mooi vuur ook en alles in toestanden.
1: Ja, okay. Absoluut.
0: Straks eventjes naar de uitzending eens even kijken of wat. Maar goed, in het verleden waren er ook houtkachels die aangesloten werden op de cv.
1: Ja, doen wij niet echt heel veel.
0: Nee, dat blijft hetzelfde verhaal. Want je moet toch op zich, de technici kan het wel natuurlijk. Maar het heeft puur te maken met je moet toch houtblokken. Elke 2-3 uur moet je houtblokken niet.
1: Zeker met hout cv. Ja, dan moet je eigenlijk de hele dag door wel door blijven stoken. Om de rest op te warmen. En pellet cv. Wij adviseren gewoon de klant altijd. Gebruik een klein beetje gas voor douchen.
0: Ja.
1: En de grootste kostenpost is toch wel het verwarmen. En doe dat lekker met een pellenkachel op lucht. En
0: dan, want die pellenkachel kan eventueel ook op cv, maar het is een dure oplossing ook.
1: En een installatie komt er dan bij.
0: Ja.
1: Dat is ook allemaal wel best wel prijzig.
0: Ja.
1: Ja, en dan kun je beter gas als backup houden.
0: Ja, luisteraars, ze zit hier in een mooie ruimte. En achter glas zit Ellen, die zit helemaal te lachen op de ogen. Vertel
2: nou,
0: me, Ellen.
2: Nou, ik dacht van nu ga ik vertellen dat je de hele winter in de kou zit. Maar dat is helemaal niet zo.
0: Nee, natuurlijk
2: niet. De stroomnetten in Nederland zijn ontzettend betrouwbaar. 99,99%. Ja. En dan mogen jullie raden de gemiddelde uitvalduur per jaar. Dus als je een pelletkachel hebt, hoe vaak zit je dan zonder stroom per jaar? Het is gewoon heel leuk. Het is net Linda de Mol.
1: In minuten bedoel je dan?
2: Nou, dat mag jij zeggen. Minuten, uren, dagen. Ik weet het niet. Ik zie het hier.
1: Ik denk per jaar hooguit 10 minuten.
2: 20 tot 22 minuten.
1: Ja.
2: Oh. Dus dat is weinig, hè?
0: En dat is meestal overdags.
1: Ja, ook nog.
2: Nou, dat staat er dan
0: want
2: niet bij.
0: Want er wordt de meeste stroom afgenomen.
2: Ja. S'nachts ligt jij in bed te slapen. Dus dan doe je een kruikje. Dus, maar het is zo weinig maar.
0: Ja, geweldig. Dus goed, hè? Wat dat betreft mag je blij wezen dat je in Nederland woont, hè?
2: Absoluut. Maar ik heb geen pelletkachel, dus ik heb er niks aan. Maar
0: nou, je hebt wel die houtkachel vervangen voor een pelletkachel.
2: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Dan hoef je geen hout te slepen en sprokkel. Jij sprokkelt bos in het boshuis.
2: Wij hebben een sprokkelvergunning om de boerderij heen van Staatsbosbeheer. Maar
0: staan die ook? Ja, Staatsbosbeheer, hebben een sprokkelvergunning.
2: Ja, nee, ja, dat eigenlijk niet. En dat willen ze ook niet. Maar ze hebben een uitzondering gemaakt. Maar goed, wij gaan er wel eens een boom om. Dus dan hebben wij weer even hout. Of oude weidepalen, weet ik veel.
0: Ja, oké.
2: Dus dat. Okay.
0: Fijnstof heeft het over gehad. 2030 is een datum wat gaat komen. Maar alle kachels die op dit moment gemaakt worden, voldoen aan die eisen.
1: Ja, en dan na 2030, wat er staat er. Mag ook gewoon blijven staan. Dus er zal ook niks in veranderen. Niet.
0: Nee, dat klopt. Nee. Dus inderdaad, een hele oude kachel gekocht heb van 20 jaar geleden, dan maakt het nog niks uit. Die voldeed op dat moment aan de eisen.
1: Op dat moment voldeed hij. Dus dan mag hij er gewoon draaien.
0: Hey, we hebben een heel over voordelen gehad. Nadelen van kachels. Van pelletkachels.
1: Ja, ik kan ze eigenlijk eerlijk gezegd niet bedenken.
0: Maar je moet hem vullen sowieso.
1: Ja, je moet hem vullen. Maar het is zo gebruiksvriendelijk, zo makkelijk al met schoonhouden. Ja, het is gewoon ideaal. Dus nee.
0: Kosten van het onderhoud, daar praat je over een pelletkachel. Ja,
1: wij rekenen voor het onderhoud onderhoud en schoorsteenvegen €225 in de BTW.
0: Dat is te doen.
1: Ja, dat is
0: gewoon. Dat is eens in de 2000.
1: Eén keer in 2 jaar. Ja, 2000 uur, maar vaak is dat één keer in de 2 jaar.
0: Is tegenwoordig een schoorsteenveger moeten laten kopen. Dan ben je ook al 120, 125 euro.
1: Ik weet niet wat die prijzen nu op dit moment zitten.
0: Als je hem vindt, is dat een beetje het probleem. Ja. Goed. Wat wil je nu meer over pellenkachels kwijt? Ze hebben jullie wel 15 jaar ervaring in. Dat kan niet missen. Waar zitten jullie?
1: Nunspeet.
0: Dat is veel belangrijk. Ja, maar nu is het heel groot. Hè?
1: wij zitten aan de Industrieweg 10A in Nunspeet. En dat is eigenlijk in het pand van de Welkoop, waar de Welkoop ook gevestigd is.
0: Ja?
1: Tegenover de Jumbo in Nunspeet.
0: Nou, dat kan niet missen, toch?
1: Dat kan eigenlijk niet missen.
0: Altijd open? Nee, niet altijd open. Maar
1: donderdag, vrijdag, zaterdag.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja. De rest is hard werken.
1: Hard werken, ja. Je moet ook naar de klanten toe inmeten en je dingen doen. Dat doe ik dan meestal dinsdag en woensdag. En vrijdag of op maandag. Bedenk mevrouw nog wel eens een klusje.
0: En wat is jullie werkgebied?
1: Eigenlijk een uur om ons heen.
0: Ja, oké. Okay. Ze werd 30 kilometer om je Nunspeet heen.
1: Ja, en dan verder hebben we door Nederland dealers zitten. Ja. Dus dan verwijzen we naar de dealer van ons.
0: Ja. Dus de onderhoud heb je ook gewoon bedrijven zitten.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk. Hey, dit was. We zitten nog even om muziekje staan, Ellen. Nou, een klein stukje muziek nog even. Dan gaan we nog even praten over Olja Buitenleven.

0: Nou, voor de juiste goede luisteraar, die weet alles over pellenkachels en houtkachels. Ik zelf ben heel erg enthousiast over een pellenkachel. Dus mocht je toch andere verwarming willen hebben, neem even een pellenkachel. Dan kan je in ieder geval een heel stuk minder gas kan je stoken. Alex, jij zit de OZB-groep. Dus jij hebt ook, hoe heet het? Olja. Overkappingen.
1: Ja, olja buitenleven.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk allerlei soorten overkapping, hout, aluminium.
0: Ja.
1: Tegenwoordig ook steeds meer lamellenkappen.
0: Wat zijn lamellenkappen?
1: Dan kan de kap open.
0: Okay,
1: en zelfs net de cabrio kun je hem ook nog helemaal wegschuiven.
0: Ja.
1: Is niet heel goedkoop, maar het is wel heel mooi, zeg maar. Dan kun je toch volop in de zon zitten of helemaal eruit. En als ze dicht zitten, voor 99% waterdicht.
0: Ja.
1: Kan altijd een keer een drupje komen.
0: Uiteraard.
1: Lens, meestal. En daarnaast gewoon aluminium overkappingen met glazen daken, polycarbonaat.
0: Ja, het nadeel van polycarbonaat als die platen is dat ze toch uiteindelijk later wat gaan verbleken. Hè, die er moeilijk doorheen kijkt.
1: Ja, klopt. Het wordt altijd wat geler.
0: Ja.
1: Wat smeer. Kwaliteit is wel een stuk vooruit gegaan bij dat wij er 10 jaar terug mee begonnen. Dan zie je wel dat het wel vooruit gegaan is.
0: Ja.
1: Minder groen worden. Tenminste, voor bij de goot hadden we vaak dat de groene geiting kwam. Dat is eigenlijk bijna wel over.
0: Ja. Ik zie ook dat jullie glazen schuifdeuren verkopen.
1: Ja.
0: Is er veel vraag naar?
1: Ja, steeds meer. Mensen willen toch tuinkamers creëren.
0: Ik heb zo'n idee met dat soort producten dat een heleboel, ik noem maar Indianen, te weg zitten.
1: Ja.
0: En die prijs zo gigantisch omlaag schiet aan alle kanten.
1: Ja, maar het verschil zit toch wel in de kwaliteit, met name van de wieltjes waar ze op lopen.
0: Ja,
1: goede deuren hebben gewoon kogellagertjes erin zitten.
0: Ja.
1: En de prijzen, net wat je zegt, er zit wel ook verschil in.
0: En dat soort dingen, dat maken jullie of laten jullie maken en dat plaatsen jullie ook?
1: Ja, wij plaatsen alles zelf.
0: Dat is heel wat, zeg hij.
1: Ja, dat is geen druk.
0: 20 jaar ervaring, hebben de Veluzon.
1: Ja,
0: dat is binnen-buitenzonwering.
1: Ja, Veluzon is natuurlijk al een bekende naam in de omgeving Nunspeet. Mijn zoon heeft dat 8 jaar terug overgenomen van Veluzon. Die is daar toen mee verder gegaan. Maar gewoon, de naam is gewoon bekend en dat loopt echt wel mooi door. Wel goede merken, zonwering. Hij verkoopt Sunsirkel, komt uit Barneveld.
0: Ja.
1: Is niet de goedkoopste, maar is kwalitatief wel een van de betere zonweringen.
0: Met die warme zomers, hebben jullie daar ook meer effect dat je dan meer gaat verkopen?
1: Ja, alleen dan zijn de mensen te laat, hè?
0: Ja, zodra het zo niet gaat schijnen, dan willen ze kopen.
1: Ja, en dan zeker net voor de bouwvak toen het zo warm was.
0: Ja.
1: Maar dan komt er even een bouwvakje tussendoor van 3-4 weken.
0: Ja.
1: Dan zie ik je levertijden van 12 weken.
0: Ja, klopt.
1: Dan is de zomer eigenlijk alweer voorbij. Ja.
0: Nou, verbaas me dat jij zegt van een pellenkachel is met 3-4 weken leverbaar.
1: Ja.
0: En ook in de wintertijd, maakt allemaal niks uit.
1: Ja, kijk, wij zitten meer met de planning.
0: Ja.
1: Om het gepland te krijgen.
0: Om
1: het weg te krijgen. En wij proberen toch altijd wel rond die 3 weken te blijven zitten.
0: Ja. Knap, wat dat betreft.
2: En jullie bouwen ook paardenstallen, zie ik.
1: Ja, dat valt onder de houtbouw.
2: Ja, ja. Hoe groot maak je die?
1: We maken maatwerk. Dus op zich maakt dat niet uit.
2: Ja, maar er is een wet voor, hè? Hoe groot ze moeten zijn, wist je dat?
1: Ja, de stal zelf.
2: Ja.
1: Ja, de maat van de box.
2: Ja.
1: Maar wij leveren meestal niet de boxen. Gewoon de stal.
2: Ja.
1: En dan de
0: boxen
1: bij de boxenbouwer.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Super. Het ziet er mooi uit. Ik heb zelf 2 paarden thuis.
1: Ja.
2: En het ziet er gewoon top uit.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus ik dacht dat
0: hoe groot moet de box wezen dan?
2: 3,5 bij 3,5.
0: Ligt
2: natuurlijk
0: zeggen,
2: wel aan hoe groot het paard is.
0: Oh ja.
2: Maar vroeger werden er echt 2x2 of 3x3. En als je een dubbel van een paard hebt, dan is dat gewoon te klein.
1: Ja, ja, de 3x3, toen wij begonnen was het allemaal 3x3.
2: Ja, klopt.
1: En nu is het 3,5.
2: Ja, vind ik nog niet heel ruim, hoor.
1: Nee.
0: Hij kost er wel in keren dan.
2: Jawel. Dat gaat, het is ook niet de bedoeling dat ze daar 24/7 staan, hè?
0: Nou, de winter, als het koud weer is, dan blijven ze binnen staan.
2: Natuurlijk niet, dan moet je een paddock hebben. Kunnen ze daarin?
0: In de regen. Zo ziet het voor de beestjes.
2: Moet je zorgen dat ze een afkappentje hebben.
0: Oh, okay.
2: Maar dat gaat te ver.
0: Heb ik geen verstand van. Nee, oké. Okay. Goed, nou, het leuk. Alex, hartstikke leuk dat jij eventjes geweest bent. Ja, je hebt nog een ander onderwerp. Maar dat doen jullie niet. De agrarische industrie is dat.
1: Ja, dat is meer bij de intensieve veehouderij. Waar we best veel ketels hebben staan. En dat leveren altijd nog de brandstoffen, biobrandstoffen. Dus houtsnippers, houtpellets en dat soort dingen. Bij hotcare.nl. Staat allemaal op de website.
0: Veel omvattend bedrijf.
1: Ja, zeker. Maar je moet je eitjes altijd een beetje spreiden in een mandje, zeg ik.
0: Ja, dat begrijp ik. En je vader, je zoon gaat overnemen?
1: Ja, Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Dat zit wel in.
1: Ja, ik zit nu in het bedrijf. En, ja. We hebben, daarom is het ook eigenlijk een groep geworden. We hebben alles bij elkaar gevoegd.
0: Ja.
1: En dat is de bedoeling dat hij steeds meer gaat doen.
0: Ja, nou, je zoon zou erbij komen. Die had de druk, die kon niet komen, helaas.
1: Nee, weekendje
0: gaan
1: weg.
0: Ja, gaan de volgende keer gewoon doen. Dus dat is geen probleem.
1: Ja.
0: Hey, hartstikke bedankt. Voor degene die een pellenkachel wil hebben. Nou, dan moet je inderdaad eventjes naar de Hietisaar gaan. En wat me heel erg opviel is dat als je pellet nodig hebt, dat je nu al moet gaan bestellen. Want dan worden ze weer duurder.
1: Ja, ja. Daar kun je op wachten dat die prijzen nog wel weer wat verder gaan stijgen.
0: En jullie leven neem ik aan gewoon per pellet. Wat hoeft er dan pellet? 54 zakken geloof ik.
1: 66 zakken of 15 kilo. Zakken, hebben we lossen met de kooi, Jaap.
0: Ja, perfect, ja. Oké, 15 kilo zakjes.
1: 15 kilo, ja. 990 kilo op een pallet.
0: Ja, klopt, ja. Nou, hey, hartstikke goed. Telefoonnummer is 0341 453374. En anders gewoon even heet Hietisaar kijken. Hietisaar Nunspeet, daar komen ze vanzelf
1: uit. Komen ze vanzelf uit.
0: Ik denk dat je heel veel klanten gaat krijgen. Heel hartstikke bedankt. We houden contact met elkaar.
1: Graag gedaan.
0: Ellen, jij bedankt. En wij zijn er volgende week weer. En een prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: of onze website www.pleiter.nl.
1: Nummer 13. Doen wat werkt. Wij leveren arbeidsmatige dagbesteding, ambulante begeleiding, ambulant jongerenwerk, straathoekwerk, coaching en supervisie. Met de voeten in de klei, op zoek naar kansen en uitdaging, samen met de ander. Oog voor de context, creatief beschikbaar en deskundig. Zie onze website www.nummer-13.nl. Mailadres info@nummer-13.nl. Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.

Diesel en Sosolido Summer Nights hoorde je op Logo FM. Een hele goede morgen. Niet het vertrouwde stemgeluid op jouw regio radio deze zaterdagochtend. Nee, Diesme Bonstein, daar word je mee wakker. En ik wens je een hele goede morgen al.

Ja, een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend 8:10 geworden, 12 september 2026. Ja, mocht je je afvragen waarom is ons vertrouwde stemgeluid er niet, Willem Rietberg. Nou, die is gisteren in het huwelijksbootje gestapt en ik weet niet hoe laat hij het gemaakt heeft gisteravond. Dat doet er ook helemaal niet toe. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je de zevende dag na je bruiloft... Ja, laat dan maar even zitten. Vandaar heb ik het programma van hem overgenomen. Volgende week is hij er ook niet. Dan hoor je Jeanette Broil hier op deze plek. Niet vanaf deze plek waarschijnlijk, maar dat maakt verder ook niet uit. Ook een hele goede morgen gaat trouwens aan de luisteraars van de Loe. Want ook daar worden we op dit moment uitgezonden. Het format, dat heb ik wel even aan Willem gevraagd. En we beginnen altijd met een lekkere gitaarplaat. Die hoor je al, Diesel zojuist. Maar daarna is het tijd voor de oude mannenplaat. Ja, sorry, ik ben 33... Ik vind dat voor mijn leeftijd al inmiddels wel weer oud. Maar goed, wat is dat een oude mannenplaat? Nou ja, vooruit. Het is wel een van mijn favorietjes uit de jaren 60 deze. En ik denk dan ook maar een oude mannenplaat. Dit is Procol Harum op Loco FM en Lou FM. A Wider Shade of Pale.

Splitsing en wind en zeilen hoorde je op LocoFM. En daarvoor hadden we nog de oude mannenplaat. Procol Harum was dat en A Wider Shade of Pale. Ja, ik krijg op dit moment ongeveer as we speak krijg ik het sportverslag, het sportsprogramma door. Want dat wou ik even doornemen met je. En gelukkig kreeg ik van Gert-Jan Mulder op tijd even een appje met het sportprogramma voor vandaag. Nou, er worden heel wat wedstrijden gevoetbald vandaag. Het is een vol programma volgens mij. Niet allemaal met verslag overigens. Even kijken. Om 2:30 dan begint VSCO tegen Oene. Daar doet Bert Schipper verslag van. 2:30 begint trouwens het meeste. Niet allemaal trouwens. Hattem tegen Owiels begint dan ook. Even kijken. Jan van der Bos doet daar verslag van. De Noord-Veluwe Boys tegen EZC wordt geen verslag van gedaan. Maar gaat dan wel plaatsvinden. Zwart-wit 63 tegen SV het Harde is ook verslag van vandaag. Even kijken, 3:15 begint ESC tegen DSV 61. En volgens mij dan een heuse derby. Ik heb bijzonder weinig verstand van voetbal. Dus ik zal weinig met zekerheid zeggen als het over voetbal gaat. En tot slot om 3:00 dan begint DZC tegen WHC. En Arnold van Riesen doet daar verslag van. Tot zover het sportprogramma.

0: Sister Sledge en We Are Family hoorde je op Lauke FM en daarvoor nog Starship en We Built This City. Goed, tijd voor een berichtje nieuws. Maarten Seibel, oprichter van het Nationaal Orgelmuseum in Elburg, is op een 87-jarige leeftijd overleden. Hij overleed dinsdagochtend 8 september. Seibel zette zich vrijwel zijn hele leven in voor de Nederlandse orgelcultuur. Hij was 43 jaar hoofdorganist van het orgel in de Grote Kerk in Elburg en richtte verschillende stichtingen op voor het behoud van deze historische orgels. Ook stond hij aan de wieg van het Nationaal Orgelmuseum, wat ooit begon met één 18e eeuws koraalboek, groeide uit tot een collectie van meer dan 5000 objecten en 23 bestelbare orgels. Seibel was daarnaast ruim 40 jaar op de lokale omroep te horen met zijn eigen orgelprogramma. Voor zijn verdiensten was hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en ereburger van Elburg. Maandagavond dan kan tussen 7 en 9 uur afscheid van hem genomen worden in het Nationaal Orgelmuseum. De uitvaart is op dinsdagochtend om 10:30 in de Grote Kerk van Elburg. Dan iets heel anders.
1: 6-7-8.
0: Ja, 6-7-8. Ik heb weer 3 plaatjes uitgezocht. Tenminste, ik heb voor het eerst 3 plaatjes uitgezocht met een thema. Want ja, normaal doet Willem Rietberg dat altijd. Nou ja, ik zei het aan het begin van het programma al. Mocht je het inschakelen, dat je dat niet gemist hebt. Wel gemist hebt, bedoel ik. Willem is gisteren in het huwelijksbootje getreden. En zodoende vandaag niet aanwezig. En moet je het helaas of misschien hoera met mij doen. Het is net wat je van Willem denkt natuurlijk. Maar ik denk helaas. Maar goed. Ja, we maken er maar het beste van en we doen gewoon het programma zoals je het grotendeels gewend bent. Met dus ook 6, 7, 8 en jaren 60, 70 en 80 plaat. En ik heb sinds een klein poosje een nieuwe hobby. Dat is LP's verzamelen. Dat is volgens mij een hobby van best wel veel mensen. En het probleem is voornamelijk dat je heel veel aan het zoeken bent. En ik denk, ja, dat is ook wel een leuk thema voor een 6, 7, 8 zoeken. Dus wat gaan we doen? Nou, we gaan eerst naar 1987 met U2 en I Still Haven't Found What I'm Looking For. We gaan ook naar het Simplistisch Verbond met Zoek Jezelf. Maar we beginnen in de jaren 60 en dat doen we met The Beatles en I'm Looking Through You op Loco FM. Dus...

When in Rome and The Promise hoorde je op Logo FM. Ja, dat is al heel lang geleden dat dat uitkwam. Voor mij althans, uit 1988. En ja, het was een soort van plaatje. Herinnert hij zich deze nog? Ja, nou ja, ik wel. Maar goed, jij misschien ook wel. Ik kan de luisteraar nooit zo goed inschatten met mijn leeftijd. Ik ben 33 en ja, herinnert u zich deze nog? Dat is voor mij dan zeg maar een jaren 90 plaat. Maar ja, goed. Het zijn soms ook van die vergeten plaatjes. Wat dan gewoon niet van die hele grote classics zijn geworden. Maar gewoon ja, wel leuke liedjes zijn gebleven. Nee, goed. Een hele goede morgen. Het is iets voor 9. 7 minuten om heel precies te zijn. En we zijn bijna aan het eind van het eerste uur van Willem wordt wakker. Zonder Willem, maar met Diesme Pontstein. Een hele goede morgen. Je luistert naar Lou FM of naar Logo FM. Een van de twee. En we gaan hem zo afsluiten. Tenminste, we gaan hem al afsluiten met dit uur. Met The Dire Straits en Your Latest Trick. Maar blijf lekker luisteren, want na het 9 uur hebben we weer een lekker lijstje met muziek klaarstaan.

0: terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Komkolk vindt u aan de Komkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie ga naar komkolkvof.nl.
1: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM met nu het NOS journaal van 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met...
3: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europapark lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

Over 9, het is 12 september 2026. Je luistert naar De Loe of naar De Loco. Een van de twee. Het is Willem wordt wakker zonder Willem Rietberg. Ik heb het al een aantal keren genoemd. Hij is gisteren in het huwelijksbootje gestapt en daarom vandaag niet aanwezig. En vandaar dat ik probeer zijn programma een beetje in dezelfde stijl over te nemen. Of dat helemaal lukt, ja, daar zijn de meningen ongetwijfeld over verdeeld. Goed, we gaan vooral veel lekkere muziek draaien. We beginnen uit 1971 en dat doen we met Peter de Maffei.

0: horen rock.
1: Jurieke Sterke en Roxy Trekker hoor je op Leuke FM. En voor nog Peter Maffay en Doe. Ja, tijd om even weer het sportprogramma door te nemen. En misschien ook wel handig om van vast te vermelden. In verband met de botterdagen staat de Lou zelf met de live vanaf de bottermarkt uit te zenden. Dus vandaag het sportprogramma niet bij de Lou. Wil je dus het sportprogramma volgen, dan moet je bij Loco FM even inschakelen. En dan heb je gewoon Noord-Veluwe Sport op je radio. Met, even kijken, om 2:30 VCO 61 tegen Oene. Bert Schipper zal daar verslag van doen. Even kijken, Hattem die speelt tegen Ojos. Jan van der Bos is daarbij aanwezig. Zwart-Wit 63 begint om 2:30, speelt tegen SV Harden. Daar wordt ook verslag van gedaan. En tot slot DZC tegen WHC om 3:00. En daar doet Arnold van Riesen verslag van. We hebben ook nog 2 wedstrijden zonder verslag. 2:30 begint Noord-Veluwe Boys tegen EZC. Er wordt geen verslag van gedaan, maar ik weet niet of ze het in de gaten houden, ongetwijfeld. En er is een heuse derby op het spel. Om 3:15 begint ESC tegen DSV 61. Dus geen Oldebroekse derby, maar wel een Elburgse derby. En dan maar weer lekker door met de muziek. Als we het sportprogramma toch doorgenomen hebben, dan gaan we gelijk lekker door met jaren 70. Zometeen nog een jaren 70. En dan gaan we nog naar de jaren 80. Ook wel lekker. Zometeen Kajak met Starlight Dancer. Vind ik zelf een heerlijke plaat. Heb ik weer helemaal herontdekt. En deze is ook heerlijk. Lindisfarne en Run for Home op jouw regio Radio Loco FM. En op de Loe.

0: Stel, ik wil toch het goede doel steunen of ik wil misschien juist bekend worden met het forelvissen. Is dat ook een mooie gelegenheid? Of?
1: Dat is zeker een hele mooie gelegenheid, want de gezelligheid staat natuurlijk voorop en het goede doel staat voorop.
0: Ja.
1: Dus ja, en er lopen genoeg mensen rond die echt wel verstand hebben van het forelvissen en de kleine tips en tricks, vooral voor beginners. Het is juist een hele leuke mix van aanmeldingen die we hebben. We hebben mensen die zeggen van jongens, ja, wij kunnen totaal niet forelvissen. We hebben geen spullen, niks. Kunnen we dat daar huren? Ja, dat is daar allemaal te huur. Dus er zijn er mensen die dan eventueel ook nog iets kunnen uitleggen? Ja, die zijn er ook.
0: Ja, dus het is inderdaad ook gewoon voor, stel je hebt er geen 0,0 verstand van, om maar even zo te zeggen. En je wilt toch dat goede doel steunen of zeggen van ik wil even een keer kijken of het wat voor me is. Dan is het ook een mooie gelegenheid dus.
1: Ja, zeker. Want we hebben een hele leuke, goed gevulde prijzentafel op dit moment. Waarvan wij nu kunnen zeggen van iedereen heeft prijs.
0: Ja.
1: Dus ook al vang je niks en je doet mee, je schrijft je in en je doet mee. Heb je altijd prijs.
0: Altijd prijs. Nou ja, dat is ook een prettig een soort van mini-verzekering voor jezelf, om maar zo te zeggen.
1: Ja,
0: je zei het al, het was voor het goede doel, het zeldzame ziekenfonds. Wat is dat voor fonds? Wat is dat voor stichting?
1: Dat is een stichting, Stichting Zeldzame Ziektefonds. Die doet heel veel onderzoeken. Eigenlijk alleen maar onderzoeken naar, bij kinderen met zeldzame ziektes. Ook bij hele jonge kinderen. Die sporen gaan ze opsporen, onderzoeken, opsporen en in sommige gevallen zelfs nog tot genezing daarvan of behandeling daarvan. En zij organiseren lotgenotencontactdagen. Ze zijn bij de ANBI aangesloten, dus dat betekent dat ze openbaarheid van alles moeten geven waar het geld allemaal heen gaat.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen ze voornamelijk.
0: Ja, precies. Dus het eigenlijk gewoon.
1: En dat gaat dan allemaal buiten de de farmaceutische bedrijven en de staat en alles om, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Met rust te laten.
0: Eigenlijk zit eigenlijk alles al natuurlijk ook in de naam, het zeldzame ziektefonds. En is het alleen gericht op kinderen of is het eigenlijk gewoon heel breed ook gewoon voor volwassenen? Of?
1: Het is voornamelijk gericht op kinderen.
0: Oké, ja. Dus het is de zeldzame ziekte bij kinderen om te zorgen dat ze toch nog een mooie toekomst hebben wellicht.
1: Ja. Zeker. En ja, daar organiseren ze dan ook nog weer die lotgenoten contactdagen voor. Mm-hmm. Zodat ook familie / gezin en het kind zelf gewoon even een dagje vergeten dat ze ziek zijn.
0: Ja, precies. Dus dat ze een soort. Ja, je kunt bijna misschien. Dat deel kun je misschien een beetje vergelijken met de wensambulance. Hoewel de wensambulance natuurlijk gewoon maar met één persoon op pad gaat. Met vrienden en familie. En dit is misschien een lotgenoot, is natuurlijk mensen die in hetzelfde schuitje zitten, om maar zo te zeggen.
1: Ja. Iedereen die dan met een zeldzame ziekte zit op dat moment, die een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan nodigen ze de mensen uit om voor die contactdagen.
0: Nu zag ik een flyer voorbij komen. Daar stond dat het aansluitend een barbecue is en een loterij met prijzen. Stel dat je nou zegt van ja, dat forelvissen, dat vind ik echt helemaal niks. Ik wil er ook helemaal niet aan beginnen, maar ik wil wel lekker barbecuen en ik betaal gewoon hetzelfde geld. Kan dat ook?
1: Zeker kan dat. En sterker nog, natuurlijk, hetzelfde geld betalen, dat mag altijd. Dat is altijd mooi natuurlijk voor het goede doel. We hebben zelfs nog dat we zeggen van, nou weet je wat, we willen alleen de barbecue en eventueel de lunch meedoen. En dan kunnen we zelfs nog zeggen van, we doen de prijs op €50.
0: Ja, precies. Dus je kunt ook nog tegen wellicht een gereduceerd tarief kun je iets minder doen. Maar net zo'n leuke dag hebben wellicht.
1: Ja, zeker. En de loterij hebben we natuurlijk ook nog.
0: Ja, precies. Helemaal goed.
1: Die verkopen we op de dag zelf. Iedereen is natuurlijk welkom om hier ook overdag langs te komen. We hebben hier een springkussen, ook voor de kinderen. Er komt hier een springkussen. Ze hebben hier een klein speeltuintje, hebben ze laatst nieuw aangelegd. Er komt er eentje om glittertattoes te zetten.
0: Dat
1: gaat ook allemaal weer naar het goede doel toe.
0: En voor de kinderen is er dus ook zeker wat te doen.
1: Ja, zeker.
0: Nu is het over 2 weken. Tot wanneer kunnen mensen zich aanmelden om daar aan mee te doen? Of kun je gewoon op de dag zelf ook zelf nog gewoon aankomen lopen?
1: Aanmelden kan tot aankomende maandag 14 september, 8:00 s'avonds.
0: Oké. Dus je kunt niet op de dag zelf dat je denkt van nou, het is mooi weer, ik neem mijn hengeltje mee en ik ga richting de Haren.
1: Nee, dan niet voor de vooralwedstrijd zelf. Maar je kunt natuurlijk wel altijd hier nog vrij gaan vissen.
0: Ja, precies.
1: Ze hebben hier natuurlijk.

0: 3 vooral 5's. Dus er zal sowieso 1 of 2 vooral 5's zullen er nog open blijven. Gewoon voor de verhuur, zeg maar.
1: Ja, precies. En je kunt natuurlijk ook gewoon een leuk dagje weg met de kinderen om even te gaan kijken. Dat denk ik tenminste.
0: Ja, zeker. Dus altijd, alles en iedereen is altijd welkom.
1: Nou, helemaal goed. De forelvisserij, je zei het al, de forelkwekerij De Haren, daar moeten mensen zijn. Dat is in Doornspijk natuurlijk. Op 26 september van 9 tot 4, toch?
0: Ja, we vissen van 9 tot 4 en dan vissen we eerst een ochtendsessie van 9 tot 12.
1: Mm-hmm.
0: En dan hebben ze een uur pauze voor de lunch. En dan gaan we van 1 tot 4 gaan we weer verder. En dan wordt om de 50 of 55 minuten wordt er op de plek gerouleerd.
1: Ja.
0: Dus dat je niet continu op dezelfde plek zit. Stel je zou nou op een slechte plek staan of dat daar totaal de vis niet zit. En je zit daar de hele dag. Ja, dat is ook niet leuk. Dus dan kom je op een gegeven moment, zo rouleer je wel de hele vijver door, zeg maar.
1: Ja, precies. Dus de kans is groot dat je toch echt wel wat gaat vangen van die dag.
0: Ja, zeker.
1: Kijk, de kans altijd
0: is
1: mooi
0: heel toe. Groot dat er wel vis gevangen wordt. Tussendoor wordt er ook vis opnieuw uitgezet.
1: Oké.
0: Okay. De oude vis weer een beetje aan te jagen, want ja, forel is en blijft een roofvis. En dan gaat het liefst natuurlijk een beetje samenscholen. Dus dan komt er ook weer nieuw leven in de brouwerij, zeg maar.
1: En waar kunnen mensen zich nog aanmelden? Want het kon tot 14 september, zei je. Waar kunnen mensen dat doen?
0: De mensen die kunnen dat doen, ja. Bij ons op de website. Troutteam PAM. Nou, als je dat op Google al invult, dan kom je vanzelf bij ons op de website terecht.
1: Mm-hmm.
0: En dat kan natuurlijk ook nog via de telefoon. Dat is 06... 5741-4590.
1: Nou, kijk aan. Helemaal goed. Dan eindig ik altijd eigenlijk met de vraag. Heb je alles gezegd wat je wil zeggen? Of wil je nog wat kwijt?
0: Nou, ik zou zeggen, jongens. Geef je nog op. Kom gezellig meedoen. Ook namens Hengelsportvereniging Oko. En natuurlijk Trouwteam PAM. En Forellenpark De Haren. En we hopen op nog op dit weekend nog heel wat deelnemers.
1: Nou, helemaal goed. Dan dank ik je hartelijk voor dit gesprek en heel veel succes over 2 weken.
0: Ja, hartstikke bedankt.
1: Helemaal goed, graag gedaan. Fijne dag.
0: Hey, bedankt.
1: Doei.
0: Jullie ook fijne dag.
1: Hoi, dankjewel. Hoi, hoi. Ja, en dan schakelen we weer door naar de volgende. Want hier heb ik contact met Dries Smit. Dries Smit, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ik hoor mezelf een heel klein beetje terug, maar dat maakt verder ook niet uit.
2: Okay,
1: dat
2: heeft
1: dat komt waarschijnlijk omdat ik op speakers aanstaan, gok ik me zo daar.
2: Oh, oké, dat denk ik, ja.
1: Ja, dat zal het zijn. Ja. Kunnen we gelijk even de vertraging van de verbinding testen. Jij staat in Elburg, want daar zijn vandaag de botterdagen. Ik zat gisteren even met onze webcam mee te kijken in de haven. Het lag alweer lekker vol daar.
2: Inderdaad, ja. Er liggen heel veel boten momenteel. En het weer is ook hartstikke goed, hè? Dus we hebben geluk vandaag, jong.
1: Ja, ik zit even op mijn horloge te kijken. 21 graden, dat is lekker weer. Ik weet niet hoe de voorgaande jaren dat was, maar...
2: Weet jij dat nog, Bart?
3: Nou, het is ook al eens een keer afgelast door de hevige regen.
2: Oh ja, dat was ook al een keer, ja.
3: Even wat informatie hier vanuit de mobiele studio.
1: Ja, zeg het dus.
3: Keurig verzorgd door de eigenaar van de herberg. We krijgen nu een verse cappuccino.
1: Nou, kijk aan. Die luxe heb ik hier niet. Ik moet toch echt zelf even naar de automaat lopen. Maar die is ook heel lekker hier, weet ik.
3: Nee, maar daarom ik wil het toch even zeggen.
1: Ja, nee, dat snap ik. Jullie gaan...
3: Het is me leuk. Ja, het is me leuk dat ik ook eens op... de loco mag.
1: Ja, ik mag voor het eerst, niet voor het eerst trouwens, ik heb een Radio Tour de Delle destijds nog Kika FM ook wel eens op de loer gepresenteerd volgens mij, maar ik moet er heel tijd aan wennen. Ik ben zo gewend om alleen maar loco te zeggen en ik ben nu ineens ook op de loer te horen.
3: Ja, nou, wij hebben dat zelf ook een beetje. Voor Dries is dat iets makkelijker, want ja, die doet het door de week ook al, hè?
1: Ja, precies. Dat is iets gemakkelijker. jullie gaan uitzenden volgens mij vanaf 11 uur of vanaf 10 uur al daar?
3: Nou, 10 uur.
2: 10 uur was het.
1: Kijk, om 10 uur. Nou, ik prik jullie vanaf 11 uur door, dat weet ik wel. Dat heb ik net even geregeld. Tot aan de klok van 2, want dan gaan jullie weer door met de live vanaf de Bottenmarkt, dacht ik toch?
2: Ja, klopt. We gaan 1 al door, hè. Dus we gaan straks 10 uur beginnen en dan gaat het door tot 4 uur, geloof ik.
3: Ja, tot 4 uur.
2: 4 uur dus.
1: Kijk aan, dus als mensen... Ja, mensen kunnen nu even schakelen tussen Lou en Loco, wat ze maar willen. Als ze graag het sportprogramma willen horen, moeten ze naar Loco schakelen. Willen ze graag weten wat er allemaal voor festiviteiten in Elburg plaatsvinden. Dan moeten ze dus even naar de Loe schakelen deze keer.
2: Ja, daarom heb ik ook Lucie momenteel hier opgezet op de computer. Dus dan kan ik ook even naar Gert-Jan.
1: Je kunt af en toe wel even...
2: Vandaar, hè? Dan kan ik een voetbaluitslagen.
1: Je kunt toch de updates even meenemen. Dat is ook handig om te weten. Ja, precies. Ja, je wilt er toch een beetje live bij zijn. Hey, wat zijn er allemaal voor festiviteiten vandaag in Elburg, als ik vragen mag?
2: Oh, jongen. Ja, jongen. Er is in die markt natuurlijk, hè?
3: Ja, die Bottenmarkt en dan de Open Monumenten. Want het is ook vandaag Open Monumentendag.
2: Ja, dus,
3: ze zeggen, Elburg is één heel monument.
1: Dat is de ideale dag.
3: Heel veel deuren staan open vandaag.
1: Ja, je kunt vandaag lekker weer de vispoort op of de kazematten bezoeken natuurlijk.
3: Ja, en gewoon bij sommige mensen naar binnen kijken. Hè?
2: De toren beklimmen.
3: De toren beklimmen.
1: De kerktoren, dat is een mooi uitzicht natuurlijk. Ja. Ik ben ooit zelfs met mijn drone eroverheen gevlogen. Maar het is een mooi uitzicht vanaf de kerk, dat zeker.
2: Ja, zeker. Ja, dan kun je de boel even bekijken.
1: Verder nog plannen daar met de Lou of...
2: Straks met de microfoon even rondlopen, denk ik, hè, op de markt heen.
3: Wij moeten nog even een muntje opgooien of Dries met de microfoon de markt opgaat of dat ik dat doe.
1: Oh, dat is nog een hele discussie.
3: Totdat onze reportagemedewerkers aanwezig zijn, want die beginnen altijd wat later.
1: Oh ja, die moeten
2: die eerst opstarten.
1: Die hebben koffie thuis al nodig, zeg maar.
2: Ik denk het wel, ja.
3: Of die zijn gisteravond naar die grote tent, het Blinde Peert hier geweest en dan komen ze altijd wat later.
1: Ja, precies. Die hebben iets wat rijmt op later. Laten we het daarop houden. Dat hebben ze misschien last van.
2: Kom je zelf ook nog naar Elburg toe, Diesman?
1: Ik ga er even over nadenken, maar ik denk het niet.
2: Nee?
1: Nee, ik heb hartstikke leuke andere plannen vandaag.
2: Ja,
1: maar ik wens jullie wel vanaf deze plek in ieder geval heel veel plezier daar.
2: Dat zal zeker lukken.
3: Ja, dat zal zeker lukken. Diesman, bedankt daarvoor en... Toch nog even één dingetje naar aanleiding van de reportage van de forellenkwekerij.
1: Nou?
3: Ja, Dries en ik, wij zaten elkaar een beetje aan te kijken. Wij zijn van de kibbeling. Maar waar kun je die vangen?
1: Kibbeling, voor zover ik weet is dat verwerkte vis. Dus dat zou je gewoon bij de visboer langs moeten gaan, denk ik. Maar wel heel lekker, ben ik met je eens.
2: Die kun je niet vangen.
1: Die kun je zeker niet vangen.
3: Goed, dankjewel. Ik heb toch weer wat geleerd van jou, Diesmer.
1: Zo is het ook.

0: Nicole en Hugo en goedemorgen. Morgen hoor je op Loco van de Vorig. Sting en Fragile. Ja, die Nicole en Hugo. Ja, ik draai wel eens nachtdiensten. En als ik dan dit plaatje aanzet, als ik om 6 uur de auto instap, dan is toch mijn ochtend een soort van goed heerlijk plaatje, vind ik het zelf. Maar goed, tijd voor een volgende.
1: De Vreemde Eend.

T.C. Lewis en Mijn Gebed als de vreemde eend in de ontbijt. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het 4 weken op de nummer 1 heeft gestaan in de top 40. Maar goed, het is toch echt zo. Goed, we gaan hem afsluiten dit uur. En voor de Lou-luisteraar helemaal, want die gaan zo meteen live radio krijgen vanaf de Bottermarkt in Elburg. Dus voor alle Lou-luisteraars wens ik alvast een hele fijne dag. En voor de LogoFM-luisteraars, blijf lekker hangen, want zometeen nog een lekker uurtje. Willem wordt wakker. Daarna schakelen wij de Lou ook gewoon lekker door. Ik zou zeggen, tot zometeen na 10 uur.

0: In Wezep aan de rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kugentreff Wezep en Drost Install BV. Kugentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038 2000 169 of kijk op www.drostinstal.nl.
1: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525 621841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Ten Hove Sierbestrating Kamperveen.
3: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl.
4: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden, in het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
8: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek, of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Ken je die plaat, Bart?
1: BZN.
0: Ja. Ja. Dat is een onbekende plaat eigenlijk, maar...
1: Ja, ik wou zeggen, de plaat ken ik niet, maar ja, je kunt het dan het geluid horen, hè?
0: Ja, het is wel een hele leuke plaat. Dus,
1: Dries, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Ja. Eindelijk weer.
0: Ja, dat is een tijdje geleden.
1: Ja, want dit is niet Tour de Delle. Ik keek op mijn agenda, locatieuitzending, Tour de Delle, samen met Dries, maar dat ging niet door.
0: Dat ging niet door, helaas niet. Nee. Nee.
1: Dus... Maar nu zitten we naast elkaar.
0: Ja, het is weer gelukt.
1: Ja, ja, de potterdagen.
0: De potterdagen.
1: Nou, kijk eens aan. Live hierbij aanwezig.
0: Ja.
1: We waren vanochtend ook al even bij de collega's in Oldebroek op de radio.
0: Ook ja. Ja, ja.
1: Dat was een hele eer.
0: Ja, dat was een hele eer.
1: Ja, voor jou wat anders, maar want jij bent daar vaker.
0: Ja, 's morgens, hè. Ochtendspits. Ja, dat is want ook wel leuk. Ja.
1: Ja, want jij moest wel eerst aan Diesme vragen. Mag Bart ook wat zeggen?
0: Ja, dat mocht.
1: Ja, dat mocht.
0: Ja.
1: Ja, daarom dus.
0: Gelukkig.
1: Hij had ook weinig tijd om te beslissen.
0: Hij moest snel schakelen.
1: Ja, hij hoefde niet met het bestuur te overleggen, want er was geen tijd voor. Maar Dries, goedemorgen, jongen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Even de persoonlijke omstandigheden, hoe is het? Want je bent ook even uit de running geweest met je hand.
0: Ja, geopereerd, ja.
1: Ja. Ja,
0: dus nee, dat is allemaal goed verlopen. Dus ja, gelukkig wel.
1: Ja, dat was een dagopname, hè?
0: Ja, was even, ja. Hier kijk ik nog een paar koffie.
1: Nou, kijk eens
0: we worden verzorgd, jongen. Dat wil je niet weten. Hè?
1: Ja, en door de chef zelf, hè?
0: Ja?
1: Ja, hij neemt beneden de vuile vaat neemt hij ook al mee.
0: Ik zal hem even aanreiken.
1: Ja.
2: Ja,
0: moet je
1: we hebben hier nog munten, Alex.
0: Ja, er liggen nog munten van het harde.
1: Ja, en voor diegenen die denken, wat is er aan de hand? Nou, we staan hier dus op het pleintje en we hebben uitzicht op restaurant De Herberg.
0: Ja.
1: En die verzorgen ons.
0: Ja, en hartstikke goed ook, want de koffie smaakt lekker.
1: Ja, dit is al de tweede cappuccino.
0: Ja, dus
1: we hebben geen geheimen voor de luisteraars.
0: Nee, de tweede.
1: En voor onze verslaggevers die in de loop van de morgen komen...
0: Is er ook wat, hè?
1: Het bestek is er al.
0: Het bestek is er al, dus ja. Dus, ik denk dat straks iedereen komt hier.
1: Nou, we houden het bij vier bestekcentjes.
0: Ja, dan denken ze van, hey, we gaan er naartoe.
1: Dat is allemaal goed. En we zullen straks ook even praten met Alex, de exploitant van de herberg. Dus, die naam mogen we zo af en toe noemen. Hè? Daar hebben we toestemming voor, want hij verzorgt ons goed.
0: Dat zeker, dat zeker. Zie, weer een leeg kratje, joh. Hé? Hey?
1: Nou ja, die lege kratjes zijn niet voor ons.
2: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja.
2: De volgende kun je niet vinden.
0: Nou, Beerts Bar komt hier even voorbij. Even reclame voor Beerts Bar maken. Hè?
2: Het is allemaal
0: leeg spul. Ja, groeten.
1: Hey. Daarom.
2: Dat was een goede dag.
0: Ja, toch? Nou. Ja, hartstikke mooi.
1: Nou, kijk, dat is live radio.
0: Ja,
1: hoor.
0: Dat is live. Ja.
2: Gisteren op de
0: botter. Ja, vierde?
2: Ja.
0: Oh, zie eens aan. Vierde op de botter.
1: De bedrijvenwedstrijd.
0: Ja.
1: Ja, zo
0: nou, gefeliciteerd dan, joh.
1: Van alle markten thuis. Varen met de botter, via de prijs en met lege kratjes sjouwen.
0: Ja, Beerts Bar, die zal de catering wel verzorgd hebben.
1: Hij is allrounder.
0: Ja.
1: Dries, eventjes als we rondom kijken. We hebben natuurlijk zicht op de haven. Op de haven, ja, de botters, ze liggen hier.
0: Ze liggen hier. Er liggen verschijnende botters. En je kunt vandaag ook meevaren, dat ik begrepen heb. Hè. Dus je kunt ook...
1: Ja, ook dat. Ja, dan zul je wel... Ja, ik zie daar een bord staan. Bottertochten, dus daar zal straks wel iemand bij komen waar je op kunt geven.
0: Ja.
1: Ik zie ook Botterwerf en Museum nu open.
0: Ja, dat staat er ook. Ja. Dus.
1: Nou,
0: ja, zeker de moeite waard om te komen. Het is zo hartstikke... Oh, jong, gaat het goed komen?
1: Ja,
0: er komt weer een grote bus langs, maar we hebben de klep van de studio open. Ja, dat gaat goed zo.
1: Ja, of een kras van voor naar achter. Maar dat valt mee, Dries.
0: Dat valt mee, ja.
1: Ja. Daarom...
0: Ja, veld kan ook al. Jongens, het is hier druk. Hè?
1: Oh, en Gert-Jan, die denkt dat de sport nu al begint.
0: Gert-Jan, die heeft ons gehoord. Die denkt van, ik ga hier naartoe.
1: Die denkt, ik wil bestek setje 3. Dat is pas om 11:30, Gert-Jan.
0: Gert-Jan is vanmiddag de radio voor van de sport, hè? Bij de
1: Bukken
0: ook al.
1: Ja,
0: twee uur.
1: Hé, dus, eventjes, onze luisteraars in Kampen, want daar hebben we vaste luisteraars. En daar kreeg ik gisteravond een appje van.
0: Ja?
1: Bart, hou het even goed in de gaten. Jullie hebben zoveel reclame gemaakt over die uitsmijter. Als je hem nu niet krijgt, nooit meer die naam noemen.
0: Zei ze dat? Ja?
1: Ja.
0: Okay.
1: Nou, dat zei hij. Dat was de vader.
0: Oké.
1: Ja. Maar in ieder geval, Appie, dat is allemaal goed. We zitten al aan onze tweede cappuccino. Is al keurig bezorgd. En zoals we net al zeiden, het bestek is er ook. Dus dat komt allemaal goed. En het terras staat helemaal klaar. Maar daar zitten de eerste mensen al, Dries.
0: Ja, inderdaad. Ja. En die zitten ook aan een cappuccino of een koffie?
1: Nou,
0: denk
1: dat
0: het
1: kan
0: wel,
1: ik hier vandaan niet zien, maar nee, het gaat allemaal goed daar.
0: Ja, ja, ja.
1: Ries, wat gaan wij vandaag doen?
0: Ja, nou, we gaan natuurlijk lekkere muziek draaien. Iets, ja. iets wat met de Bottles te maken heeft, met de zeevaart. En dat doen. Dan pakken we er iets bij natuurlijk. Niet alles, maar wat. Als het goed is, komt straks ook nog een verslaggever die met een draadloze microfoon gaat lopen, over de markt heen.
1: Ja, heb je batterijen bij je?
0: Ja, maar die heb ik nog wel in de auto liggen.
1: Oh, oh. En de auto staat aan de Vrijheidsstraat.
0: Oh. Nee, die staat hier vlakbij. Nee, op de parkeerplek.
1: Dat is goed.
0: Op de parkeerplek. Dus ja, nou ja, in ieder geval, als je met de auto komt, dan moet je naar de parkeerplek toe. Je kunt niet overal de auto neerzetten, want dat gaat niet goed.
1: Goed, voordat we zo dadelijk het eerste muziekje gaan draaien, ja, wat net bij ze dan al. We kregen een kledingadvies van Jeanette. Korte mouwtjes. Maar ik vond het een beetje fris, dus ik heb lange mouwen, maar je hebt korte mouwen. Dus...
0: Ja, heb je hem niet eronder zitten dan?
1: Nee, een donkerblauw blouseje.
0: Oh,
1: ja.
0: Oké.
1: Nee, ik heb hem niet eronder zitten, dus ik denk, nou ja.
0: Ik zat eerst te twijfelen. Ik denk, ik had ook eerst die in de handen. Ik denk, ja maar ze geven mooi weer aan, dus ik doe korte mouwen.
1: Nou ja, Gert-Jan heeft de winterjas aan, dus die is op alles voorbereid.
0: Ja, die is van de Loef Sport, hè?
1: Ja, dus, daarom.
0: Loef Sport, maar dat is elke Noord-Veluwe Sport,
1: ja.
0: Sport,
1: ja,
0: heet het tegenwoordig.
1: Er zijn maar een paar jassen van.
0: Ja. En zijn we mooie jassen. Ja, zijn we mooie jassen.
1: Goed.
2: Winddicht, hè?
0: Wind dicht.
1: Ik denk dat de luisteraars denken, wat scheelt ons dat allemaal draaibare muziekje er is.
0: Ja, dat doen we. Je had net over die luisteraar in...
1: Kampen.
0: Kampen, is dat die?
1: Die houden van Jannes.
0: En?
1: Van Dana Winner.
0: Ja.
1: En van Belinda Kinnaar.
0: Oké, zullen we Dana Winner doen dan?
1: Doe dat maar.
0: Doe maar.

0: Een van de favoriete platen van Rien.
1: Ja.
0: Sailor Boy.
1: Sailor Boy. Kijk eens aan. En daarvoor de oude man en de Zeedries.
0: Ja.
1: Ja, je hebt wel toepasselijke muziek.
0: Ja, dat hoort er toch bij?
1: Ja, zeker. Want van de week maakte ik al een flauw grapje. Op een gegeven moment. Ik heb zaterdagmorgen een makkie. Want ik zit naast Dries. En Dries die regelt alles.
0: Alles.
1: Ik mag zo af en toe wat zeggen. En Dries die zoekt de muziek uit. Dus ja, als je voor de hele dag deze, toch een beetje aan de botterdagen aangepaste muziek hebt.
0: Ja.
1: Ben je behoorlijk aan het zoeken geweest, Dries?
0: Ja, maar gisteren was ik hier ook wel. Dus dan was het gemakkelijker. Hè?
1: Dus, ja, daarom. Ja, daarom. Dus altijd leuk, joh.
0: Ja. Vandaag ook die monumentendagen. Hadden we het er net al even over.
1: Ja.
0: En Aad die is ook op pad.
1: Aad is op pad.
0: Ja.
1: Naar een monument.
0: Ja, ja. Hij is nu in Oosterdorp.
1: Oh.
0: En bij de molen, de tijd heet hij volgens mij. Hè?
1: Ja. En als we het dan over monumenten hebben en over Aad. Aad is zelf ook een monument.
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus wat dat betreft.
0: Ja. We zullen even dat erbij pakken.
1: Nou, laten we Aad even laten horen dan.
2: Ja. Alle zeilen bij zitten vrij. Ja, we staan vandaag op de molen bij Elburg. Molen de tijd heet hij officieel. Ik sta bij Roelof. Roelof, dat klopt hè, dat hij de tijd heet.
3: Ja,
2: ja. Dus er wordt hier druk voorbereidingen getroffen voor de... Ja, eigenlijk zijn ze iedere zaterdag draait die molen wel. Maar nu speciaal natuurlijk voor Monumentendag dat iedereen er ook naar kan kijken. Roelof, jij bent hier een molenaar?
3: Ja.
2: Ja.
3: Een van de velen.
2: Een van de velen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Molen de tijd heet die.
3: Ja.
2: Weet je hoe oud die molen al is?
3: 18...
2: Dat komt niet op het jaar nauwkeurig hoor.
3: 1840.
2: 1840.
3: En toen is hij verbrand in 18...
2: 1853
3: is verbrand. En deze die is van 1854 als tweedehandsje weer opgebouwd.
2: Ja, ja, oké. Ja. Die molen die is ook nog echt in werking, hè?
3: Ja, we malen hier ook voor de bakker.
2: De bakker Schult, waar we dus bij zitten. Ja. Dus tegenwoordig is hij eigenlijk een beetje de naam Molen de Tijd veranderd in de bakkersmolen.
3: Ja. Nee, we blijven aan de tijd vasthouden.
2: Jullie blijven Molen de Tijd houden. Ja, hij gebruikt natuurlijk de bakkersmolen ook in het bord wat hier voor aan de weg staat. Mooi tegenover het, over het gemeentehuis staat je altijd te shine in de zon iedere ochtend. Ja. Mensen kunnen vandaag op deze zaterdag kunnen ze de molen bekijken.
3: Ja.
2: Tot wanneer, van wanneer tot wanneer is dat ongeveer?
3: Ja, normaal is van een uur of 10 tot 4.
2: Ja?
3: Nou, nu.
0: En toen was het even weg.
1: We hadden het net over de batterijen.
0: Ja, dan zou de batterij leeg wezen.
1: Ja, ik weet het niet, Dries. Ah, jammer.
0: Ja, we zullen hem nog even verder laten praten, ja.
2: Het huis staat altijd te shine in de zon iedere ochtend. Ja. Mensen kunnen vandaag op deze zaterdag kunnen ze de molen bekijken.
3: Ja.
2: Tot wanneer, van wanneer tot wanneer is dat ongeveer?
3: Ja, normaal is van een uur of 10 tot 4.
2: Ja?
3: Nou, nu. We zijn wat vroeger.
2: Ja.
3: En zolang ze bezoekers zijn, blijven wij ook.
2: Ja. En de molen is gratis te bezichtigen?
3: Ja.
2: Gratis te bezichtigen. Pas geleden is die hele kap nog vervangen, hè?
3: Ja. Vorig jaar is de kap helemaal naar beneden geweest. Nieuwe roeders erin, dus wieken.
2: Ja.
3: Die moesten vervangen worden. Dus de kap naar beneden gegaan. Ook restauratie.
2: Ja.
3: Een nieuwe riet erop.
2: Ja.
3: Want toen kon de dakdekker...
2: Ja?
3: Of de rietdekker, die zeggen, dan kan ik gewoon mijn keukentrapje erbij.
2: Ja, dat is wat handiger dan met zo'n ladder er tegen zo'n
3: staan. Ja, vandaar.
2: Ja, oké.
3: En dat moest toch gebeuren.
2: Ja, ja. Nou, jullie zijn druk bezig op dit moment. Het is nu zo'n beetje 10 uur met de voorbereidingen voor het hele gebeuren. Nou, mensen dus niet alleen naar de vesting toe, niet alleen naar de haven toe voor de monumenten. Niet alleen naar de knobbel, waar ook een heleboel monumenten zijn, maar zeker ook naar...
3: Naar de molen de tijd.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
2: Hey, Roelof, bedankt.
3: Ja, dank u wel.
2: Oké.

0: Zo, dat was Aad, was bij de molen.
1: Ja, molen De Tijd in Oosterdorp.
0: Ja,
1: ja. Ja, ik noemde Aad wel eens de man van de cijfertjes. Voormalig boekhouder natuurlijk. En ja. Hij moest toch even 1853, 1854. Oh, maakt niet zoveel uit, weet je wel. Kijk het niet op een jaartje meer of minder.
0: Zou dat de leeftijd dan spelen? Dat hij iets minder kan rekenen?
1: Of? Nou, of mensen niet voor het blok willen zetten.
0: Oh, dat kan ook wel, ja. Ja, dat kan ook, ja.
1: Zie je,
0: ja.
1: Als je natuurlijk heel precies alles wilt weten van mensen en als ze dan beginnen te haperen en te stotteren, ja, dat is niet leuk.
0: Nou, hij is nu op de knobbel, staat hier. Dus ben nu op de knobbel staat.
1: Ja, want we kunnen dat van afstand, of jij kunt dat van afstand volgen, Dries. Ja,
0: wij houden hem in de gaten.
1: Ik zit gewoon hier terzijde. En wat dat betreft, ja, voor mij gewoon een makkie. Als jij die ene schuif maar naar voren zet, dan zie ik een lampje branden en dan...
0: Als jij een suggestie hebt van muziek, dan is dat helemaal goed natuurlijk, hè?
1: Nee, joh. jij kunt dat allemaal heel goed, Dries. Ja. Gewoon een combinatie van de ochtendspits en de vrijdagavond gebeurtenis natuurlijk, de hitsmit.
0: Ja, gisteravond was ook weer gezellig. Ja. Ja.
1: Nou ja, weer gezellig. Weer altijd gezellig, joh. Gezellig.
0: Ja, nou, ik had een paar weken, was ik ook niet op de radio eigenlijk, want we hadden dan mega piratenfestijn.
1: Ja, och, ja, man, uit, joh.
0: Ja. Dat was ook heel gedoe. Hè? Dat was ook leuk natuurlijk. Hè?
1: Heb je ook nog bij dat groepje mensen gezeten die aan het roeien waren?
0: Nee, dat doe ik niet.
1: Oh, bij de woonboot, daar heb jij niet mee geroeid.
0: Dan krijg ik een smerige broek, dat wil ik niet.
1: Ja,
0: dat gaan we niet doen.
1: Maar het was wel gezellig?
0: Berengezellig, ja.
1: En warm?
0: Ja.
1: En natuurlijk vochtig in de tent, want buiten regen.
0: Hey.
1: Dat is altijd zo klammig, hè?
0: Ja, Diana is er ook.

0: Ja, dan kun je het wel constant over de bottes hebben en alles, maar er is meer vandaag.
1: Er is meer, ja. Ja, zeker.
0: Want wat wil Aad daarbij de knobbel?
1: Dat weet ik niet, er zit ook een museum, hè? Dus daar zal die wel naartoe gaan, denk ik.
0: Ja, een militair museum waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Tenminste, als het over de knobbel gaat.
1: Ja, dan moet het daar wel.
0: Ja. Ja, Gert-Jan die knikt ook mee, want ja, die heeft ook in dienst gezeten.
1: Ja, ook dienstplichtig geweest. Ja, ik heb ook 14 maanden was het toen nog, hè? In dienst gezeten, ja. 16
2: maanden.
1: Jij 16?
0: Oh. 16
2: maanden. 2 maanden opleiding en dan 14 maanden.
1: Ja, volgens mij ik 14. Ja, 14. Ik kun er zeker 14. Ja, ja.
0: Nou, dus, daar kan Aad straks ook even over praten.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Daarom.
1: Ja.
0: Dus ja, NoFM live van af de Bottermarkt. Ja,
1: het begint al iets drukker te worden, Bart. Ja, we hebben ook hartstikke mooi weer erbij natuurlijk. Dat speelt ook een grote rol.
0: Ja, ideaal weer voor buitenactiviteiten. Steekt weer iemand de hand op. Ik weet niet wie het is, maar...
1: Ja, dat is alleen maar goed. We hebben zoveel bekenden vandaag. Dat,
0: wel veel vrouwvolk wat de hand opsteekt, Dries.
1: Ja. Ja, tegen jou dan, denk ik. Hè?
0: Nee, ik denk dat ze geen kans in zitten.
1: Oh, dat zal het wezen, ja. Ken je deze plaat ook?
0: Nee.
1: Het is een leuke plaat.
0: Nou, ik luister met belangstelling.

0: Ik vind het echt ook een muziekmuseumplaats.
1: Time for Living.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, Dries, ik ken hem en ik ken hem niet. Vertel even tegen mij, wat is het?
0: Ja, het is een... Ik weet niet van jaar eigenlijk. Dat weet ik niet. Ik kwam een keer tegen en ik denk, dat is een leuke plaat. Dat klinkt goed.
1: Dus, hey, we hadden het net al over Kampen.
0: Ja.
1: Ons vaste luisterstation daar.
0: Ja, ja.
1: Goedemorgen. Ben blij dat jullie goed verzorgd worden. Fijne uitzending en veel plezier.
0: Oh.
1: Groetjes uit Kampen.
0: Hartstikke mooi.
1: Ja, dus ja. Wat dat betreft, niks mis mee.
0: Nee. Dus er wordt wel geluisterd, gelukkig wel.
1: Ja, nou ja, al zullen ook alleen maar hun luisteren.
0: Nee,
1: er wordt meer geluisterd,
0: dat,
1: hè?
0: Ja, ja zeker. Wel. Ja, nee, dat wordt zeker.
1: Want Gert-Jan, die zei net ook al, kennissen van hem luisteren ook. En die hebben een plaat aangevraagd, Paloma Blanca. Ja, maar dat schijnt de bedoeling.

0: bedoeling mee te zijn. Dus wacht daar nog even mee, Dries, om die te draaien.
1: Ja, dat gaan we nog niet doen, nee.
0: Hé, die meneer hier van de Churros, die is er ook weer.
1: Ja.
0: Die zien we ook elk jaar. Ja, zie, hij luistert mee, Dries. Hij steekt nu de hand op. Goeiedag, hoor. Ja. Ja, kijk, dat kan zo mooi als je ergens live aanwezig bent met de mobiele studio, hè?
1: Ja, dat is hartstikke mooi altijd.
0: Ja, ja, daarom.
1: En die gele Kate staat er ook weer op de goede plek, hè? Want dat was vorig jaar niet. Want toen was dat monument weg of zo. Dus staat er nu achter? Of is dat een goede al of niet?
0: Volgens mij wel.
1: Oh, oké. Okay.
0: Even nog aan het zicht onttrokken.
1: Ja.
0: En andere jaren kon Gert-Jan daar koffie halen. Dat hebben we nog niet gezegd.
1: Nee, inderdaad. Daar kun je ook koffie halen.
0: Bij die gele keet. Ja. Gert-Jan, we krijgen net een duimpje, dus dat kan daar vandaan.
1: Dan weet je dat. Gert-Jan had net over een plaat, wat hij een leuke plaat vindt.
0: Ja.
1: En volgens mij vindt hij dit een leuke plaat. Zullen we hem even draaien?
0: Ja, doe maar.
1: Ja.

0: Dochter van Gert-Jan, Karin.
1: Karin, ja. Wat een toeval soms, hè, dat er gewoon liedjes gemaakt worden. Ja, ik denk dat er over heel veel meisjes en jongensnamen wel platen gemaakt zijn, hè?
0: Ook met Bart? Ja, dat denk ik, ja, zal waarschijnlijk wel, of niet?
1: Ja, Bart, goedemorgen Holland, ja.
0: Hey, Dries dan? Ja, ja.
1: Dat weet nee, ik Drees wel.
0: Ja, Drees wel?
1: Ja, minister Drees van vroeger. Ja, daarom. De oude Drees was dat. Dries, ben jij ook al over de markt heen gelopen voordat wij met de uitzending
0: nou,
1: bezig
0: vanaf
1: waren?
0: De parkeerplek hier naartoe. Verder nog niet.
1: Ja, nou ja, ik ook vanaf de parkeerplek. En wat mij opviel, je komt al, nou ja, vrij vroeg kom je borden tegen. Parkeren volgt de P.
0: Ja.
1: Parkeren €5. Alleen, ja, dat was andere jaren ook het geval. Dat zijn, nou ja, jonge lui die dan met de tas staan. Alleen, die zijn er nog niet zo vroeg.
0: Ja, want ik kon ook zo doorrijden.
1: Ja, dus dan staat de parkeerplaats al voor 3/4 vol.
0: Ja.
1: Allemaal mensen die die €5 in de zak houden.
0: Dat is wel zo, ja. Dus een tip voor volgend jaar. Als ja. Vroeg mensen.
1: Ja. Of de organisatie van het parkeren. Een beetje die jongelui wat eerder uit bed trommelen.
0: Ja, dat is beter, denk ik.
1: Ja, daarom. Ja, maar... En ik heb ook nog die loopparkeerkaart, hè.
0: Oh, heb je die nog?
1: Ja, die heb ik altijd.
0: Is dat een doorlopende parkeerplaats?
1: Ja, staat geen datum op.
0: Zegt, no, okay.
1: ook geen foto, ook geen kenteken.
0: Oké.
1: Okay. Nee, die zit keurig in zo'n plastic mapje. Dus ik heb me vanmorgen even weer iets met een vochtig doekje schoongemaakt. Ja. Er zat wat vliegenpoep op en zo, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Dus nee, die ziet er nog keurig uit. Okay. Dus die heb ik voor de ruit liggen naast de blauwe schijf.
0: Ja, dan zal ik hem ook nog wel ergens hebben.
1: En dan kun je overal terecht, hoor. Ja.
0: Heb je ook nog zo'n pers?
1: Nee, die heb
0: ik ook nog altijd.
1: Ja, nee, die heb ik niet.
0: Ja, ja, dus.
1: Toen viel ik net buiten dat selecte groepje die zo'n kaart kreeg.
0: Zou Aartie ook hebben?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Zullen we nog even naar Aart toe schakelen?
1: Of die de perskaart bij zich heeft.
0: Ja.
2: Ja, ik was vanmorgen natuurlijk bij Korenmode De Tijd. En ik vertelde dat het in Elburg was, maar het moet natuurlijk Oostendorp zijn. Sorry Oostendorpers dat ik dat heb vermeld. Ondertussen ben ik naar het Harde gegaan. Ik ben op de knobbel, op het Harde. En ik sta hier bij Sietske Koelink. Zij is hoofd van de receptie en van de winkel hier. En van de hele PR. Klopt dat een beetje?
3: Ja, dat klopt helemaal.
2: Oké, okay, ja, goed. En ik sta hier met een aantal dames. Dames, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Eens kijken in koor. Misschien kunnen ze wel wat gaan zingen voor ons zo meteen. Sietske, ik mag Sietske zeggen, hè?
3: Ja hoor.
2: Ja. Ja, op de knobbel staan we hier. Wat is hier vandaag allemaal bij het Nederlands Artillerie Museum te beleven?
3: Heel veel beleven is, want we hebben 3 musea hebben we open. Het Inlichtingenmuseum, het Gele Rijdersmuseum en het Artillerie Museum. Artillerie, hè, moet je dan eigenlijk zeggen. En we hebben alle paviljoenen waar dus de hele verhaallijn van de historische collectie van Veldrijkerie in zit. Die hebben we allemaal open, dus ze kunnen die hele verhaallijn kunnen ze gaan volgen. Het is allemaal gratis vandaag.
2: Ja,
3: en wat er allemaal te doen is, over het hele terrein staan dus nu alle, is oud geschut, staat er allemaal opgesteld. Rijdende Artillerie, dat komt in de loop van de dag met de paarden. Dan gaan ze hier ook over het terrein. Het Reunieorkest, dat speelt op bepaalde tijden, hè, dus de marsen en de dingen. Nou, verder hebben we demonstraties met de 25 ponders.
2: Dat zijn geen hele grote baby's.
3: Nee, zeker. En dat geeft een heel hard geluid. Dus dan moet je echt met oordoppen in, moet je daarbij gaan staan. Want anders dan, hou je de doofheid aan over. De officierskantine kan iedereen ook in vandaag. Hè. Dat is ook een gebouw waar niet iedereen zomaar in kan. En dat kan vandaag ook allemaal. We hebben wargaming, hebben we. Reenactment groepen. Hè. Dus het zijn groepen soms van de middeleeuwen. Hè, die hier ook demonstraties
2: geven. Helemaal verkleed zijn in
3: ja,
2: de...
3: Ja. Die zijn helemaal verkleed en daar kunnen ook kinderen, het publiek kan daaraan meedoen. Die krijgen dan ook echt geweren in handen.
2: Zo.
3: En daar mogen ze even mee rondlopen. Niet geladen.
2: Nee, uiteraard. Hè? Nee, we houden het veilig.
3: Ja. En we hebben een veteranen ontmoetingscentrum. Daar staan we nu vlakbij. Deze dames, de gecamoufleerde dames, die staan de hele dag hier alle kinderen
2: te camoufleren. Ja, dat zijn Lotte, Isabel, Nina en... Roos,
5: ja.
2: Klopt dat? Wat gaan jullie doen, dames?
5: Wij gaan kinderen schminken.
2: Ja. Ja. En duurde dat de hele dag door?
5: Ja, de hele dag.
2: Dus als kinderen hier komen, en dan mogen ze dan ook zo mooi zo'n groen jasje hier aantrekken. Die hangen er denk ik ook wel, of niet?
5: Zeker, ze mogen jasjes aan, ze mogen hoedjes, petjes op. Ze mogen hier in de kleine tank zitten, allemaal voor de foto. Dus Dus dat, wij kleden ze aan eigenlijk.
2: Nou, leuk. Nou, in ieder geval.
3: Goed, en ze mogen dus op een paard zitten hier. Dat is wel een nep paard. Maar dan krijgen ze echte jasjes aan van de gele rijders. En dan krijgen ze ook zo'n grote koolbak op.
2: Oké. Okay.
3: En daar kan, dan kunnen de ouders mooi even foto's maken. Dat gebeurt heel vaak. In de loop van de dag.
2: Er is nog genoeg te doen hier. Je zei het Gele Rijdersmuseum.
3: Ja.
2: Maar ook het allergeheimste museum van Nederland is hier, hè?
3: Ja.
2: Wat is dat?
3: Dat is, geheim, hè?
2: Ja, mag ik niet vertellen? Dan moeten de mensen hier maar naartoe
3: Ze
2: komen.
3: Ze moeten komen. En degene die daar, dat is Peter, die daar de hele dag aanwezig is. En die doet luikjes open van alle geheimen die hij in zijn museum heeft. Dus dan moeten ze echt even naar komen kijken.
2: Nou ja, goed. In ieder geval, bedankt voor jouw uitleg. We gaan wil je nog wat vertellen?
3: Ik heb nog een toevoeging. Want er rijden 3 tonners rond. En die vervoeren het publiek ook over het schietterrein heen. Een deel van het schietterrein. Misschien heeft u zo wel
2: gezien. Ja, ik zag er net eentje rijden.
3: Ja,
2: je kent het nog wel uit mijn diensttijd.
3: Ja?
2: Ja.
3: Oh, wat leuk.
2: Dat is 100 jaar geleden ongeveer.
3: Ja. Oh, leuk. Ja. Dus genoeg te doen vandaag. Dus radioluisteraars allemaal van harte welkom.
2: Ja. Nou, en mocht je nou vandaag geen tijd hebben, het is hartstikke leuk om bijvoorbeeld ook eens een keertje in bijvoorbeeld een herfstvakantie of een voorjaarsvakantie hier naartoe te komen.
3: Ja.
2: Dan is het niet zo druk als dat het nu is. Maar ook voor kinderen. Ik ben zelf met mijn kleinkinderen, denk ik, 1,5 jaar geleden hier geweest. En ze hebben het er nog steeds over dat we hier geweest zijn.
3: Ja, mooi. En we houden hier ook verjaardagen voor kinderen, hè?
2: Oké.
3: Okay. Ja, daar worden ze ook helemaal verkleed en gaan we met ze zingen. Kijk, daar rijdt nu net
2: een 3 tonnen. Ik hoor hem misschien op de achtergrond, hoor je hem?
3: Ja.
2: Nou, heel leuk.
3: Ja.
2: De website van het Nederlands Artillerie Museum. Nou, gewoon even googlen, dan kom je er vanzelf in ieder geval.
3: Ja, maar gewoon nederlandsartilleriemuseum.nl.
2: Nou, makkelijker kan het niet.
3: We hebben net een nieuwe website, althans het begin is ervan.
2: Ja?
3: Dus het is echt heel spectaculair.
2: Nou, Sietske en andere dames, heel hartelijk bedankt en nog een hele fijne dag.
3: Ja, dankjewel.
2: Oké.
3: Graag gedaan.

0: Ja, ja, ja, ik sta op wacht.
1: Ja, ik sta op wacht. Ja, ja, speciaal voor Aard, hè.
0: Die... Ja, nou ja. Als we moeten geloven, op zijn blauwe ogen heeft hij ook in dienst gezeten.
1: Aard ook?
0: Ja, dat,
1: ja,
0: dat zei hij in de reportage nog
1: even. Dat dus, heb ik,
0: ja, nee, jij was even met wat anders bezig. Jij was met de churros bezig, Dries.
1: Ja, ik moest even een plaat opzoeken natuurlijk, hè.
0: Ja, ja. Ja,
1: en we hebben net wat gekregen. Ja, dat is ook lekker, trouwens.
0: Ja. Ja, het wagentje van de churros staat hier vlakbij ons. Ja. En ik wist nooit wat het was. Ik dacht altijd, ja, het is iets van dieren of zo, weet je wel. Garnalen, die wat langwerpig zijn. Maar hij heeft zo'n molentje daar en... Ja, ik denk een soort deeg gaat daarin. Wat het is, weet ik niet. Zullen we hem straks even vragen.
1: Maar de smaak best goed.
0: Ja. Ja. Jeanette wil even de draadloze microfoon hebben. Want ja, we zijn hier live, Jeanette. Dus zij gaat naar de churros. Dus nou, we hebben ze hier. En vraag dan even wat het betekent. Delicious crisp. Ja, dat staat op het zakje.
2: Delicious crisps.
0: Ja, nou,
2: okay, nou dan gaan we even naar de buurman. Ik moet even wat wegleggen, zo. Niet vertellen wat.
1: Nee.
0: Dat houden we voor
2: ons. Zo, we gaan even naar de buurman.
1: Kun je straks nog weer vinden?
2: Want we hadden het over de churritos. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Churros. Churros. Churritos is weer wat anders, hè? En er staat dan de motor.
1: Ik heb de antenne nog niet aangezet.
2: Ik kan jou ook niet horen.
1: Ik heb de antenne nog niet aangezet. Zal ik dat straks even eerst doen?
0: Ja.
1: Jeanette hoorde ons even niet, denk ik. Nou ja, dat moet ze straks nog wel een keer overdoen. Ja. Ja. We gaan eerst even een muziek draaien. We gaan straks even die verbinding doen, Jeanette, hoor. Ja, ik had de antenne nog niet eraan zitten. Ja, dat gaan we het nu even doen.

0: Moet eigenlijk de vissers van Elburg zijn, hè?
1: Ja, hij die ook nog. Straks, hè, de Elburger botter of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, zoiets, ja, ja.
1: Hé, hey,
0: ja.
1: Dries, zo dadelijk gaan we nog weer even schakelen met Jeanette. Want ja, in de hectiek van vanochtend van, nou ja, de praatjes over de uitsmijter en de cappuccino, was je een antennetje vergeten.
0: Ja, ik denk, waarom is die verbinding nou? Ja,
1: dat komt zo dadelijk.
0: Ja, ja.
1: Nou, is inmiddels hersteld. Hey, net zie je buiten de mobiele studio een klederdrachtgroep. En wat mij opvalt, op een gegeven moment, ja, mensen in klederdracht. Maar ook mensen op een gegeven moment ja, zonder klederdracht. En dat zijn waarschijnlijk de meisjes, de kinderen van die oude mensen, maar die geen klederdracht willen, of niet?
0: Oh, nee, ja, ja, nou, ik zie ze ook daar, zo bedoel je die.
1: Of, ja, ja. Daarom. Ja, die staat er ook. En vooral die ene met mooie schoentjes heeft dat meisje al.
0: Ja, ja.
1: Mooi hakje.
0: Ja. Hé, we gaan even schakeling maken.
1: Het nieuws.
0: Het nieuws. En dan komen we straks weer terug.
1: Ja.
0: Tot zo.
1: Goed zo.
2: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angsten worden lastig gevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en de afrit De Bilt. Daar is een vrachtwagen met oplegger klem komen te zitten onder een viaduct. Vertraging is dus een kwartier en er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan ook richting Utrecht via Hilversum over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 15 56. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Toto, altijd goed hè?
1: Ja, daar zijn we weer Dries. Ja, tweede uur van Loe FM live vanaf het Botterweekend.
0: Ja, vanaf de markt momenteel bij de haven.
1: Ja, en als ik het goed begrepen heb, zijn we nu ook te horen in Oldebroek en de wijde omgeving. Of is dat nog niet?
0: Inderdaad, ja. Ja. Nou, daar waren we ook al wel, denk ik. Maar ja, nu stiekem, nog beter.
1: Nu officieel, hè? Ja, daarop.
0: Dus, ja, nu nog beter, ja.
1: Hé, tweede uurtje.
0: Ja.
1: Het wordt druk.
0: Het wordt druk.
1: En we hebben net hier de Help bij Dier kwamen weer langs. Nee. En ik denk dat gaat niet goed, want er loopt dan zo'n man voorop. Ik weet niet hoe die heet. Maar die loopt dan voorop, daarachter die jongens met die trommels. En dan daarachter weer die mannen met die gevaarlijk uitziende dingen.
0: Ja.
1: Met die punten, weet je wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar die man die voorop liep, die liep achteruit. Ik denk, hij loopt zo kats de haven in. Maar hij kreeg op tijd een seintje stoppen.
0: Het is nog een verhoging, hè? Dus
1: ja, daarom
0: moet je
1: denk,
0: niet overheen vallen.
1: Ik denk, hij knikt het er zo vanaf, maar nee, hij wist het.
0: Momenteel de antenne ook op de studio gezet. Ja, als het goed is, dan...
1: We moeten dat niet te vaak noemen, want dan krijg jij een paar minpuntjes achter
0: dat
1: je naam.
0: Niet hebben, ja.
1: Nee, daarom.
0: Straks krijg ik ontslag.
1: Gewoon kats vergeten.
0: Ja,
1: daarom.
0: Dus Jeanette doet het toch ook niet?
2: Hij doet het, dus goedemorgen Bart, goedemorgen Dries. Ja. Goedemorgen allemaal vanuit natuurlijk Oldebroek en Elburg, die lekker aan het luisteren zijn. Laten we die zeker niet vergeten. Ja, natuurlijk de Bottendagen net 2026, het is oergezellig.
0: Ja.
2: Maar ik moet zeggen dat we staan hier eigenlijk elk jaar op ditzelfde plekje.
0: Ja.
2: Maar het uitzicht is enigszins veranderd. En ik weet niet of ik daar nou heel blij mee ben. Ik weet niet waar jullie denken dat ik op doe.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Op die gele keet?
2: Nou, we zitten gewoon tegen het toiletgebouw aan te kijken.
0: Ja.
2: Dus regelmatig.
0: Oh, die bedoel je? Ja.
2: Gelukkig dat ze niet kunnen doortrekken. Dus dat geluid hebben we niet.
0: Nee.
2: Ik ga zo meteen even naar onze buurman. Hij verkoopt churros.
1: Churros,
2: en
1: ja.
2: En we waren natuurlijk benieuwd waar het uit bestond.
0: Ja.
2: Nou, dat heb ik net ook al getracht. Maar toen stond er nog geen antenne inderdaad op het dak. Dus het bereik voor mij was 0,0.
0: We
2: maar
0: zagen je wel.
2: Ik ga zo meteen wel proberen. Ja, je zag me wel. Ja.
0: Maar ik hoorde je niet. Nee.
2: Is ook wel heel belangrijk. Want dan weet je in ieder geval dat ik er ben.
0: Ja.
2: Want ik hoorde vanmorgen vroeg al bij de Loe dat wij gewoon wat later kwamen. Want
1: de verslaggevers.
0: De verslaggevers, die moeten eerst even...
2: We konden het nog even rustig aan doen en dat soort zaken. Maar dat is jullie vergeven.
1: Nou, kijk eens aan. Wat betreft die toiletten waar jij je enigszins zorgen over maakt. Ik heb niet het idee dat ze al in gebruik zijn, want ze blijven dicht.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Laat ze nog maar dicht.
0: Ik heb ook nog niemand gezien die er naartoe ging.
1: Daarom.
0: Ze gaan dat niet in de haven.
1: Nou, dan laten we Gert-Jan als eerste het toilet proberen.
0: Ja, ik kom straks er even.
1: Alleen hij mag er niet met een checkje naar binnen.
0: Nee, dat moet. Nee, dat is. Heb jij je checkje ook al gepakt? Ja.
2: Die is al lang weg.
0: Die is al lang weg, oké. Okay, ja. Wanneer ga je daar naartoe? Straks?
2: Dat doen we naar de volgende plaats.
0: Ja, gaan we eerst een plaat draaien?
1: Ja, want dan kan je net naar de churros, want ik ben ook wel benieuwd.
0: Ja, waar die van gemaakt wordt.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja.

0: Decadans.
1: Ja. En In het Donker.
0: En wel de single-versie staat erbij.
1: Oh, kijk eens aan. Nou, helemaal compleet er is.
0: Heb je ook nog een andere versie dan?
1: Denk ik.
0: Ja, anders heb je ook geen single-versie.
1: Zal toch? Ik wel een
2: live-versie?
0: Ja, dat heb je ook nog natuurlijk, ja.
2: Wel. Extra lange versie?
0: Ja, die zal ook ongetwijfeld er zijn.
1: Jeanette, die weet dat weer.
2: Ja, remixed, hè? Remixed.
0: Die zit vaker in de studio, hè?
1: Ja, daar staat dat allemaal op het scherm.
0: Ja, daar staat het op het scherm.
1: Er is eventjes wat anders. Op zo'n dag als vandaag, er zijn natuurlijk verkeersregelaars, er zijn ordebehandhavers en er zijn mensen met hesjes aan en weet ik wat. Er staat van alles op de rug.
0: Ja.
1: En ik heb er als een discussie over gehad op de radio met Rini Wolf over verkeersregelaars en, nou ja, aanverwante mensen. En ik zal niet zeggen wat onze conclusie was. Ik denk als Rini op dit moment luistert dat hij zit te glimlachen.
0: Oh.
1: Want ja, hij is zelf ook wel eens verkeersregelaar. Alleen hij valt overal buiten.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja. Alleen we zagen net een klein opstootje. Want ja. Ja, nou, het ging er dus over. Verkeersregelaars en ordehandhavers, hoe je ze wilt noemen. Die hebben op dit soort dagen ook hun dag. Hè? Dan hebben ze heel veel te zeggen.
0: Ja, maar dat moet ook wel, hè?
1: Ja, soms wel, soms ja, niet. Maar ja. Sommigen die zijn heel consequent, heel precies.
0: Ja.
1: Fluitje erbij, weet ik wat. Ja, ja. Nou ja, oké. Okay. En dat liep net een klein beetje uit de hand. Maar er was gelukkig een andere handhaver bij. Nou ja, die bracht hem even tot rust.
0: Ja, ja, ja. Ja, het ging over dat er geen fiets mag.
1: Ja, je mag hier wel met de fiets, maar je moet lopen met
0: lopen
1: de fiets.
0: Lopen met de fiets, ja. Daar ging het eigenlijk over.
1: En daar is een fiets niet voor.
0: Nee, nee, anders heb je geen fiets.
2: Maar jongens, dan wil ik even inbreken.
0: Ja?
2: Want ja, Dries die weet dat waarschijnlijk wel. Maar we hebben nu natuurlijk 3 dagen, de botterdagen.
0: Ja, ja. Ja.
2: Dat deed niet voor niks meer fout. En wat opviel was dat die havenkade continu open was. Dat alle auto's er gewoon doorheen konden. Zowel op de donderdagavond tijdens de vlootschouw. Maar ook gisteren. Toen die wedstrijd plaatsvond en de botters binnenkwamen. Het wordt natuurlijk ontzettend druk op die havenkade. En diverse cafés hebben natuurlijk muziek. Wat ook weer volk aantrekt. Ja. En er kwamen gewoon vrachtwagens, auto's. Alles kan me doorzetten. Dus ja, dat ze er nu beter op letten is prima. Maar dat hadden ze eigenlijk 2 dagen geleden al moeten beginnen.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Alleen die man die dat in de gaten moet houden. En die dat allemaal moet regelen. Die pollers die uit de grond komen. En hekken die geplaatst worden. Ja, die had 2 dagen vrij, Jeanette.
2: Ja, waarschijnlijk wel. En die palen zijn eruit. Dus het is een beetje lastiger om de boel te controleren. Maar goed, misschien een tip voor de volgende keer. Als de gemeente luistert, de ambtenaar die daarover gaat. Dat het dan net even iets beter geregeld is.
1: Ja, dat is een beetje moeilijk. Want als je dus iets verder van Elburg vandaan
0: kan gewoon de auto aan. Gaat dat goed weer met de klep? Denk je dat, dat
1: Dries,
0: gaat?
1: Ja,
2: dat gaat prima. Gaat net misschien.
0: Ja, nee, dat gaat goed.
2: Stuurmanskunst, hè?
0: Ja, dat gaat goed hoor. Nee, dat gaat goed. Ja, riem me door.
2: Hey jongens, ik ga zo meteen naar de buurman.
0: Ja.
2: En ik ga zo meteen ook naar de botterverkoop. Althans de kaarten om op een botter mee te mogen varen. Want ja, dat is natuurlijk waar alles om draait, hè? De botters.
0: Ja, eigenlijk wel ja. Diverse botters hier in de haven, maar daar kun je ook echt mee, hè, wat je net al zei, kun je echt een vaart maken, zeg maar.
2: Ja, nee, als je een kaartje koopt, dan kun je gewoon een vaartje maken, een tripje maken. En alles komt ten goede natuurlijk aan de Botterstichting. En dat komt dan weer ten goede aan het restaureren van de diverse botters. Want je weet, dat kost ontzettend veel geld.
0: Nou, ja, dat is zeker, ja.
2: Heel veel geld om dat te herstellen. Nou, ik zie dat de buurman het nu weer rustig heeft. Zal ik even naar de buurman
0: wandelen? Ja, loop dan even naartoe.
1: Want Dries en ik willen wel graag weten wat we nu eigenlijk gegeten hebben.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar soms is het soms beter om het niet te weten.
0: Soms wel,
2: dus je bent gewaarschuwd.
1: Nou, kijk eens aan.
2: Goed, ik stap nu even het karretje binnen. Ik zie dat...
0: Is hij er wel?
1: Ja, ik zie dat hij loopt erachter.
2: De kar leeg is. Ja, dit is dan wel weer een hele domper natuurlijk, hè?
0: Dan moet je zelf maar even gaan bakken.
2: Ja, ja, misschien dat ik dat met 1 hand kan. Dat ik dan het deeg kan kloppen met die flinke haken die ik hier voor me zie. Ja, het is helaas geen tv, dus ik moet het even visualiseren.
1: Nee, hij is
2: er staat een enorme mixer.
1: Hij is naar de gele keet gelopen.
2: Hij komt eraan, hij heeft hem gehoord. Nou, kom, de stappen weer... Kom maar even binnen bij mij.
0: Dit is nu een goede verbinding, ja.
2: Nee, dit keer kom je bij mij binnen. Nu neem ik de overhand. Ja, de heren, de collega's van mij, die hebben natuurlijk de churros geproefd. En die waren heel nieuwsgierig. Die zijn altijd wel nieuwsgierig, maar nu helemaal over datgene wat ze gegeten hebben. Wat er nou precies in de churros zit?
3: Er zit gewoon bloem in. Dat is eigenlijk de enige. Darwemeel.
2: Ja, dat heeft geen smaak natuurlijk.
3: Ja, maar de smaak komt door de frituur. Dus omdat het gefrituurd wordt, ploft het uit elkaar. En dan komt de smaak. En dan doen we natuurlijk een beetje kaneelsuiker eroverheen. Nog poedersuiker, een beetje extra. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Dus.
2: Hoe lang doen we dat hier al in Nederland? Want ja, in het begin, jaren geleden, zag je dat gewoon helemaal niet.
3: Ik doe het al 25 jaar. Ik zal je vertellen, ik heb het gezien in Spanje. En ik deed in oliebollen. En in de zomer deed ik niet zoveel. Toen dacht ik, hé, dat is leuk. Dus nog eens een keertje kijken in Barcelona. Nog eens een keertje kijken, even proeven. Contact gelegd. Hè? Nou, machinetje gekocht in Barcelona. En zo zijn we begonnen.
2: Ja, geweldig, ben jij nou de enige?
3: Nee, dat is gelukkig niet, maar dat was niet goed, hè?
2: Nou, dan heb je ook geen concurrentie.
3: Ja, maar zonder concurrentie wordt het ook niet aardig, hè? Dat is niet. We hebben elkaar nodig om te versterken. Dat is ook heel goed, vind ik. Dat vind ik zelf tenminste.
2: Mekaar ook scherp houden.
3: Ook dat zo kun je toch nog zien, ja. Ja, ja.
2: Mislukt het ook wel eens?
3: Bijna nooit. Nee, eigenlijk nooit, nee. Nou, of de energie moet uitvallen en dat de aggregaat niet goed is, dan mislukt het. Maar anders dan gaat het helemaal goed. Dus.
2: Nou ja, dan mislukt het radio maken ook. Dus daar zijn we gelijk in.
3: Ja, staan we appen stil. Ja.
2: Precies. Ik durf het bijna niet te vragen. Maar niet nu hoor. Maar mag ik er straks eentje zelf maken? Om gewoon eens uit te proberen. Straks, op een rustig moment.
3: Ja, dat is goed. Dat gaan we dat doen. Maar je moet wel denken dat je de kleding vet kan worden, hè? Met spetten.
2: Oh, dit is de laatste dag, dat maakt niet uit.
3: Oh, dan is het maar goed. Dan zien we je daar straks.
2: Zien we je straks.
3: Ja, is goed.
0: Heb je geen overal bij, Jeanette?
2: Nee, ik heb geen overal. Ik heb ook geen schortje.
0: Oh, ook dat ook niet.
2: Nee, maar ik ga het vanmiddag wel proberen.
0: Nou, dat zal een speciaal ding worden.
1: Ja,
2: Jeanette, jij weet niet wat jij gaat proeven. Misschien is het wel een van de lekkerste die je ooit geproefd hebt.
0: We kunnen zo deze studio ombouwen. Dan zetten we zo'n ding erin. Gaan we die dingen verkopen?
1: Ja. Nou, je net een hele geruststelling dat hij zei: het is poedersuiker of kaneelsuiker, dat witte spul. Want ik denk, je hoort tegenwoordig zoveel over Bolle Jos en consorten. Ja. Maar het was poedersuiker.
2: Als jullie raar gaan praten, dan is het de andere kant.
1: Nou, kijk eens aan. Goed, Jeanette, wat ga je verder nog meer doen vandaag? Vertel.
2: Nou, ik probeer een beetje wat standhouders aan het woord te krijgen natuurlijk. Ik ga zo meteen even naar de dames en heren die vrijwillig staan kaarten te verkopen voor natuurlijk de tripjes met de Bottas. Ach, en voor de rest, joh, we zien het allemaal wel.
0: Zo is dat, ja. Ja. Ik zie wel dat er een andere aggregaat komt, dus ik ben hartstikke blij dat ik de spanning bij Rien gepakt heb.
2: Heb jij goed?
0: Want anders was het niet goed gegaan, denk ik. Dus,
1: was er nog helemaal geen aggregaat? Is hij te laat of
0: er stond moet een aggregaat en ze zeiden van, die aggregaat kun je rustig inprikken, want die blijft de hele dag aanstaan. Oh. Dus, dat kun je zien, hè?
1: Ja, zo zie je maar weer.
2: Blijft apparatuur.
0: Blijft apparatuur, ja. We gaan een leuke plaat draaien van Chris.
1: Chris?
0: Ja, de Brug.
1: Ja, ik kan het hier vandaag niet lezen,
0: nee,
1: Chris.
0: Hè? Nee.
1: Ik zit net iets te ver weg.
0: Sailing Away is de plaat van Chris, ja.

0: Lekker een rustige plaat. Hè?
1: Heerlijk, Dries. Je hebt ze wel uitgezocht, hoor. Even bijkomen, hè?
0: Even bijkomen.
1: Het verhaaltje van de churros.
0: Ja.
1: Nou, dan weten we dat ook weer.
0: Ja.
1: Hey, Dries, hier, wij zitten eigenlijk aan de haven. Je ziet heel veel mensen die lopen gewoon een paar keer heen en weer de haven. Maar er zijn er ook toch verschillende die buigen af richting de vispoort, richting het centrum.
0: Heeft dat te maken met... Met die dag dan, de monumentendag?
1: Ja, denk ik dat ze gewoon even wat monumenten willen bekijken. Of
0: ja,
1: denken, nou, eens kijken of er ook kraampjes of terrasjes in het centrum staan. Want ja, wij hebben wel zicht op het terras hier van de herberg.
0: Wordt ja. Bijna ja, maar die zullen daar ongetwijfeld ook daar in Elburg zijn. Ja. Ja,
1: alleen
0: ja.
1: Dries, als we het dan over de binnenstad van Elburg hebben. Ja. Het verhaal van de camera's, van de webcams. Heb je dat gevolgd of niet?
0: Niet echt. Ik denk dat Jeanette wel gevolgd heeft.
2: Ik kreeg het inderdaad wel voor ogen. Of voor mijn ogen inderdaad. En ik was heel nieuwsgierig. Ik ben het gelijk gaan lezen. Maar het gaat erom de camera's die zeg maar aan de andere kant van de ingang richting vesting staan. Die zijn dus van de gemeente. Van de gemeente Elburg.
0: Ja.
2: En die blijken een beetje een soort van illegaal te zijn. Omdat volgens de waakhond die dat aangehaald heeft, kon je bijvoorbeeld zien als je op het terras zat wat iemand at. Of je kon de gezichten heel duidelijk herkennen. En dat mag dus niet gezien de privacywet. En daardoor moest hij offline. Ja, aan de andere kant is het, vind ik, een beetje doorgedraaid. Want ik denk niet dat je kunt zien wat jij op je omelet hebt. Of dat nou ham of kaas is of wat dan ook. En is het zo belangrijk dat je kunt zien wie er zit en wat hij eet.
0: Ja, je neemt het eigenlijk niet op, hè? Dus ja, hoe erg is het eigenlijk?
2: Ja, in mijn ogen helemaal niet erg.
0: Nee.
2: Maar goed, er zijn altijd wel weer... activist is het verkeerde woord. Maar er zijn altijd wel weer mensen die daar gewoon iets over te vertellen hebben. En het mooiste is, het staat ook op Facebook, het hele artikel. Zowel bij Lou Media als bij Loco. En daar zijn de commentaren niet mals. En dan is het gelukkig niet...

0: Maar dat is dus wel toegestaan en daar is niks van gezegd. Maar ik denk dat die camera's wel weer online komen, hoor.
1: Maar
0: dat...
1: ze zijn nu echt offline gehaald.
0: Ze zijn nu echt offline gehaald. Okay, en ze gaan erover nadenken hoe ze het dan wel in beeld moeten brengen.
1: Oké.
0: Okay. Nou, ik vind het muizenissen.
2: Ja, nou, en dan moeten ze ook nog nadenken over de afsluiting van die havenkade. Dus dan zijn ze nog druk.
0: Ze zijn het hele jaar druk voor de volgende 30ste bottendagen.
2: Nou, ik zal dan nog eventjes... Ja,
0: Kijk eens aan.
2: Ons eten wordt hier verzorgd door de chef zelf.
1: Jongen. Ja.
2: Kijk eens aan.
1: En het ziet er beren goed uit.
2: We waren vier besteld en we zijn met z'n drieën.
0: Ja, maar er komt zo meteen nog één, dus dat komt helemaal goed. Dankjewel, Alex.
1: Ja, dankjewel.
0: Topper.
2: Ja, hij doet niet anders. Nou, nog eventjes over die camera's. Ik heb zelf een keer zoiets meegemaakt. Voordat Dries nu gaat denken, oh, hij heeft weer wat. Ja, Dries, ik heb het echt een keer meegemaakt.
1: Ja, okay.
2: In een andere plaats waren ook camera's. Wist ik veel. Nou ja, daarna kreeg ik een berichtje erover. En de verkering was uit.
1: Oh, ja?
2: Ja, ik liep daar met iemand anders.
1: Ja, zie.
2: Ja, daar heb je het al.
1: En dat kan natuurlijk wel, dat kun je dan zien met zo'n camera.
2: Ja, dus vanaf dat moment, oh joh, ik pas op.
1: Ja, want jij had ook een berichtje op de kabelkrant gezet.
0: Ja.
1: Ja, en dan was een man met grijs haar, die sprak een vrouw aan in een korte broek. Ja, ik heb toevallig ook grijs haar, ik denk, ja...
0: Oh, ik weet niet meer precies hoe dat nou precies... Ja, nee. Ik heb ook niet zo'n heel groot hoofd dat ik dat allemaal nog weet. Oh. Er staat hier een mevrouw voor de deur. Die zou misschien een belangrijke vraag hebben.
3: Dat is zo leuk. Ik luister aan jullie.
1: Oei.
3: Och,
1: nou, nu heb je er een beeld bij.
0: Is dat superleuk?
1: En valt het tegen?
3: Nee, valt.
0: Het is alleen jammer dat ze mij niet kent.
1: Jeanette. Ja. Ja.
0: Maar dat geeft helemaal niks, hoor. Dat geeft niks.
2: Oh. Nou, kijk eens op.
0: Nou, superleuk. Ja, dan superleuk. Weten we ook wie u bent. Nee, dat weten we nog steeds niet eigenlijk.
3: Beb Entes.
0: We gaan het nooit meer vergeten.
1: Oké, Beb.
0: Een fijne dag. Okay. Nou, altijd leuk, toch?
2: Wat ik dan weer niet zo leuk vond voor jou, Jeanette. Jij zegt, ja, wie ben ik? Nou, jij bent Jeanette. En doe deze zo met de hand. Zo'n wegwerpgebaar. Nou, dat was niet leuk.
0: Nee. Oh, ze kijkt verschrikt nog een keertje achterom.
2: Nou krijg ik een middelvinger.
1: Nee, zegt ze. Ze komt nog weer teruglopen, Bart. Ja, oké.
0: Nee. Laat ze maar kletsen, mevrouw. Laat ze maar kletsen.
2: Ja, en dan is het jammer dat die camera die op ons staat. Hè, dan hadden mensen die mevrouw ook kunnen zien.
1: Ja, inderdaad. Ja.
2: Ja, dus, zo
1: nou, misschien voor volgend jaar.
2: Nou, allemaal opgelost. Dus ja, weet ze nu wie Dries is en wie Bart is of niet?
1: Ja. De trommelaars komen er ook weer aan. Ja. De hellebardiers.
2: Even maar de muziek.
1: Ja, doen we.

0: blijft toch een geweldige plaat, hè?
1: Zeker weten. Maar ja. Zou jij dat willen, Forever Young?
0: Ja, weet ik niet. Ja, jij wel?
1: Nou, als iedereen om me heen dat ook was.
0: Ja, dat, ja, dat.
1: Dan
0: ja,
1: wel, maar anders niet.
0: Ja, ja, dat is
1: en dan
0: zo,
1: zie je iedereen om je heen wegvallen.
0: Ja, dat is ook niet
1: en
0: wat.
1: Dan blijf je zelf over. Dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Zo zie je, heb je ook wel eens een bepaalde film, hè? Dat mensen niet ouder worden. En die leven dan al honderden jaren. En dan gaan ze steeds weer andere eeuwen in, uiteraard. Met weer nieuwe mensen.
0: Ja.
1: Alleen, ja, zij blijven maar door en door en doorgaan. En dan denk ik, nee, dat zou ik niet heel leuk vinden.
0: Nee, dat is zo.
1: En we zijn nu op de Bottermarkt. Ja. Dat is een beetje het sluitstuk van de driedaagse Botterdagen. En er is al lekker veel publiek als ik zo om me heen kijk. Maar ik stel ook voor dat degenen die nu thuis luisteren in de gemeente Oldebroek of de gemeente Elburg, dat als ze de mogelijkheid hebben, dat ze ook even deze kant op komen.
0: Is zeker de moeite waard.
1: Is 100% de moeite waard. Het is mooi weer. Af en toe wel een druppeltje, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, voornamelijk net, ja.
1: Maar dat mag allemaal niet echt een naam hebben. Als het zo blijft, dan is dat prima. Maar het is prachtig marktweer, om het maar even zo te noemen. Het moet ook niet te warm zijn. Dan hebben mensen ook geen zin meer om te wandelen natuurlijk. Dan pak je liever een terrasje en dan blijf je dan ook maar zitten.
2: En Jeanette, wat heel belangrijk is, gratis entree.
1: Gratis entree, waar vind je dat nog? Ja, dat vind je volgende week. De schapenmarkt in Oldebroek natuurlijk.
0: Ja, dat is ook weer de schapenmarkt.
1: Ja, nu hebben we natuurlijk wel de bottendagen, maar dat is het toch op de woensdag, hè?
0: Woensdag, ja.
1: De woensdag hebben we natuurlijk weer de schapenmarkt. Nou, dat is net zo'n groot evenement, weliswaar één dag, maar het is natuurlijk ontzettend groot. Heb ik trouwens zelf geen leuke herinneringen aan, moet ik heel eerlijk zeggen. Als het gaat om het weer. Want we hebben er één keer gestaan samen met onze collega's van Loco, hè, waar we ook op dit moment
0: dat bedoel je.
1: Zijn.
0: Ja.
1: En het was echt... Nou, ik ga het heel netjes houden. Het was heel slecht weer.
2: Nou, Jeanette, dan moet ik je toch eventjes corrigeren. Want ik heb daar ook een keer gestaan samen met Dries.
0: Ja.
2: Dries, we hebben nog zo'n abonnement gekocht bij zo'n kraampje.
0: Ja, klopt.
2: Voor
0: de
2: tv-stations van de hele wereld. En
0: heb je dat ding nog?
2: Ja, maar die werkt niet meer. Want een maand later was die uit de lucht.
1: Ja, dat is illegaal als de
2: pet. Ja, daarom.
1: Aan de andere kant, het wordt wel heel veelvuldig gebruikt. En als die dan uit de lucht is, een stapje weer over. En wat kost dat nou? Dat is bijna niks. En dan ga je weer naar de volgende. Dus wat dat betreft zullen ze nooit allemaal uit de lucht te halen zijn. Maar goed, we wijken af van de bottenmarkt, moet ik heel eerlijk zeggen. Dit ging dus over de schapenmarkt. Maar je hebt... Je hebt prachtige jaren en je hebt minder prachtige jaren. En dit was er eentje van minder prachtig. Maar de uitzending was wel superleuk. En mensen die bleven maar komen. Dat was wel heel mooi, moet ik zeggen.
0: Ja, was,
1: kijk, daar
0: super.
1: Komt weer een bord terug. Heeft die gesmaakt?
0: Ja,
1: ik heb één uitsmijter gegeven aan één van de medewerkers van de organisatie. Want die zou heel erg koud worden voordat de volgende...
0: Ja, de vierde man was net weggegaan hier.
1: Ja,
0: dus,
1: die was al weg, dus dat heeft er niet
0: zoveel. Heb jij geluk gehad?
1: Jij bent in ieder geval voldaan voor de hele dag. Want het was het beste kluif. Goed, jongens, wat gaan we doen? Want we zitten bijna bij het nieuws van 12 uur, zie ik.
0: Nog 4 minuten. En dan, prima. Ja, zet daar maar neer. Ja, prima. Nou, 4 minuten. Dan komt het nieuws erin. Keihard. En dan gaan we even schakelen.
1: Nou, ik ga eens even kijken. Ik ga heel even snel nog even daarheen wandelen.
0: Want er komt net iemand naar je toe lopen.
1: Hallo.
3: Museum moeten wij ons aanmelden.
1: Museum? Maar dan moet u de stad door. Dan moet u helemaal rechtuit. En dan op een gegeven moment zie je een trappetje aan de rechterzijde. En dat is het museum.
3: Zo, dat is nog een eind dus.
1: Ah, valt mee hoor. Nee, we hebben niet zo'n grote stad. Een hele gezellige. Maar niet zo groot.
3: We gaan ook wel heel gezellig maken met zingen vandaag.
1: Kom je dan ook nog even hier zingen?
3: Ja, ergens wel. Op het plein en bij het museum. Maar ik weet het niet.
0: Waar komt die man vandaan eigenlijk?
1: Ja, waar komt hij vandaan?
3: Lemuiden.
1: Oké, en jullie zijn hier uitgenodigd om te zingen.
3: Ja.
1: Doen jullie dat elk jaar?
3: Ja, derde jaar.
1: En het bevalt ook?
3: Ja, het bevalt. Hartstikke gezellig. Ja.
1: Jullie zijn, als ik het zo bekijk, een chanticoor?
3: De marconisten uit Lemuiden.
1: En zijn jullie ook op andere bijzondere dagen hier te vinden?
3: Nou, hier niet. Wel, een paar weken geleden Harlingen geweest bij de open dagen. En Dordrecht, Dort onder stoom zijn we pas geweest. Dat is ook heel leuk. En heel veel optredens. Heel veel in Amsterdam.
1: En wat voor stem heb jij?
3: Ik ben slagwerker.
1: Oh, dan heb je helemaal geen stem.
3: Nee, als ik ga zingen, gaan hun naar huis.
1: Hey jongens, heel veel plezier en succes.
0: Succes.
1: Nou, die pakten we nog eventjes snel mee. Hè?
0: Heel toevallig. Ik kwam even langs.
2: Die hebben waarschijnlijk de bus en de auto's op het parkeerterrein. En dan moeten ze naar het museum.
0: Ja. Dan moest een stukje lopen.
2: Ja. Ja. Ik kan wel zeggen, volg de pijlen, maar...
0: Ja. Bert-Jan is ook gekomen, zie ik.
1: Gezellig.
0: Gezellig. Is Bert-Jan volgende uur of...
1: Volgens mij was hij om 1 uur.
0: 1 uur.
1: In het draaiboek. Ja, ja, hij schudt, hij zegt ja.
0: Oh,
1: dus,
0: oké. Okay.
1: Jullie mogen nog een uurtje.
2: Ja, misschien kwam Bert-Jan iets eerder dat hij dacht, dan neem ik die vierde uitsmijter.
0: Is hij net te laat? Ja, we hadden net een uitsmijter over. Jij kan hem gebruiken, zie ik.
1: Ja, maar die was wel koud ondertussen, hoor.
2: Ja. Maar in ieder geval, wij hebben ervan genoten.
0: Wij hebben ervan genoten.
2: Ja, daarom.
0: Kom mevrouw in...
2: Hij was dus voor Gert-Jan.
0: Ja.
2: Maar ja, die was weg.
0: Ja, Gert-Jan is weg. Ja. Vanmiddag is Gert-Jan bij de loco, hè. Dat is we zullen straks nog een keer benaderen. We gaan even naar het nieuws toe. Straks komen we weer terug. Dan gaat Jeanette denk ik nog weer met die microfoon rondlopen. En dan wordt weer gezellig.
2: En ik heb beloofd, ik zou nog even naar Alex van der Hebben.
0: Je moet nog even naar Alex toe.
2: Hoe dat allemaal zit met die cappuccino en de sinaas en de uitsmijters.
0: Helemaal goed. Dus,

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld door een ongeluk. 20 minuten is de vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is een te hoge vrachtwagen gestrand onder een viaduct. Bij de afrit De Bilt zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Run to the Sunshine.
1: Ja, alleen de Sunshine die laat ons even in de steek. Ja, hè? Ja. Ja, het is wel mooi slenter weer.
0: Ja, dat wel, ja.
1: Ja, dus wat dat betreft gewoon rustig rondlopen. Heel veel mensen ook gewoon de korte mouwtjes. Ja, hondjes erbij.
0: Ja, ja, het is, wordt gezellig druk.
1: Ja, daarom. En zo hoort het ook.
0: Kijk. Hey, Jeanette ook. Hey, ja. Goeiedag. Ga je weer naar huis toe? Je bent er net.
2: Ja, nee. Wordt van zijn
0: plek, ja. Ja?
1: Oh.
0: Oké. Okay.
1: Ja, zie.
0: Hoe gaat ie? Ja?
1: Ja.
0: Mooi. Ja. De, ja, Jeanette.
1: De vriendin van de notaris.
0: Ja.
1: Ja, dat is lang geleden.
0: Ja, het kaasvrouwtje. Hè?
1: Ja, daarom.
0: Het kaasvrouwtje,
1: hey, ja. Dries, heb je nog wat meegemaakt met showbiz nieuws? Of
0: nee,
1: jij dat niet
0: nee,
1: zo?
0: Niet echt, nee. Nou, wat is er gebeurd?
1: Nou, er is momenteel een Amerikaanse band, Cat's Eye. Dat zijn van die meiden. En die is heel erg populair bij TikTok, jeugd en weet ik wat, weet je wel. Nou, er was er gisteren een concert in Amsterdam. En dan heb je het weer, hebben ze heel veel van die kinderen valse kaartjes aangesmeerd.
0: Ach, nee, ja?
1: Ja, ja, okay. Dat heb je dan weer. En kinderen ook met hun moeders, weet je wel. En dan de moeders aangekleed door die TikTok-kinderen. En dan sta je daar met een vals kaartje.
0: En dan word je eruit gepikt en dan kun je niet naar binnen.
1: Nou, nee, je, eruit gepikt, je kunt al sowieso niet naar binnen.
0: Nee, dus dan...
1: Dan sta je daar.
0: En dan sta je daar.
1: Ja, daarom.
0: Heb je misschien een eindje gereden om er aan toe te komen?
1: Daarom.
0: En dan, ja.
1: En dan heb ik het nog, wat betreft de showbiz, nog helemaal niet gehad over de huilende Frans Bauer gisteravond.
0: Huilende Frans Bauer?
1: Ja, hij is opa.
0: Oh, ja?
1: Hij is opa geworden. En hij stond met die kleine Jan in zijn armen.
0: Jo.
1: Ja, ze mocht, ja, met Jan die denkt, waar gaat het over, weet je wel. Dit is helemaal... die doet even zijn oren dicht. Maar, nee, ze mochten met de hele familie mochten ze op bezoek in het ziekenhuis. En... ik zei ook nog tegen mijn zuster, nou, daar de ziekenhuis zullen ze ook wel gedacht hebben, wat een toestanden, weet je wel. Want dan komen ze daar met een heel camerateam binnen.
0: Oh ja, dat zal.
1: En toen,
0: ja.
1: Nou ja, op de kamer waar die kleine was, te vroeg geboren, weet je wel, couveuse kind. En hij mocht het even in de arm houden en hij begint met daar te snikken.
0: Ach ja, nou ja, het is ook een mens, hè. Dus
1: ja, nee, daarom. Ja, dus ja, voor diegenen die dat volgen, ach ja, wat maakt het allemaal uit.
0: Ja, ja, ja. Nou. Ja.
1: Ja, nou, dat moest ik even zo tussendoor kwijt.
0: Ja, helemaal goed. Je moet er wat te vertellen hebben, hè?
1: Ja, daarom.
0: Oké, we gaan nog een mooie plaat draaien. The Boy of Summer.

0: Zo, Bart, ja, het is hier gezellig druk, hè?
1: Ja, en we worden aangesproken.
0: Ja, dat is alleen maar
1: goed. En heb ik nog geluk dat ik de knoppen niet hoef te bedienen.
0: Nee. Ja. Nee, maar het is berengezellig, joh.
1: Ja, en zo hoort het ook.
0: En ook veel bekenden die even naar de studio komen, dat vind ik ook leuk.
1: Nou,
0: toch?
1: Dat is ook leuk.
0: Ja, dat is leuk.
1: Weet je wat is, Dries? En hoe belangrijk het is, weet ik ook niet. Maar mensen horen jou en mij dan natuurlijk op de radio. En straks ook die mevrouw. Ja. Oh, nou heb ik eindelijk een gezicht erbij.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, wiens gezicht het meest meeviel of tegenviel, daar zullen we niet over hebben.
0: Het viel haar mee, had ze erover. Dus.
1: Nou, ja, dat wel. Ja, ze dost niks te zeggen.
0: Nou, dat kan natuurlijk ook, ja.
1: Ik vond wel een beetje gêneux dat ze Jeanette niet kende.
0: Nee. En die is nog wel zo populair hier in
1: daarom.
0: In
1: dus, ja, en Jeanette werd aangesproken als Ellie.
0: Ja, dat ook
1: nou,
0: nog.
1: Die is al heel lang weg.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeanette, ik heb... hangt niet.
1: Geen verbinding?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Dus nou, waar zullen wij het even over hebben dan?
0: Ja, zeg maar.
1: Ja. Voetbal? Straks om
0: ik heb
1: om
0: heel
1: twee uur.
0: Ja, twee uur. Dus voetbal. Ja, weet je wat voor wedstrijden als er allemaal zijn?
1: Nou, het hoofd niet, maar het Harde. Die voetbalt in Harderwijk. Het is momenteel bekervoetbal, dat is een competitie. En die moeten allemaal een keer tegen elkaar. En drie wedstrijden. En zowel de tegenstander van vanmiddag van het Harde als het Harde zelf hebben allebei twee wedstrijden gewonnen. Dus dat gaat vanmiddag om de winst in de pool.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat
0: dus
1: is...
0: Dus het een spannende wedstrijd.
1: Nou ja, op dat niveau is dat heel spannend.
0: Oké, okay, dus dat is bij de loco vanmiddag...
1: Loco Lou, weet je al, samen. Ja.
0: Nee, maar Gert-Jan die gaat bij de Loco Studio
1: zitten.
0: Oh,
1: die gaat daar zitten, ja.
0: En dan af en toe dan gaan wij dus verbinding maken met de Loco. Dan
1: ook daarom
0: dan
1: moest hij zo vroeg weg.
0: Ja, daarom moest je goed vroeg weg, ja.
1: Ja, ik snap
0: de boel voorbereiden, hè?
1: Ja, nee. Ja. Goed. Ja, maar dat doe jij toch ook altijd?
0: Heel kort. Doe jij dat wel dan?
1: Niet meer, Dries.
0: Nee, hè?
1: Nee. We hebben één collega bij de Lou. Mag je best weten. En alleen maar een complimentje voor hem, hoor. Dat is Ben Ransdorp.
0: Ja.
1: En die is met de voorbereiding langer bezig dan dat het programma duurt.
0: Meen je niet?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, dus... maar nogmaals, pluimpje op zijn hoed.
0: Ja, nou, ik niet. Voor het ochtendprogramma, dan moet ik wel even de platen goed zetten natuurlijk in de playlist. Dat wel. Dus daar ben ik wel even mee bezig. Maar niet dat je zegt van ik ben er een beren druk mee. Dat
1: nou,
0: niet.
1: Ik zou het eerlijk vertellen. Als ik door de week 's ochtends bij de Lou zit... Ja, als ik de computer aanzet, dan staat er al een hele playlist.
0: Ja, ja.
1: Die staat al klaar.
0: Ja, en dat put je gewoon uit.
1: Dat put ik uit. En ik hoef alleen maar één knopje naar voren te zetten als ik wat wil zeggen.
0: Ja, ja, dat is, ja, dat...
1: ja, door omstandigheden. Ik ben de laatste tijd iets drukker, ook bij de andere omroep. Dus dat moet gecombineerd worden. Dus bij allebei wat minder en dan samen gaat het goed.
0: Heb je ook een redactie dan, die de nieuwtjes bij je komen brengen en
1: nou,
0: zo?
1: Nou, niet meer.
0: Niet meer?
1: Die had ik vroeger wel.
0: Dat is wel jammer, of niet?
1: Nou, vind ik wel.
0: Ja.
1: Dus ik heb wel de website natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik zie ook dat de tijd erbij staan. En dan zie ik dat Jeanette soms al heel vroeg met die website bezig is.
0: Dat wel, ja.
1: Ja,
0: ja die doet het ook leuk.
1: En
0: ja.
1: Ik zag kort geleden ook op een gegeven moment de presentator van de ochtendspits. Die zat ook live. En dan kan die ook die berichten meenemen.
0: Ja.
1: Die 's ochtends geplaatst worden.
0: Ja, klopt.
1: Want anders dan zit hij met oude berichten.
0: Zo is dat, ja.
1: Zo zien we weer. We houden elkaar scherp.
0: Ik was bang dat ik jouw berichten zou voorlezen.
1: Ja, je had je al van tevoren verontschuldigd. Maar we maken de luisteraars
0: dat
1: uit,
0: zo is dat.
1: Die denken, die mensen zitten gewoon gezellig te keuvelen.
0: Nieuws is nieuws, hè. Ja,
1: daarom.
0: Zo is dat.
1: Goed, wij zijn nog tot 2 uur samen hier.
0: Ja, gezellig.
1: En dan Bert-Jan.
0: Bert-Jan, ja, Bert-Jan is er al. Die gaat het straks overnemen.
1: Ja,
0: dus,
1: nou, die is wel weer iemand van de voorbereiding, want die is al bezig.
0: Ja, en die heeft al een sticky meegenomen waar de muziek op staat. Dus dat wordt wel straks.
1: Daarom, nou. En dan natuurlijk schakelen met Oldenbroek, met Gert-Jan.
0: Ja.
1: Voor het voetbalnieuws.
0: Zo is dat. We zijn erbij.

0: Ja, Jeanette, ik praatte net naar je toe, maar ik hoorde je echt niet. Maar...
1: Nou, dan heb ik jou waarschijnlijk ook niet gehoord. Dat zou natuurlijk kunnen.
2: Dat is misschien maar goed ook, dat jij het niet gehoord hebt.
1: Nou, wie weet. Hey, maar ik zei al tegen Bettis van Hulst, weet je, die de playlist gisteren heeft verzorgd bij de Loom. Ja. Van, het zijn net vrouwen, ze blijven maar doorkeuvelen wat dat betreft. Hey, maar ik heb aan jullie een vraag.
0: Nou, en dat is?
1: Ik werd net aangeklampt door een paar jonge mannen. En die dachten van, nou ja, je werkt bij een lokale omroep. Hè? Ja. Dus dan zul je ook wel heel veel weten van Elburg. Nou, ik heb me in de waan gelaten dat dat inderdaad zo was.
0: Oké.
1: En dat was de vraag van, ja, ze waren met een wedstrijd bezig blijkbaar. Wat nou het meest typisch Elburg was?
0: Ja, wat is...
1: En toen viel het stil.
0: Botter?
1: Ja, maar dat was een beetje voor de hand liggend.
0: Vismoord?
1: Het moest echt even een beetje iets zijn waar je niet aan denkt op dat moment.
0: Oh
2: nou, het meest typisch van Elburg vind ik altijd met vroeger Koninginnedag, tegenwoordig Koningsdag, dat soort dagen.
1: Ja, we hebben het over objecten, hè?
0: Objecten.
2: Ja, nou, dit is een object wat ik nu ga vertellen.
1: Oké, sorry.
2: En dat was altijd dan bij, de vismarkt en bij de beek. Elkaar van die ballonnen toegooien waar water in zat. Typisch Elburg.
1: Typisch Elburg. Nou, wij delen dat ook, hoor.
2: Oh,
1: in Zutphen.
2: In Zutphen.
1: Zekers.
2: Nou,
1: ik heb ze maar verwezen naar de kaasemat. Ik heb ze maar verwezen naar de smederij. Ik heb ze verwezen naar de haas. Want daar vroegen ze natuurlijk ook om. Van, waar is een haas hier?
2: Ja.
1: Nou ja, dat is natuurlijk daar.
0: Ja, ja.
1: En ik heb nog iets opgenoemd. Ik weet niet meer. Ik denk, misschien weten jullie. Maar ja, jullie zijn ook niet uit Elburg natuurlijk.
0: Nee.
2: Echt Elburg. Nee, wij zijn import.
1: De een komt uit Oldebroek. En de ander die komt uit Nunspeet.
0: Geboren getogen in Oosterwolde.
1: Ja. En Bert-Jan die weet er nog meer van, die komt uit Wezep. Maar die moet ook meer weten, want die zit ook in de gemeenteraad. En
0: dat is zo, ja.
1: Oldebroek, Elburg, dat scheelt niet veel van elkaar. Maar jongens, ik ga weer even op pad als je het goed vindt.
0: Ja.
1: Want we zijn hier natuurlijk niet voor niks. En anders verdien ik mijn centen niet.
0: Met elkaar op pad.
1: Zit je raar te kijken aan het einde van de maand. Ja, we luisteren natuurlijk naar een speciale uitzending. Vanaf de Bottermarkt. Ja. Zowel bij Loco als Lou FM. En bij Loco zijn we er tot 2 uur. En dan gaan we over naar de sport.
0: Ja.
1: Ik had al gezegd, volgens mij ben ik er nog steeds. Ja, ik ben er nog steeds.
0: Zeker.
1: Dat ik even bij de Bottenstichting ga kijken. Heel belangrijk, want daar draait het vandaag allemaal om. Ze zijn super druk. Heeft iemand tijd om mij heel kort te woord te staan? Nee. Er wordt al. Jeanette zegt al van nee. Dat gaan we niet doen. Nou, ik wacht gewoon eventjes.
0: Microfoonvrees? Of.
1: Nou, ik wacht.
0: Heet dat niet?
1: Ik wacht gewoon even tot ze. Ja, die heeft microfoonvrees.
0: Ja.
1: Maar die kan wel kletsen, hoor. Maar als de microfoon er is dan weer, dan kan ze het dus niet meer. Maar we gaan zo meteen poging 2 wagen. Mag ik jou even wat vragen, heel kort? Hoe gaat het hier?
3: Nou, we beginnen op stoom te lopen. Moest even op gang komen, maar nu gaat het lekker.
1: En jullie zijn van de Bottenstichting, de Deerns. Jullie hebben ook meegedaan weer aan de wedstrijd gisteren.
3: Ja, dat klopt.
1: Hoeveel zijn jullie geworden?
3: 21ste.
1: Dat is ook netjes. Jullie zijn al een keer eerste geworden.
3: Ja, maar dat was een bijzondere wedstrijd. Want er was toch geen wind. En toen dachten wij, wij kunnen allemaal goed roeien. We gaan lekker roeien.
1: Nou, maar toch ben je nummer 1 geworden. Dat is het enige dat telt. Jullie staan hier nou bij de kraam van de Bottenstichting. Ik neem aan dat jullie ook kaartjes verkopen van de tripjes met de botters.
3: Ja, dat is eigenlijk alleen aan deze kraam. Dat we kaartjes verkopen voor... daar krijgt de Bottenstichting een gedeelte van. Maar ook de schippers zelf.
1: En hoe gaat dat?
3: Wat bedoel je?
1: Nou, loopt het een beetje lekker?
3: Ja, het begint nu lekker te lopen. En hoe het gaat is, de schippers melden zich aan. Daar schrijven we de kaartjes voor. En zodra het schip vol zit, dan gaan we ook direct varen. Dus als het lekker loopt, zijn ze er ook met 5 minuutjes kunnen ze alweer varen.
1: Ja, want het zijn niet alleen maar Elburgse botters, hè? Het zijn er meerdere die meedoen.
3: Nee, alle botters die naar Elburg komen, die kunnen zich in principe opgeven om te gaan varen. Maar sommigen willen dat niet en sommigen willen dat wel.
1: En ik ben een echte Nederlander. Wat kost dat?
3: Op dit moment kost een kaartje voor een volwassene 12,50 en voor een kind onder de 12 €10.
1: Maar dat doe je ook voor een goede doel?
3: Het is allemaal voor de Bottenstichting en voor de schippers. En dat is vaak niet om er zelf rijk van te worden, maar voor een stukje onderhoud van hun schip. Maar ik ga nu even aan het werk.
1: Prima. Nee, ik weet genoeg. Dank je wel en heel veel succes. Nou, dat was dus een van de Deerns van de Bottenstichting. Ze varen natuurlijk ook altijd mee. Nou, zoals je hoort, ze zijn dit jaar 21ste geworden. Maar je weet het, meedoen is belangrijker dan...
0: Dan winnen.
1: Precies.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik ga weer over naar jullie.
0: Ja, gaan we doen.

0: Er was geen vlam in de pijp.
1: Nee, de EB24. Ja. Ja, schijnt, die boot schijnt te bestaan, hè, die botten.
0: Die staat zeker, ja, de 24. Ja.
1: Helemaal opgeknapt, helemaal gerestaureerd. En dan kan die varen.
0: Ja,
1: tenminste, ik denk dat ze dat steeds hopen. Hè? Dat zullen we straks ook even aan Jeanette vragen. Want die hangt alweer.
0: Ja.
1: Maar ik neem aan, Jeanette, als ze die botten restaureren, dat ze dan ook waterdicht zijn.
2: Daar ga ik wel vanuit. Ze moeten altijd wel eerst even in het water liggen. En als het goed is, werkt dat hetzelfde als alle houten boten. Dan moeten eerst met water verzadigd worden. En dan is die in principe wel weer helemaal dicht. Dus het heeft een heel bijzonder proces.
1: Zie, dat weet je net dan weer, Dries. Ja.

0: Nog even praten, Dries.
1: Ja.
0: Want de burgemeester wil graag wat zeggen. Leuk dat u er bent, burgemeester.
2: Jullie kunnen toch even in de studio halen?
1: Ja, maar ja, jij bent er toch bijna. Dat moet jij doen. Ja.
2: Ik ben er bijna. Het kost ook niet zoveel tijd om die kant op te lopen.
1: Je hebt goede conditie. Dus,
2: nou.
1: Wat?
2: Die valt nog wat tegen, maar die komt wel weer langzaam op gang, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Nou, het is een geduldige man. Dat heb ik wel in de gaten.
2: Ja, het is een aardige man. Aardige burgemeester.
1: Dus, dan komt iedereen met een scooter langs rijden. Dat is niet nieuws. De beveiliging er niet.
0: Ik weet niet waar je net was, joh.
1: Nee.
2: De botte dagen die zijn ook wel oergezellig, hè?
1: Ja, joh. Jazeker. Nou, Willem Vlieger is ook al inmiddels gekomen naar de studio.
2: Gevlogen?
1: Niet gevlogen. Ja, met de vlieger, ja.
2: Hij lag wel voor de hand, hè? Was het echt een inkoppertje?
1: Een inkoppertje, ja. Nou, daar is je net al. Je was niet ver weg.
2: Nee, ik was helemaal niet ver weg.
1: Nee.
2: Zo, we zijn er weer. Ja. Zonder hijgen, dus dat is ook wel weer fijn. Ja, naast mij, tegenover mij staat de burgemeester, waarnemend burgemeester, Harm-Jan Verschijk. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ik hoor dat je gisteren naar me op zoek geweest bent.
2: Ja, ik was bij jullie tafel geweest en een paar keer al, die bleef maar leeg.
3: Nou, ik was wel in die tent, maar ik was met andere mensen in gesprek. Ik zat niet aan onze eigen tafel.
2: Oh, dat zou natuurlijk kunnen. Maar heb je genoten?
3: Ik vond het erg leuk. Dus donderdagavond was natuurlijk heel mooi. En heel fijn dat het zo mooi weer was. Want dat was van tevoren niet helemaal voorspeld. En gisteren de bedrijvenwedstrijd. Ja, daar hoort natuurlijk een beetje wind. En een beetje stormregen hoort daar gewoon bij. Anders heb je ook geen wind in de zeilen. Dus ik vond het heel erg mooi om te zien. En ik denk dat het een evenement is waar we heel erg trots op mogen zijn als gemeente. En als inwoners, het is echt mooi om het Varente erfgoed zo tot leven te zien komen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk dat het nog gebruikt blijft worden. En vandaag is het natuurlijk een feestje hier in de stad.
2: Dat is het zeker. We hebben een prachtig marktweer, als het tenminste zo blijft. Maar voor u is het de eerste keer, als waarnemend burgemeester, dat u dit meemaakt. Ik zie wel een beetje van, nou, dat weet ik nog niet helemaal zeker of jij wel gelijk hebt.
3: Nou ja, ik heb ontdekt dat ik waarschijnlijk bij de eerste Open Monumentendag ook geweest ben. Maar toen was ik 10. Het is inmiddels ben ik wat ouder geworden. En hebben we het 40ste jubileum, dus natuurlijk erg leuk. En Elburg volg ik al wat langer, niet alleen de laatste tijd. Dus het is mooi om hier nu te zijn. En ook als burgemeester mag je trots zijn op wat hier gebeurt. Met zoveel vrijwilligers wordt het wel even weer neergezet. En er genieten zo ontzettend veel mensen van. Ja, dat is voor mij ook mooi.
2: Hoe bevalt het trouwens burgemeester zijn van Elburg?
3: Ja, het is nu alweer een half jaar, dus het gaat best wel snel. En je ziet dat het het zijn mooie mensen die met elkaar deze gemeenschap maken. En ik vind het heel erg fijn en mooi ook dat ik daar onderdeel van mag zijn nu.
2: Nou, fijn om dat zo waar te nemen. Nu bent u waarnemend, weer het woord gebruiken. Burgemeester, heeft u geen ambitie om hier vast aan te stellen?
3: Nou, als je gevraagd wordt als waarnemend burgemeester, dan weet je ook dat er een eind aan zit. En dat is voor mij, als het goed is, volgend jaar september. En dan gun ik deze gemeente weer een hele prettige burgemeester die hier voor langere tijd zich aan deze gemeente committeert.
2: Nou, een prettige burgemeester hebben we nu toch al?
3: Fijn dat u dat zegt. Ja, alleen ik woon hier niet. En als je burgemeester wil worden van deze gemeente, moet je hier ook gaan wonen. En ik heb daar nu een andere afweging in gemaakt.
2: Nee, begrijp ik helemaal. Dat moet je ook zeker doen. Maar goed, als u in die tijd goed bestuurt, is ook helemaal niks aan de hand. En dan gaan we ondertussen op zoek naar een nieuwe burgemeester die vast aangesteld wordt. Ik zou zeggen, geniet nog even van deze dagen. Misschien dat u nog even een oproep kan doen aan de luisteraars thuis, zowel van Oldebroek, want daar zijn we op dit moment ook te beluisteren, als hier in Elburg, om toch nog even langs te komen.
3: Ja, het is denk ik belangrijk om dat deze stad, Monumentenstad, dat we dat met elkaar allemaal beleven en ook doorleven. Dat kan hier in de vesting van Elburg, maar dat kan ook bij het ASK. Daar zijn ook allerlei monumenten op en op diverse plekken in deze regio. Dus ik denk, nou, koester je erfgoed en laat het ook leven en beleven. Dus kom vooral kijken.
2: Mooi, dankjewel. Veel plezier nog.
3: Dankjewel. Ja.

0: Een plaat van Nexone. We gaan even schakelen naar Bart. Die heeft even de microfoon meegenomen, de draadloze microfoon. Ik weet niet, Bart.
1: Ja, er is,
0: ik sta hier
1: bij de man die ons verzorgt van een natje en een droogje. En dat is Alex Hendriksen van de Herberg hier op het hoekje. Alex, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Willem.
1: Ja, daarom. Hey, ga even staan, want anders moet ik zo bukken. Hij zit hier aan een tafeltje met de palingboer van Elburg. Hey, de Herberg, wat is dat voor restaurant?
2: Dat is een restaurant waar wij zeg maar koffie, thee, limonade, bier en fris. En ja, wij verkopen eigenlijk van alles. Hè. Gewoon een Nederlands restaurant met van uitsmijter tot tunedo tot zeetongetje. Alles verkopen we. Hè.
1: Kijk eens aan. Een bord, krijtbord, de dagschotel. Wat is dat?
2: Ja, de dagschotel die hebben we altijd vis of vlees, zeg maar. En dan dat doen we altijd voor een mooie prijs. Om overdag, de hele dag kun je dat eten en drinken. En drinken erbij, zeg maar. En dan voor een mooie prijs, hè, zeg maar voor 18 euro nog wat, heb je bij ons zeg maar, heb je al een minuutje.
1: Ja, mensen in mijn kenniskring die een eigen bedrijf hebben, meestal zie ik die niet werken. Maar ik zag jou vanmorgen al vroeg met het terras bezig.
2: Ja, dat is altijd zo. Hè. Ik doe het pas 30 jaar of zo. Dus ik moet wel, iedere morgen nog even terras aanvegen en dat soort dingetjes. Hè. En dit weekend hebben we speciaal voor de mensen hebben we nu een bottenweekend menuutje. En dan kun je kiezen uit een tomatensoepje of een mosterdsoepje. En dan kun je een boerensnitzel of een zeetongetje. En daarna kun je nog een ijsje krijgen of een stukje cheesecake. En dan voor €21,95, waar krijg je het nog, hè?
1: Ja, ter geruststelling van Dries en de luisteraars, het hele verhaal wat Alex net vertelde, allemaal zo uit het blote hoofd. Of het klopt, weet ik niet, Alex.
2: Nee, een kleinigheidje hou je al gauw, hè?
1: Hé, hey, daarom. Vanmorgen waren jullie met z'n drieën, maar ik zie nu steeds meer personeelsleden.
2: Ja, we hebben er ook wel een paar nodig vandaag. De hele dag zit alles wel een beetje vol en we willen proberen om de mensen te helpen. Alleen de gemeente was, we hadden nog iets meer terras neer willen zetten, maar de gemeente was vanmorgen al heel actief bezig dat alle ondernemers moesten alles weghalen. En ik heb hier naast mijn collega van het vissersteegje, dat is Ron zeg maar, en die moest stoppen met roken en die moest zijn haringkar weghalen. Dat zijn we nu even aan het bespreken met z'n allen van wat er eigenlijk allemaal mis is met de gemeente, dat die heel erg moeilijk doet voor de ondernemers.
1: Nou, wat er mis is met de gemeente, dat hoorden wij vanmorgen. Tenminste, dat vertelde je net. Gisteren was de havenkade helemaal niet afgesloten.
2: Nee, dat klopt. Die was ook niet afgesloten. En wij hebben een gedeelte terras en dat mag er alleen maar staan als de havenkade is afgesloten. En hun hebben dat gewoon zelf niet voor elkaar. En als wij er dan terras neerzetten, dan komt er iemand van handhaving en die zegt dat we het weg moeten halen.
1: En daar hebben ze waarschijnlijk eerst over vergaderd, die dagen dat de havenkade niet was afgesloten. Want die man zat blijkbaar in vergadering.
2: Ja, nee, dat klopt ook inderdaad. Ja, maar zoals nu zeg maar voor de ondernemers ook. Zoals, ik zit hier nu met Ron van het vissersteegje, zeg maar. En die heeft dan, die zit met zijn haringkar en met de rookton en al dat soort dingetjes. Dan moet die jongen weghalen. Maar ja, hij heeft toch zijn vis erop ingekocht en gedaan. Dus dat is een hele dikke vette strop voor hem vandaag natuurlijk.
1: Alex, ik zag vanmorgen al mensen vroeg op jouw terras. Het begon met cappuccino, maar ook al meteen wat lekkers erbij.
2: Ja, nee, we verkopen ook best wel veel gebakjes, zeg maar. En er zijn vanmorgen al wel de nodige dozen zijn er doorgegaan. Maar dat moet ook op zulke dagen. Hè. Als we met zulke dagen niks te doen hebben, dan kunnen we beter thuis blijven.
1: Hé, hey, dit soort dagen, zo'n bottendag. Wat voor dagen zijn er nog meer in Elburg waarvan jij zegt, hé, dat is het?
2: Nou, we hebben zometeen over 14 dagen hebben we het bokbierweekend. Dat is ook heel erg gezellig. Dan doen alle restaurants doen mee en dan gaan ze rond met een trekker, met een boerenkar. Dan komt hier de botter de haven invaren en dan gaan de fusjes eraf. En dan hebben we ook zeg maar een hele leuke dag is dat. En als je wil kun je daar ook kaarten verkopen. Dan kun je meedoen. Dan kun je ook bij alle restaurants kun je een bokbiertje gaan proeven. Allerlei verschillende bokbiertjes. Nou ja, wij doen er dan ook aan mee. En als je een kaartje koopt, krijg je ook bij ieder restaurant krijg je nog een hapje. Nou, dat is echt een hele bijzondere leuke dag. Als die botters binnenkomen varen met het eerste bokbier in Elburg.
1: Zondertje, laat ons even in de steek. Is dit ideaal weer voor zo'n terras en voor een restaurant zoals jij?
2: Nou, we zouden liever iets meer zon hebben vandaag. Maar ja, zolang het droog blijft en de mensen die zijn er toch wel vandaag, dan loopt het wel een beetje door natuurlijk. Maar iets meer zon zou leuker wezen voor de mensen. Dan kunnen ze even beter een glaasje bier, een glaasje wijn en een lekker rozeetje op het terras. Toch? Heerlijk toch? Met mooi weer.
1: Hé, hey, dit soort dagen in combinatie met je werk als leidinggever hier. Jij kunt wel genieten van zo'n dag of gaat er veel langs je heen?
2: Nee, ik kan wel een beetje genieten van zo'n dag. Maar dat komt omdat ik het ook al best wel heel lang doe. En dan gaat dat allemaal best wel een beetje vanzelf, hè, zeg maar. Hè.
1: Ja, net heb je al even een groot gedeelte van de kaart opgenoemd. Er werd mij ooit verteld, je had ook een Tsjechische keuken. Maar waarom hoor ik jou daar niet over?
2: Ja, dat komt dat ik daar vroeger gingen we daar veel naartoe. Maar ja, dat is wel lang geleden. En jij kent dat ook toevallig heel erg goed, hè, de Tsjechische keuken. Jij gaat daar ook wel regelmatig naartoe, hè?
1: Zelfde omgeving, Lex.
2: Ja, nee, dat klopt, ja. Nou ja, we hebben het er altijd leuk gehad. En ja, binnenkort er maar weer eens een keer naartoe, hè.
1: Laten we dat maar doen. Hé, hey, jij had het al over de man die hier ook bij jou aan tafeltje zit. Introduceer hem even.
2: Ja, dit is Ron. Ron die, zeg maar, die is van het vissersteegje. En die hebben ze vanmorgen even met de gemeente goed te pakken gehad, zeg maar, met de spulletjes die hij weg moet halen. Die jongen die heeft vandaag weer een mooie strop. Dat schiet niet op, hè.
1: Nou, kijk eens dan, Ron. Leuk dat je ons ook even te woord wou staan. Klopt het allemaal wat Alex vertelt?
3: Ja, helaas wel. Het is namelijk zo dat wij doen dit al 25 jaar. Dat we een uitstalling hebben van een haringkar en het rooktonnetje. Omdat het is in slotte toch de visserijdagen. Ja, en wat hoort bij een visserijdag? Ja, geen kleding, hè. Maar daar hoort echt het visserijgebeuren bij. En dat proberen we iedere keer uit te stallen. En dat doen we dus ook al 25 jaar. Alleen, ja, vandaag werd ik op mijn vingers getikt dat de uitstalling op straat niet mocht. Ja, nou, ik had zoiets van, ja sorry, ik doe dit al 25 jaar. Ik sta zelfs op de foto met de burgemeester van 3 jaar geleden. En dat die het vond dat die uitstraling zo goed was. En dan wordt er nu gezegd, ja, dan heeft u 25 jaar geluk gehad. Ja, dat is, sorry, maar dat gaat me net even te ver.
1: En dan net op de dag zelf wordt je dat verteld, waarom niet gisteren of eergisteren?
3: Inderdaad, en ik stond met Hemelvaart ook met haringkar. En ja, er is een evenementenvergunning. Dus dan heeft de hele binnenstad daar profijt van. Maar hun vonden het toch anders. En ik heb ze aangegeven dat ze dan maar een bekeuring moeten geven. En dat ik in gesprek wil gaan met de gemeente. Waarom wij op zo'n speciale dag als deze dat gaan belemmeren. Want dit is toch een toeristische attractie ook. De mensen vinden dit leuk. En wij moeten eigenlijk trots zijn dat we zo'n dag als deze 1 keer per jaar doen. Want we zijn toch groot geworden met die visserij hier in Elburg. Nou, laten we dan ook dat kleine beetje wat we nog hebben promoten. En niet tegenwerken.
1: Nou, de Helleberdiers komen eraan. Dan kunnen ze ons niet meer verstaan. Nog 1 keer. Waar was jij van?
3: Het vissersteegje Elburg. Al 30 jaar een begrip in Elburg.
1: En ook kibbeling, hè?
3: Die ga ik zo bijbrengen.
1: Hé, hey, bedankt. Goed, dit waren de mensen, ja, hier, de ondernemers in Elburg. Zo af en toe iets toch een probleem tussen aanhalingstekens, maar alles wordt opgelost. Want als ik de boys zo hoor praten, dan gaat het allemaal goed, Ries.

0: Hoe vind je deze plaat dan?
1: Ja, leuk. Zag zo, die meneer die hiervoor langs loopt, ken je die Dries?
0: Ja, die ken ik. Ja,
1: die kennen we, ja. Waar is de scooter?
0: Ik ken jullie ook wel.
1: Ja, dat is uniek. De loermeel zonder scooter.
0: Ja, zonder scooter.
1: Hé, Dries, ja, je zegt, kijk dat plaatje. Ik zat te luisteren aan de Duitse grens door in de Achterhoek, weet je wel.
0: Ja,
1: de mooie deentjes die gewoon naar Utrecht, naar de stad. En wil blijven met een restje zitten.
0: Ja, mooi plaat, ja.
1: Ja, daarom.
0: Bij de local hebben we de muziekleus in de middag. Een programma. Ja. En dan hebben ze altijd de boerenrockplaat.
1: Oh.
0: Dat is eigenlijk wel een mooie boerenrockplaat.
1: Ja, boerenrockplaat.
0: Ja, toch?
1: Ja. Hey, daarvoor, ik was even bij, wat zou ik zeggen, onze sponsor tenminste wat betreft het natje en het droogje. Ja. Alex Hendricks. En hij zat zelf ook even te genieten. Toch even weer een probleempje. Ja,
0: jammer is dat, hè?
1: Terras mocht niet op plekje staan. Ja. Met die visboer ook. Dries, jij bent zelf ook ondernemer geweest. Ja. Dat soort regels, ja. Erger jij je daar ook wel eens aan?
0: Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Maar in Nederland is dat gewoon zo, hè? Je hebt allemaal regels, hè?
1: Ja, en dan kan ik me ook voorstellen dat sommige mensen zeggen, ja, maar doe eerst maar eens daar en daar wat aan.
0: Dat heb je ook, ja.
1: Ja, ik zal niet zeggen wat er dan bedoeld wordt, maar...
0: Ja, nou ja, sommige dingen zijn ook wel goed natuurlijk, hè? Je moet wel iets regels hebben, want anders dan gaat het er ook niet goed komen.
1: Nee. Dan een zootje, maar ja, net zoals dan gaat het over 5 tafels en stoeltjes.
0: Ja. Ja, ik snap het. Ja.
1: Niet dat de hele weg wordt afgesloten. Nee, 5 tafels en stoeltjes. En de visboer 1 kraampje.
0: Ja.
1: Maar ja, Dries.
0: Ja.
1: Ja. Die man die dat aangezegd heeft, zal ongetwijfeld gelijk hebben.
0: Ja, maar hij zit er mooi mee. Hij heeft ingekocht.
1: Ja, nou daarom.
0: En, dan,
1: en omdat hij het ook al zo lang doet.
0: Ja, wat moet hij ermee, hè?
1: Ja. Goed, de halberdiers die beginnen weer.
0: Ja.
1: En ik denk dat wij zo onderhand afscheid nemen.
0: Het is nog een bekende van jou, volgens mij. Zie.
1: Ja, ook.
0: Ja, hè?
1: Dat is Ada.
0: Ja, Ada. Ja, ik ben bij mij in de klas gezeten.
1: Ja, want ik dacht altijd dat jij het over een andere Ada had, maar...
0: dat is die Ada.
1: Ja, dat is die Ada.
0: Ja, die
1: ja,
0: joh. Inderdaad, joh.
1: Zo gaat dat.
0: Ja. De helft
1: is hier net.
0: Weet ik niet.
2: Ik ben er.
0: Ja, gelukkig.
2: Ja, ik sta helemaal aan de overkant.
0: Oh, ik zag je al niet, maar...
2: Ik sta hier bij een standje met houtdraaiwerk. Prachtige schalen. Tolletjes, lijkt het wel. Ik weet niet of ik het helemaal goed heb. Houdertjes met vaccinelichtjes erin. En dat zijn dan kleine boomstammetjes. Allemaal echt prachtig. En dan zit ik hier op een papiertje te kijken. En dan staat er... Ik ben rakkloten aan het draaien. Ken jij rakkloten?
0: Nee, dat kan ik niet.
2: Nee, ik moet hier, ik zeg, ik ook niet. Voorbereidende werk is al thuis gedaan. En volgens mij wordt er nu wat gedraaid. Wacht even hoor, ik loop er even heen. Als de meneer tenminste tijd heeft. Ik denk het niet, maar we kunnen in ieder geval het geluid even meenemen. Hoor je dat?
0: Ja, dat horen we, ja.
2: Ja, meneer
0: ik dacht dat jij dat was, maar...
2: Ja, nee. Zo erg ben ik dan ook weer niet. Ik kan wel lawaai maken, dat geef ik onmiddellijk toe. Nou, dat hoeft niet, maar wat bent u nou aan het doen?
3: Ik heb daar kunnen lezen.
2: Ja, maar wat is nou een rakkloot dan?
3: Ik heb daar kunnen lezen.
2: Oh ja, dan moet ik alles lezen. Het is ook leuk als u het even heel snel vertelt.
3: Ik kan het zo niet vertellen.
2: Dat wil niet. U kunt hem wel maken, maar niet vertellen.
3: Ja, en daar onder aan de macht kan je ze ook zien.
2: Oh, het heeft met de boten te maken. Aha! Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Hoe ziet dat ding eruit dan?
3: Heb je nog nooit gehoord van een kloot over een blok zitten?
2: Nee.
3: Is het breekwoord?
0: Ja.
2: Oh ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, Dries, mijn collega in de studio, die vraagt hoe het eruit ziet. Nou, het ziet eruit als, grote kralen, maar ook al grote gaten erin. Oh, daar gaan die touwen natuurlijk door. Zie je wel, ja, ik word wel slimmer. Daar gaan die touwen door. Dat zijn hele mooie houten rondingen met grote gaten, inderdaad. En,
3: wordt gemaakt van essenhout, iepenhout kan ook.
2: En andere soorten niet meer?
3: Nee.
2: Wat is daarvan de reden? Is dat door de stevigheid?
3: Door de stevigheid, elasticiteit. Daardoor is het.
2: U staat hier nou in Elburg. Komt u zelf hier ook vandaan uit de omgeving?
3: Ik woon in Emst.
2: En u bent regelmatig te vinden op dit soort markten, neem ik aan?
3: Ja.
2: Wat is nou de leukste?
3: Zijn er zoveel leuke?
2: Ik had gehoopt dat je Elburg zou zeggen.
3: Nee.
2: Hey, je moet geen keuze kunnen maken, hè?
3: Daar hebben ze een heel mooi museum, weet je dat? Daar
2: hebben ze een prachtig museum. Heb ik net nog mensen erheen gestuurd.
3: Ja, maar ze dicht.
2: Ja, dat heeft een reden. Dat heeft een ernstige reden.
3: Weet ik.
0: Oh, dat Orgelmuseum. Ja, dat zal wel dicht zitten, ja.
2: Dat is een collega van ons geweest namelijk. Ja. Dat is Maarten Seibel, die is vorige week onlangs overleden. 87-jarige leeftijd. En vandaar dat het Orgelmuseum op dit moment dicht is. Dat is jammer op een dag als deze. Maar het is wel heel begrijpelijk. Goed dat u het even aanhaalt. Nou, ga gauw verder met draaien. Want we hebben natuurlijk heel veel van die kloten nodig. Voor de diverse botters die nog rondvaren. En nog heel veel plezier vandaag.
3: Dank u wel.
2: Nou, dat was hem. De kwartloot. En ja, er zit ook nog een briefje bij. Ik ben altijd nieuwsgierig, dat weet je.
0: Ja.
2: Bij oude zeilschepen is het grootzeil door middel van touwlussen, en dat zijn rakbanden, die voorzien zijn van houten kralen om de mast bevestigd. De als ketting geregen kralen heten dan rakloten. Het zeil wordt gehesen met behulp van een takel, en dat is een lijn, ook wel loper of zeilval, die door één schijfsblok, en dat is de katrol, loopt. Zo'n takel heet dus een enkeljol. Wanneer tijdens het hijsen de zeilvat te dicht tegen de mast gehouden wordt, kan een rakband met zijn kloten tegen het blok lopen, waardoor verder hijsen onmogelijk is. Nou kijk, zijn we toch heel wat wijzer geworden met z'n allen.
0: Doe je dat uit het hoofd of lees je ervoor?
2: Ja, natuurlijk doe ik het uit mijn hoofd. Uiteraard.
0: Dat dacht ik al wel.
2: Uiteraard.
1: Jeanette,
2: ja?
1: Volgende week zal ik je er nog een paar vragen over stellen. Ik ben benieuwd.
2: Ja, ik ook zelf, ja.
1: Hé, hey, bedankt. Het was ook leuk om op deze manier samen te werken. Jij met de microfoon en Dries en ik hier in de studio. Want het zit erop
0: het
1: voor
0: zit
1: ons,
0: erop.
1: Dries.
0: Ja. Ja.
1: Het vervolgteam staat al klaar.
0: Ja, zo is dat. Nou, was berengezellig.
1: Ja, dan
0: leuk.
1: Wat is onze volgende samenwerking, tenminste mobiel gezien?
0: Weet ik eigenlijk niet. Nee. Jij wel?
1: Nee, ik niet.
2: Winter in de vesting misschien?
1: Dat is nog zo ver weg, Jeanette.
2: Ja, nou, maar toch.
0: Staan we er wel? Of dit keer wel?
2: Moeten we nog even kijken. Als we een mooi plekje krijgen, staan we er zeker.
0: Oké.
1: Nou, want het is... daar houden we je aan.
2: Ja.
1: Goed zo. Ja. Hey, Dries, bedankt voor de samenwerking.
0: Ja,
1: het was
0: hartstikke
1: gezellig.
0: Hartstikke leuk, gezellig.
1: En het natje en het droogje, ja.
0: Ja, prestaties.
1: Zullen we het nog één keer even zeggen?
0: Doe maar.
1: De herberg hier aan de haven.
0: Ja,
1: nou ja, we werden verwend hoor.
0: Goed geregeld.
1: En, ik hoop het middagteam ook, want die moeten wel even weten hoe dat allemaal werkt.
0: Ja, nee, maar dat gaat goed komen.
1: Ja,
0: dat
1: daarom. Met Jan, die heeft al rondgekeken wie dat allemaal hier brengt, dus dat komt goed.
0: Ja. We gaan een plaat draaien tot het nieuws en dan bent Jan, die nemen we straks over.
1: En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Hij begint heel rustig. Dat is die plaats. Nou.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde, was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Ja, dat was niet mijn bedoeling. Ik had een andere opener bedacht. Toch waren we gauw ingeschoven. Geef me wind en zeilen. Nou, trouwens, we staan hier live in Elburg. En de zon breekt door. Het is hier ook gezellig. Het was sowieso zonder de zon ook al. Maar met zon is toch altijd net dat stukje prettiger. Welkom bij Lou FM en Loco FM. Live vanaf de Botterdagen. Straks vanaf 2 uur. Of vanaf 3 uur. Nee, vanaf 2 uur gaan we naar de sport. En dan mag ik niet meer bij Lou uitzenden. Of bij Loco, maar... Ik ga wel door uit Elburg.

Alom gezelligheid vanuit Elburg. En dan bedoel ik niet vanuit de studio, maar ik kijk uit op de botters in de haven. En ik zie trouwens ook Jeanette staan, dus dat komt ook allemaal dik voor elkaar. We staan hier saampjes in de binnenstad. Ja, binnenstad, net buiten de stad. Het is hartstikke gezellig. Kom je trouwens naar Elburg toe en wil je er ook nog even kijken. Vanaf Oldebroek gezien al, het staat goed aangegeven waar je allemaal zou kunnen parkeren. Dus volg dat gewoon. Houd er ook even rekening mee dat cash geld ook handig is. Want als je bij de Vos parkeert bijvoorbeeld, dan betaalt dat met 5 hele euro's sneller dan dat je eerst je bankapp moet openen en dan iets moet scannen en zo. Er staan er allemaal mensen achter je te duwen, word je er weer zenuwachtig van, heb je er zin in. Dat soort dingen allemaal. Maar het is supergezellig, moet je zeker zien. De cultuur van de stad Elburg moet je zeker niet vergeten. De burgemeester zei het ook al hier op zender. Dus bij deze is dat... Je bent van harte uitgenodigd. En anders laat je gewoon de radio aanstaan bij Loe FM of Loco FM. En dan luister je gezellig mee naar de sfeer hier vanuit de haven van Elburg. Ik wil Dries en Bart nog even bedanken voor hun uren radiovulling. Ja, de duim wordt al opgestoken. Dat komt helemaal dik voor elkaar. Die gaan waarschijnlijk... ik hoorde net al wat reclame van de

0: gaat helemaal niet lekker met UB40 en Chrissy Hynde. Ze stotteren nogal. Waar dat van komt, weet ik ook niet. Maar ik stotter zelf misschien ook wel eens. Jeanette, ben jij ook alweer online?
1: Ik ben weer online.
0: Ah, maar je valt ook gelijk weg. Dus even batterijen wisselen.
1: Ik ben weg, denk ik, omdat ik wat verder gelopen.
0: Ah, kijk. Ja, dat is natuurlijk... We lopen hier op de markt en dan doen we dingen draadloos. Vroeger was het met kabels, maar... Goed, we kunnen Jeanette niet met een hele kabelrol op de rug over de haven laten lopen.
1: Ah, je kunt iemand mee laten lopen.
0: Ja, maar dan struikelen er weer mensen, heb je dat weer. Er worden tegenwoordig al camera's uit de stad weggehaald omdat dingen niet mogen. Laat staan kabels. Maar goed, we hebben het hier dus gezellig. Ik zei het in de opening al, wil je hier naartoe komen, dat is zeker welkom. Je past er echt nog wel bij. Maar het is natuurlijk in de binnenstad leuk, maar hier in de haven staan de kraampjes. De terrassen zijn open. Het zonnetje schijnt er af en toe lekker tussendoor. En het is hier gewoon mooi om te zien. Ik bedoel, Elburg is gewoon een prachtig mooie stad. En als je hier dan even op zo'n moment kunt rondlopen, terwijl er ook van alles georganiseerd is en te doen is, is het extra leuk, toch?
1: Ben ik helemaal met je eens. En er is heel veel te bekijken, maar ook heel veel te eten. Eet smakelijk, meneer. Geniet ervan. Ook een van de leden van een Chanticoor, die natuurlijk ook allemaal optreden. Het zij in de binnenstad, het zij straks hier aan de overkant waarschijnlijk. Dus dat brengt extra gezelligheid met zich mee. En volgens mij ben ik nu weer luid en duidelijk te horen. Want klopt, ik ben alweer tegenover jou beland aan de haven. En ik ga eens even een wandelingetje maken richting de andere kant op. Of dat beter te doen is qua verbinding. En dan ga ik weer eens even wat opzoeken om me daar eens in te gaan verdiepen. Zoals bijvoorbeeld hier. En ik hoop dat de meiden willen praten. Want je ziet ook heel veel mannen, vrouwen, kinderen lopen in klederdrachten. Wat natuurlijk deze dag nog extra bijzonder maakt. En ik heb ook hier weer twee dames bij me staan. Goedemiddag.
2: Hallo.
1: Met wie heb ik het genoegen?
2: Met Laura.
1: En?
3: Met Danielle.
1: Jullie zien er werkelijk prachtig uit. Wat voor klederdracht is dit?
2: Wij dragen de Noordoost-Veluwse dracht. Dus met name Nunspeet, Doornspijk, Hulshorst, die streek eigenlijk.
1: En kan je een beetje beschrijven wat je allemaal aan hebt? Want je ziet er werkelijk prachtig uit. Volgens mij ben je daar een hele ochtend zoet mee.
2: Ja, we zijn al vroeg begonnen. Vanmorgen om 8 uur zijn we begonnen met aankleden. En wat ik draag is de lange muts. Vooral voor de jongere dames is dat. En ik ben momenteel uit de rouw. En die naast mij staat is in de rouw. En dat zie je met name aan het verschil in kleur. Zij is volledig zwart-wit. En ik heb wat meer kleur in mijn kleding. En gouden details.
1: Ja, het komt echt tot in de details inderdaad. Jij bent dus nu nog in de rouw. En dat zie je dan ook. Hè? Je hebt een prachtige zwarte ketting. Wat is het eigenlijk?
3: Het is de kralenketting. Dat deden mensen vroeger altijd. Maar je kunt hem schuin dragen met de knop schuin of recht. Dat is net wat je zelf kiest, zeg maar. Maar dat is inderdaad echt zwart-wit, zeg maar. Met de 7 of de 9 kraaltjes eromheen. Ja.
1: En doen jullie dit vaker, dit soort markten rondlopen in de klederdracht? Vraag ik van jou.
3: Ja, op de bottendagen lopen wij inderdaad in de groep. En Winter in de Vesting doen we vaak ook mee. We doen ook shows in bejaardentehuizen. Dat is erg leuk voor de oudere mensen, zeg maar. En dat soort dagen inderdaad.
1: Klinkt er dan ook herkenning bij de oudere mensen als jullie langskomen?
3: Ja, zeker. Dat vinden ze vaak heel mooi, ja.
1: Hiernaast mij staat nog een dame, maar die heeft weer een hele andere klederdracht aan. Wat heb jij nu aan?
4: Ja, mijn klederdracht komt eigenlijk uit Elspeet Vierhouten. Dus dat is net weer wat anders. De persoon waar we het net over hadden, die heeft gewoon naar achter gestreken haar. En ik heb dan weer een scheiding en dat is dan net wat anders. En ik heb dan een lampenkapje op, zo wordt dat genoemd. Ja, het is allemaal net iets anders, zeg maar.
1: Er zit geen lichtje in hoor, Bert-Jan, dus wees niet bang. En wat heb jij voor prachtigs aan? Moeilijk hè?
5: Ja.
1: Zal ik het even vragen hier aan de dame aan mijn rechterzijde?
2: Ja, echt het goed voor de jongetjes van vroeger, hè? De jongetjes die naar school gingen. Met een pet. Uit mijn hoofd gezegd. Hoe heet deze pet? Fietsenpet, hè? Ja, het wiel met de knop in het midden.
1: Zegt hij weer?
6: Een driekwart broek en zijn boezeroentje aan. En dit was de grozigheid van de moeder, want je had eigenlijk een paar knoopjes nodig, maar dat deed er extra op. Dat kwam weer het mooier over, hè?
1: Oh, dat had niks met geld te maken.
6: Zeker.
1: Toch wel, ja. Hoe meer geld, hoe meer knoopjes erop kon zetten. U ziet er ook prachtig uit, trouwens.
6: Dankjewel.
1: Wat heeft u nou precies aan? Of was dit de standaard hier?
6: Ja, dat is het voor het opnappersgoed of het kerkgoed. En dan de gouden knopen met een heel mooi befje. Maar een klein vierkant lapje, want meer zag je toch niet. En dan de horlogeketting, die ook nog bij de tijd is. Mooi gemaakt. En dan de schoenen hadden de man aan de zijkant gespies en de vrouw aan de voorkant. En een lakenspak.
1: Ik vind het geweldig. Brengen jullie het nou over van jeugd naar jeugd? Jullie zijn al wel, jij bent alweer wat ouder, hè? Jullie zijn allemaal nog hartstikke jong. Hoe wordt het eigenlijk overgebracht? Gaat het vanzelf?
6: Nou, geleidelijk aan. Ze doen dan mee en dan zien ze steeds meer hoe het hoort. Hoe je aan moet kleden, want dat zit wel allemaal verschil in. De onderrokken, de bovenrokken, allemaal een functie. En we praten altijd over werkgoed en opknappersgoed en kerkgoed. Dat was allemaal het onderscheid. En dat kerkgoed was die nooit, dat luchtte je.
1: Ja, nee, een echte wasmachine hadden we natuurlijk ook niet, dus het werd allemaal wat lastiger.
6: Ja, maar ja, het werkgoed moest natuurlijk wel bijgehouden worden om dat te wassen.
1: Dan werd de lijn weer goed gevuld.
6: Precies, en de bleek.
1: En dat bleek inderdaad. Jongens, ik wens jullie nog een hele fijne tijd hier in Elburg. Jullie zien er werkelijk, ik heb het al gezegd, prachtig uit. En wil je ze aanschouwen, ja, dan zul je echt even hier naar de havenkade of in de stad moeten komen kijken. Want ja, daar zijn er meerdere trouwens, met heel veel verschillende klederdrachten. En dit is een greep van 5 personen, ook allemaal prachtige gekleed. En ik ga over naar jou, Bert-Jan. Niet in klederdracht.
0: Nee, in de... spijkerbroek kledendrag ben ik vandaag. Heel zeldzaam.

0: dat hoort er dan ook eigenlijk bij, want er zijn ook altijd veel oosterburen die hier op visite komen in de vakantie. Dus ik denk dan ook maar even Marianne Rosenberg af op radio, nee. En we hebben Jeanette even in de pauzestand gezet. En Aart Withaar, die wandelt een stukje rond.
1: Ja.
0: En die is, ik kon hem net nog zien, maar hij is helemaal bij de Botters.
1: Nou, ik ben helemaal bij de Botters en ik sta bij de EB52. En mag ik jouw naam weten?
2: Johan Deen.
1: Johan Deen. Johan, ik was afgelopen donderdagavond bij de intocht. En jullie vielen niet alleen op door die botten, maar ook door al die mooie kleding die jullie hebben.
2: Ja, dat klopt. We hebben dan de sponsor. Die staat er allemaal wel achterop. En hebben gekozen voor de kleur paars. En dat valt een beetje op ten opzichte van anderen. De ene vindt het mooi en de andere vindt het lelijk. Maar dat valt wel op. En dat is de reclame.
1: Het valt zeker op, ja. De EB52. Dit is een hele oude, als ik zo zie, hè?
2: Deze is de oudste botter die hier in de haven ligt. Hij is van 1879. Tenminste, bij mij weten. Ja? Bij Bottenbouw staat hij dat zo ingeschreven. En... dat staat daar wel op dat bordje, 1879. Hij is gebouwd in huis als HZ-106. En toen is hij verkocht en is naar een Urk in de UK-127. En toen is hij gezonken. Heeft hij 17 jaar op de zeebodem gelegen, deze boot.
1: Waar ergens? Heb je een idee?
2: Ja, Markermeer was dat. Want had er hier in de polder gezonken geweest. En dat gebeurde toen in de Flevopolders. Dan kwamen die boten natuurlijk bovendrijven. Tenminste, want het water werd weggepompt. En mijn vader heeft zelf ook bij de Zuiderzeewerken gewerkt. En dat zat hij dan wel te vertellen. En dan lagen die wrakken lagen daar gewoon op de bodem. En dan werden ze gewoon in de brand gestoken. Gewoon van, hè, die oude dingen. En deze heeft al geluk gehad. Die lag op het Markermeer en lag in de weg. Toen is hij naar Edam gegaan. En toen is hij naar... in de jaren 60 is dat gebeurd. En toen hebben ze hem daar naartoe gesleept. En hebben ze hem helemaal in de epoxy gezet. En iedereen in Edam die kent hem ook. Want hij heeft meer dan 50 jaar Sinterklaas er altijd binnen gehaald. Dus als ik in Edam of Volendam kom, dan kennen ze deze boot nog allemaal. Ja. Dat heeft een historie natuurlijk. Ja, okay. Hè?
1: Maar nu is hij eigenaar van de Botterstichting of is hij van een particulier?
2: Nee, hij is van onszelf. Van Karin, dat is mijn vrouw. Ja. En van mij. Dus we hebben die boot zelf dan. In 2013 hebben we die boot opgehaald. Dus we hebben hem nou al een hele tijd.
1: Moest die toen helemaal nog verder gerestaureerd of gerenoveerd worden, moet ik zeggen?
2: Ja, dus altijd, een boot is altijd werk. Maar deze heeft natuurlijk veel minder onderhoud nodig. Want hij zit in de epoxy. Dus hij zit er nog helemaal in. Ja. Ze zeggen ook allemaal, het is de meest originele botter. Want hij zit er gewoon in. Maar hij is gewoon een cadeautje is eromheen. Maar dat noemen ze ook zijn doodskleed. Hè? Dus als je hem eruit gaat halen, dan blijft er wel heel weinig over. Dat moet je ook niet weten en willen.
1: Nou, dan zie ik ook een beker staan. Er was net iemand die heel trots die beker om. Vertel eens.
2: Ah, dat is een grapje. Dat is gewoon een grapje van die jongens. We kregen de beker en die hadden we aan boord staan. En we doen dat gewoon in de originele klasse. Die bestaat helemaal niet. We waren ook de enige die meedeed. Dat was gewoon een grapje.
1: Ja, de enige boot met epoxy.
2: Ook dat, ja.
1: De eerste daarmee.
2: Hij is heel uniek. Hij is heel uniek. Ja, okay, ja.
1: Okay. Hebben jullie nog meegedaan met die bedrijvenwedstrijd?
2: Ja, we doen altijd mee met wedstrijden.
1: Welk bedrijf had je aan boord?
2: Ah, ik heb de vrienden van de EB52. Okay, kijk, die jongens die allemaal die paarse t-shirts aan hebben. Die heb ik al jaren aan boord. Altijd, jubileum eigenlijk. Dit is de 10e keer dat ze meegaan. Dus 10 jaar varen die jongens allemaal mee. Okay. Dus ik heb er nog foto's van. Waren er gewoon jongens van een jaar of 16. Nou, je ziet dan wat het allemaal is. Dus wel leuk.
1: Ja. Nou, heel leuk dat je even bij de microfoon kon komen. En nog een hele fijne zaterdag.

0: dacht bij mezelf van, nou, het valt op. Dus ja, het was echt wel een feestje. Even naar mijn buurman zwaaien, die zit hier ook te wachten.
1: Nou, ja, draaien wij eerst al even een liedje.
0: Ja, hey, bottergenot.nl, daar wil ik nog even op wijzen.
1: Helemaal goed. En dan hebben we nog net geld over met al die reclame voor Christopher Cross en I Am Sailing. Een sfeervol liedje hier op Blue FM en Loco FM. Goedemiddag, fijn dat je luistert.

0: Everybody has fun, fun, fun. Aard heeft ook fun. Die loopt om de haven heen ergens. Nog niet in het water gevallen?
1: Nee, nog niet in het water gevallen. Nee, ik sta ergens tussen de poffertjes, de ijsjes, de voetbalshirtjes. Maar daar vind ik nog een hele belangrijke stand. Iets mensen die niet voor hunzelf doen, maar voor iemand anders doen. En dat is de stand van Amnesty International. Mag ik jouw naam weten?
2: Ik heet Sarah.
1: Sarah, fijn dat ik even met jou mag praten. Sarah, jullie staan ieder jaar denk ik wel hier op de Bottenmarkt, hè?
2: Ja, we staan ieder jaar op de Bottenmarkt. En we vinden dat ook heel erg leuk, maar ook heel erg belangrijk om hier te staan. Omdat we voor mensenrechten staan en we vinden dat is een belangrijke zaak. Dus daarom zijn we hier.
1: Ja. Ik zie een collega van jou en die staat met een lijst waar je een handtekening op kan zetten.
2: Ja. Ja, Amnesty heeft allemaal acties en vanuit Amnesty Amsterdam zoeken ze dat voor ons uit. En wij gaan dan zeggen, hé, we gaan hier naartoe en dan sturen ze ons een actielijst op. En dat is dan voor een situatie in de wereld waar op dat moment aandacht voor nodig is. En dan proberen wij zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen.
1: Ja. En waar is dit keer de actie voor? Is dat een bepaald doel?
2: Ja, dit keer is het voor booking.com. Want booking.com doet niet altijd dingen die altijd top zijn. Want nu verhuren ze huisjes op eigenlijk bezet grondgebied. En dat vinden wij niet zo fijn. Dus dan samelen we de handtekeningen voor in.
1: Ja. Vroeger was het zo dat dan op verschillende plekken dat je schrijfavonden waren. Dat mensen bij elkaar kwamen en dan brieven schreven. En die werden dan naar een of andere wereldleider verspreid. Gaat tegenwoordig anders, begrijp ik van jou.
2: Ja, die acties zijn er nog steeds, maar het is eigenlijk meer online. Dus je kunt nu online, staat eigenlijk de brief voor je klaar. Je hoeft alleen je naam, waar je woont, en je e-mailadres in te vullen. En dan versturen ze het speciaal voor je. Voor de scholen doen we altijd wel op de dag van de mensenrechten, 10 december, een schrijfactie. En dan kiest Amnesty ook 10 mensen uit die dat nodig hebben. En dan gaan we langs de scholen hier in de gemeente. En dan gaan we met die leerlingen die brieven schrijven. En dan schrijven we dus nog wel echte brieven.
1: Ja. Doen alle scholen daaraan mee?
2: Ja, in gemeente Elburg volgens mij wel alle middelbare scholen gaan we langs. Okay. Die doen allemaal mee.
1: Ja, ja. Jullie staan hier met een aantal dingen, kaarsjes en andere dingen, buttons. Die kan je ook kopen of iets? Wat is de bedoeling?
2: De kaarten kun je kopen en de andere dingen zijn eigenlijk een soort gratis promotiemateriaal voor ons. En we hebben een spel mee, het is een Jenga-spel. En elke stelling die je eruit pakt, staat eigenlijk een vraag of een stelling op over mensenrechten. En of je dat vindt of niet vindt. En dan kun je daar samen over babbelen.
1: Oké, okay, zal we er eentje pakken?
2: Dat kan.
1: Nou, jij mag er eentje pakken. Die. Oh, hij stort niet in. Nee, hij stort niet in. Even kijken.
2: Recht op privacy.
1: Ja?
2: En dan is de vraag, vinden we dat belangrijk? Ja of nee? Of vinden we dat mensen daar...
1: Ja, nou...
2: Ik denk het wel dat ieder mens recht heeft op zijn eigen privacy. Maar ik geen idee wat u daarvan vindt.
1: Ja. Nou, ik vind ook dat je recht op privacy hebt. Alleen, soms heb ik ook wel eens een keertje dat ik denk van, hoe ver moet dat recht gaan? Je zit vaak tussen een stukje veiligheid en een stukje privacy. Ik kan me voorstellen, hier de webcams hier aan het begin van de stad, die zijn uitgeschakeld. Omdat je gewoon, als de mensen die bij de haven zaten te eten, gewoon kon zien wat ze aan het eten waren. Zo goed waren die beelden. Alleen hier bij de haven staat een webcam die de hele omgeving zijn. Dus ja, ik kan me voorstellen dus dat je zegt van, als de mensen zo duidelijk in beeld worden gebracht. Ik heb wel eens gekeken met de vestingdagen. Of mijn dochter al in de stad was. Dus ja, dan schendt je toch wel iemand zijn privacy.
2: Ja, ik denk dat dat niet per se de bedoeling is. Maar ik denk als je een beeld bijvoorbeeld hebt over de haven waar mensen niet goed duidelijk zichtbaar zijn. Maar dat je wel bijvoorbeeld kan zien dat er iemand in de haven valt. Dat het dan wel fijn is dat het er is.
1: Ja. Ja. Nou, in ieder geval, mensen kunnen er eens over nadenken. Die thuis zitten bij de radio, misschien met iemand anders die bij hun is, komen praten. Stel nou eens iemand die bij je is. Stel de vraag is nou eens gewoon van, wat vind jij nou van privacy? Nou, daar hebben misschien heel veel mensen die dus thuis zitten. Want luisteren heel veel mensen op dit moment, dat weten we uit ervaring. Dus dat ze er eens over na kunnen denken en met elkaar erover kunnen praten. Ik wil je heel hartelijk bedanken.
2: Dankjewel. Ja, dankjewel.
1: Nou, heel veel succes nog. Ik denk dat ik ook nog even een handtekening ga zetten. Dan heb je in ieder geval eentje erbij. En dan gaan we nu even terug naar de mobiele studio.

0: We hadden nog wat geld over. We hebben de Beatles ingehuurd. Hier rond de Bottenmarkt in Elburg. Waar je natuurlijk ook welkom bent. Aad loopt ergens rond. Ja. Ik zie hem niet, maar ik hoor hem wel.
1: Je hoort me, ziet me niet, maar je hoort me wel. Ja, dat is het effect van radio. Hè. Dat is het mooie ervan. Dus als tv was geweest, was het natuurlijk anders geweest als je me niet gezien had.
0: Ja, TV ben ik niet geschikt voor.
1: Nee, ja, ik ook niet.
0: Daarom ben ik bij de radio geweest.
1: Ja. Hier komt de sun, hoor je net. Nou, hij is nu net even weg. Maar het is hier toch nog best wel warm. Want ik heb onder mijn loose-shirtje heb ik een t-shirt gedaan. Het is toch wel een beetje zweten. Nou, ik ben weer een stukje opgeschoven op de Bottenmarkt. En ik ben aangekomen bij misschien wel even de belangrijkste stands hier vandaag op de Botter Monumentendag. Want dan ben ik aangekomen bij de oudheidkundige vereniging Arend de Boekop. Ja, en je bent oud-voorzitter, Kees?
2: Zeker. Ja, oud-voorzitter. Ja.
1: Is van de streek, om het even heel duidelijk te maken voor de mensen. Kees, Arend de Boekop bestaat al heel lang.
2: We staan er heel lang, opgericht in 1974. Hè, dus we hebben 2 jaar geleden ons 50-jarig jubileum gevierd. En still going strong, zullen we zeggen. Ja.
1: Wat is het doel van Arend de Boekop, van de vereniging?
2: Ja, dat is eigenlijk het verspreiden van de historie van de gemeente Elburg. Hè. Dus nadrukkelijk ook gemeente, niet alleen de plaats Elburg waar we nu staan, maar ook het Harde, Doornspijk, Hoge Enk. Daar zijn we echt heel actief mee. En ja, dat proberen we door allerlei manieren te doen. Hè. We staan hier natuurlijk bij de boekenkraam, dus we maken nog elke keer een paar prachtige uitgaves. En we organiseren lezingen en excursies. Dus zo proberen we de geschiedenis van Elburg in allerlei vormen vorm te geven eigenlijk. Ja.
1: En niet alleen geschreven met lezingen, maar je hebt natuurlijk ook de Arend toe.
2: Boekcast, ja, dat is mijn eigen podcast. Nou, nee, klopt. Ik probeer een aantal keren per jaar een podcast te maken. En tegenwoordig probeer ik het ook met video erbij op te nemen. Niet om met de loot te concurreren, om dat heel duidelijk te maken. Maar nee, dat vind ik een nieuwe manier. En dat spreekt toch wel veel mensen ook wel weer aan. En ik vind het zelf heel erg leuk om te doen. Ja.
1: Er is nu een... jullie brengen om de zoveel tijd brengen jullie nieuwe uitgaven uit. Nummer 117 doe ik uit mijn hoofd.
2: Ja.
1: Waar gaat hij over?
2: Het gaat over de wezenzorg in Elburg. Elburg heeft natuurlijk ook een grote historie waar het gaat om het zorgen voor de kinderen die er alleen voor kwamen te staan. En daar hebben Willem van Noorl en zijn broer Gert van Noorl hebben daar een prachtige uitgave over geschreven. Ja, ook weer een boek om trots op te zijn, denk ik.
1: Als je gaat lezen en je komt eenmaal in zo'n uitgave terecht, dan blijf je lezen.
2: Ja, blijf je lezen. Ja, dat is ook echt wel een kwaliteit. Ook sowieso van de gebroeders van Noorl, maar ook van de andere mensen die voor ons schrijven. Je probeert dat er op een zo meeslepend mogelijke manier te doen. En tegelijkertijd ook wel... Zorg er ook altijd wel voor dat er mooie afbeeldingen in staan, foto's en stukken uit musea, net wat het onderwerp is. Dus probeer het ook wel zo aantrekkelijk mogelijk te verpakken. En dat zie je ook wel in de ontwikkeling van de boekjes wel terug.
1: Als je zo'n boekje hebt, ook al van die wezenzorg, dan denk ik bij mezelf van, ik betaal 20 euro per jaar. Hoe doen jullie dat?
2: Ja, dat doen we door gewoon... Door heel veel, ook door de leden. Want die betalen natuurlijk wel, ondanks dat het maar 20 euro is. Hè, draagt ze elk jaar bij. Er zijn ook altijd wel mensen die meer en veel meer ook betalen. We hebben een aantal sponsoren waar we heel blij mee zijn. Door gewoon goed, een goede penningmeester. Dezelfde als Van der Loe. Nee, maar proberen we te zorgen dat we... Dan proberen we gewoon goed met ons geld om te gaan. Dat is de manier waarop we dus gratis ook aan leden die boekjes kunnen aanbieden. En ook bijvoorbeeld onze excursies zijn meestal ook gewoon gratis. Ja.
1: Ik wil nog even op één ding terug. Je hoort wel eens van het gaat zo vaak over Elburg. Maar nu gaat het... mijn microfoon valt weer. Over het Harde.
2: Ja, het Harde. Er is een nieuwe werkgroep, het Harde, opgericht. En die willen dus ook met name die geschiedenis van Elburg eventjes naar voren zien te brengen. Onlangs heb ik samen met die werkgroep een podcast opgenomen met de bekende Hardenees Leo den Hoorhout. Ja, daar hebben we op de knobbel hebben we het opgenomen en daar ga ik binnenkort mee aan het monteren. Dus dat is dan een van de eerste uitingen, maar ze willen nog veel meer gaan doen. Ja.
1: Ik wou zeggen, ik heb hem nog niet gehoord. Ik heb ze allemaal gehoord, maar die moet nog komen.
2: Hij zit nog in mijn computer om geëdit te worden. Dus okay. Daar ben ik nog mee bezig. Ja.
1: Nou, lid worden van Arend de Boekop, 20 euro per jaar.
2: 20 euro per jaar kan via de website. Of als je vandaag hier op onze stand komt aan de havenkade, dan kun je ook lid worden. Krijg je gelijk een paar mooie uitgaves mee. Ik kan niet anders zeggen, zeer aan te raden. Ja.
1: Hou er hierbij, Kees.
2: Ja, dankjewel, Aad.
1: Nou, tot zover Kees van der Streek, de voormalig voorzitter van de Arend de Boekhop. En wij staan op de kop van de haven tegenover de Poffertjeskraam. Dus voor €20. Dan krijg je de mooiste uitgave en je bent ondersteund ook nog een goed doel. Tot zover hier.
0: Nou, kijk dan. En dan sluiten wij dit uur af. Dat geldt voor Loco FM sowieso dat we dan afsluiten. Want die gaan over naar Noord-Veluwe Sport. Maar wij naar...

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio rijdt het op dit moment langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht tussen Naar de West en knooppunt Diemen. Je treft 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 minuten oponthoud. Ook op de N304 Apeldoorn richting Ede beland je in de file. En wel tussen de aansluiting met de N801 en afrit Wekerom. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
4: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
5: Locominu.
4: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
7: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Fricks Fysio en Performance via fricksfysio.nl of bel 0525 692948.
8: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk.
5: Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
8: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
9: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
10: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
9: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.

het wordt al wat eerder donker s'avonds, maar nog niet zo vroeg dat het nu al moet gebeuren met Dancing in the Dark. Bruce Huppelkei natuurlijk, hier bij Lou FM. Loco FM is overgeschakeld aan Noord-Veluwe Sport. Maar wij zijn er nog steeds op de Bottenmarkt. En ben je nog niet geweest vandaag? Het kan nog. Er is nog alle kans toe om dat te ondernemen, dus doe dat zeker. Aad loopt rond in de binnenstad van Elburg op dit moment. Horen we straks weer met wat interviews en wat verhalen. Dus dat komt allemaal dik voor elkander. En wij gaan nog even een tijdje door met uitzenden vanaf de Bottenmarkt. Dat is logisch, want een mooie Elburgse festiviteit. Waar natuurlijk ook de nodige aandacht voor moet zijn. En dat geven wij dan ook. We hebben nog lekkere muziek voor je klaarstaan. Er is helemaal niks mis mee. En ik zie allerlei mensen rondlopen in zomers gekleed. Ik loop hier ook kledendag rond. Heb je Jeanette al een tijdje geleden over kunnen horen hier op zender. De hele badiers sjouwen rond en maken een hoop lawaai met de drum. Vertellen verhalen. Botters zijn te kijken. Terrassen zijn open. Volop gezelligheid. En dat is wat de samenleving ook zo leuk maakt. En daar zijn we als Lou Media heel graag bij natuurlijk. Want dit is ons bestaansrecht. De samenleving van Elburg. En die dienen wij dan ook vanaf de radio en vanaf tv. En daar doen we er graag bij. En ik heb zelfs vandaag ook artiesten uitgenodigd vanuit het buitenland. Die helemaal naar Elburg komen dan. Tenminste digitaal. Met een liedje. En zo komt er ook wel iemand uit Italië. Uit de jaren 80. Dat was een heel grote hit. Hier is Mattia Bazar met Ticento bij Lou FM.

0: Ja, Elburg, Volendam. Er zit enige verband in. Zou je kunnen zeggen, de Cats met Come On, Let's Dance. En Bluff met Gij Kanaar hoor je ook met Zoutelanden. En Ticento, Mattia Bazar. En ondertussen weten wij dat onze aard achter mij in de binnenstad is gaan verkeren. Want ik sta hier met de studio in de haven. En hij is in de binnenstad. En weet je dat hij ook heel mooi kan voordragen?
1: Zeg tot een elk, dus u in kluis. Wees welkom hier, maar handen thuis. Ja, dat staat op een bord hier in de kruidentuin. De Groene Kruidhof die we hier ook in de binnenstad van Elburg hebben. Ja, en er staat ook bij een bordje van planten of delen van planten kunnen giftig zijn. Dus het is maar goed dat je je handen thuis moet houden. Ja, een heleboel allemaal ingewikkelde namen die ik niet uit kan spreken. Maar er staat ook toch wel weer, bijvoorbeeld staat er Achillea Millefolium. En er staat erbij 1000 blad. En dat 1000 blad, dat kunnen we natuurlijk beter verstaan. Ja, de kruidentuin die binnenkort ook opgeknapt gaat worden. Er zit nu nog een muur omheen gemetseld. En die gaat komend jaar ook weer vervangen worden door een traliehek. Waardoor die wat beter zichtbaar wordt voor de mensen hier als je langs komt lopen. Tot zover de kruidentuin.

0: We zijn er nooit achter gekomen. Ace of Base, All That She Wants. En we staan nog steeds op de Bottenmarkt. En Aart die beweegt zich door de binnenstad en die vertelt ons de verhalen die daar plaatsvinden.
1: We zijn in de Smedestraat. En in de Smedestraat vinden we de museumsmederij Elburg, de Hoefhamer. Ja, de Hoefhamer, vernoemd naar de eerste smid die er heeft gezeten, de familie Hoefhamer. Al sinds 1650 is het beroep hier in Elburg bezig. Latere generaties verhelden het smidsvak vaak voor dat van notaris. Dus een notaris Hoefhamer, die kennen we natuurlijk hier ook. Maar in 1820 ging de smederij dan ook over in handen van de familie Hagen. Zo'n 50 jaar later kocht Willem de Gunst de smederij. Zijn nazaten werkte hier tot 1982. En in dit jaar hielden de broers Dirk en Aart de Gunst het voorgezien. In 1985 werd de vereniging Hendrik de Keizer, het Amsterdam eigenaar van het pand, dat toen grondig is gerestaureerd. De smederij wordt momenteel gehuurd door de stichting. Die probeert de oude werkplaats en de kennis van het smeden hier weer door te zetten. En het is zo druk dat ik niet eens hier naar binnen kan. Ik ga toch eens eventjes proberen om te kijken of we nog wat sfeergeluiden hier kunnen optekenen. Op zich worden hier de vreugdewippers, die worden hier weer verkocht. Ik sprak net een paar mensen hier over de vreugdewippen. Maar meneer, die komt uit Hezen, uit Brabant bij Eindhoven. U wist wat een vreugdewipper was?
2: Jazeker.
1: En wat is een vreugdewipper?
2: Een flesopener.
1: Een flesopener, ja, inderdaad. Goed, we gaan gretig van de hand. Ik ga eens even kijken. Mag ik u even wat vragen? Bent u heel druk met het smeden?
3: Zo druk met smeden, dan mag het graag.
1: Ja, goed. Ja. Even op de loe. Het is druk vandaag hier, hè?
3: Het loopt flink door.
1: Ja, het is gezellig.
3: En mensen zijn goed geluimd.
1: De smeden die hier zijn, die doen dat niet meer voor hun beroep. Het zijn allemaal vrijwilligers, hè?
3: Ja, dat klopt.
1: Allemaal hobbymatig.
3: Dit smederijtje wordt gedraaid door vrijwilligers. Die met heel veel plezier en heel veel enthousiasme dit eigenlijk het vuur brandend houden.
1: Ja. Als ik nou zeg van, dat lijkt me leuk. Heb je nog mensen nodig, zeg je van, we kunnen altijd wel een smid in opleiding gebruiken?
3: Jazeker, wij kunnen zeker supposter gebruiken. En die krijgen dan hier een smeedcursus. De beginnerscursus.
1: Ja.
3: En dan weten ze in ieder geval van de hoed en de rand van de basis smeedvaardigheden. En kunnen ze de mensen te woord staan.
1: Ja.
3: Dan kunnen ze als supposter hier aan het werk. Ja, graag.
1: Ik,

0: In de Beekstraat is een kunstmarkt met schilderijen, met aardewerk, met een heleboel dingen. En tegenover het pand waar vroeger atelier Withaar heeft gezeten, daar staat een stand en die is van Sjaak Ammerlaan. En ik sta vol verwondering er naar te kijken, want ik weet eigenlijk niet wat ik zie. Er staat in hout, fineer, kunst en ambacht. Ja, ambacht is het zeker. En bij mij staat Sjaak Ammerlaan. We zaten net al even te praten. Ik vol verwondering sta te kijken naar het kunstwerk. Ik zeg al tegen u net van, ja, dat is monnikenwerk. Als je al die dingetjes moet doen, je zegt nee, het werkt anders. Kunt u een uitleg geven?
1: Ja, het werkt zeker anders. Het werkt op een manier van eerst een oppervlakte maken van fineer.
0: Ja?
1: En fineer die koop ik in banen, in stroken.
0: Okay.
1: En die leg ik naast elkaar tot een oppervlakte van bijvoorbeeld een meter bij een meter. En als ik dat voor elkaar heb, dan snij ik er cirkels in. Dat gaat door middel van een passer en een heel scherp mes.
0: Ja?
1: En dan maak ik er cirkels in. En die cirkels, als ik dat eenmaal door heb gesneden, dan ga ik die cirkels verleggen naar een bepaalde positie, waardoor je het effect krijgt of er een diepte in zit, of er een glooiing in zit, of er een veer als het ware in zit, of wat je er ook in wilt zien. Dat komt er dan in naar voren.
0: Ja, want er is niks geschilderd. Het is uit één stuk wordt het gemaakt dus.
1: Uit één stuk of bijvoorbeeld bij die kleuren,
0: ja?
1: Wel 20 houtsoorten.
0: Ja, ja.
1: 20 verschillende houtsoorten in allerlei kleuren zoals je ziet.
0: Ja.
1: He, dus op een rij gelegd in de diverse kleuren van rood, geel, lichtgeel. Wit bijna.
0: Ja, aan de buitenkant zie je dus eigenlijk nog de banen, de oorspronkelijke banen,
1: ja,
0: nog.
1: Ja, heel goed
0: dus
1: gezien.
0: Die zijn dus allemaal op een andere manier gesneden en er weer neergelegd. Dus
1: en weer neergelegd, ja.
0: Nou, ik kan alleen maar zeggen van, nou kom je toch in de stad, in de vesting. Nou, kom dan eens even kijken bij de stand van de Sjaak Ammerlaan. Ik vind het heel indrukwekkend.
1: Nou.
0: Dus, nou, bij deze.
1: Fijn verteld.
0: Graag gedaan.
1: Dan.

Erik Meesy. Zijn solo-carrière liep niet zo goed, maar met het goede doel, wou ik al zeggen. Toontje Lage, daar ging het wel een stuk beter mee. En je hoorde Benny Nijman met Hij weet nog steeds nieuw. En Every Little Thing She Does is Magic van de T-Police. Dat brengt ons wel bij het einde van dit uur. We gaan weer naar reclame, nieuws en reclame. En we gaan even de liefde bedrijven op de radio. Dat is mooi, hè? John Paul Young. Love is

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
4: Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Weesup. Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
3: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Echt goede verf nodig, maar dan wel heel voordelig? Kom naar de grote schuur aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. Alle merken, alle kleuren tot 60% korting. Gereedschappen en zonneschermen tegen outletprijzen. Kijk op www.groteschuur.nl.
7: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
9: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
10: Locomenu.
9: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.

What is love? Ja, dat is altijd een hele goede vraag. Maar in ieder geval iets waar je goed bij voelt. Als het verkeerd voelt, is het niet goed. En is het waarschijnlijk geen liefde. Maar stalking of wat anders. Of het gaat helemaal mis. Welkom vanaf de Bottenmarkt hier. Vanuit Elburg, vanzelfsprekend. Het is nog steeds hartstikke gezellig. Een druilerig zonnetje is er wel door. Maar het is geen slecht weer. Het is een lekker weertje hier aan de haven. En je bent nog steeds welkom hoor. Het is hartstikke gezellig in de haven. Maar natuurlijk ook in de binnenstad van Elburg. Daar is het normaal ook al wel, maar nu is het lekker druk. Veel mensen, kraampjes, toestanden. Van alles te zien, van alles te doen. Waarom zou je binnen blijven zitten als je hier naartoe zou kunnen komen? Dus voel je vooral uitgenodigd. Straks nog even een interviewtje herhalen wat Aathal gemaakt had over de knobbel. Want hij kan niet zo snel van de binnenstad Elburg naar de knobbel komen. Zeker niet te voet. Maar dan herhalen we dat nog een keer. Dan voor de mensen die dat gemist hebben, dan komt het allemaal voor elkaar. Dan hoor je dat allemaal. En ondertussen weet ik niet waar Aath is, dus ik draai een liedje voor hem. Waiting on a Friend. Hier zijn de Rolling Stones.

Rolling Stones. Waiting on a Friend. Heerlijke muziek. Wel lekker rustig hier even op de markt. Maar niet iedereen ging zitten. Ze liepen gewoon door. Niet dat ze allemaal dachten van... Hey, laten we eens lekker gaan genieten van de Rolling Stones. Nee, dat, zo liep het dan ook weer niet. We gaan gewoon lekker door. Ik ben Aad nog even kwijt. Die heeft ook de microfoon hier liggen in de mobiele studio. Dus dan kan hij ook niet spreken. Zullen we het vanzelf zien wat hij doet. Ik had nog wel wat klaarstaan. Dat had ik ook beloofd. Om dat nog even heruit te zenden. Moet ik weer heel snel terug naar het verhaaltje wat ik hier voor me had staan. Want daar was ik stiekem weer van afgedwaald. Eens even kijken. Dat gaat allemaal niet lukken. Want dat hele spulletje werkt weer niet mee. Dat doen we dan zo wel. Dan gaan we eerst wel naar de muziek toe. Ik zie het item wat ik wil hebben. Zie ik niet meer in beeld. En dan houdt dat allemaal op. Dan gaan we gewoon smeken. En dat doen we met... Madcon, I'm begging you.

0: Ah, soms kun je smeken, soms krijg je het voor elkaar, soms lukt het helemaal niet. Zoals gezegd, nog even een interview herhalen wat Aad eerder vandaag heeft opgenomen. Dat je niet denkt dat het allemaal live is, want zo snel kan Aad niet bewegen. Dat ligt niet alleen aan zijn leeftijd, maar het is gewoon technisch gezien de afstand onmogelijk. Maar het gaat over de knobbel, op de ASK natuurlijk, ook van alles en nog wat te doen. Ben ik gisteren zelfs ook nog geweest met de gemeenteraadsleden van Oldebroek. En zeer onder de indruk van het gebied en de natuur al daar. Maar Aad was daar en dat ga je nu nog een keer horen.
1: Ja, ik was vanmorgen natuurlijk bij Korenmolen De Tijd. En ik vertelde dat het in Elburg was, maar het moet natuurlijk Oostendorp zijn. Sorry Oostendorpers dat ik dat heb vermeld. Ondertussen ben ik naar het Harde gegaan. Ik ben op de knobbel, op het Harde. En ik sta hier bij Sietske Koelink. Zij is hoofd van de receptie en van de winkel hier en van de hele PR. Klopt dat een beetje?
2: Ja, dat klopt helemaal.
1: Oké, ja, goed. En ik sta hier met een aantal dames. Dames, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Eens kijken in koor. Misschien kunnen ze wel wat gaan zingen voor ons zometeen. Sietske, ik mag Sietske zeggen, hè?
2: Ja hoor.
1: Ja. Op de knobbel staan we hier. Wat is hier vandaag allemaal bij het Nederlands Atjeri Museum te beleven?
2: Heel veel beleven is, want we hebben drie musea hebben we open. Het Inlichtingenmuseum, het Gele Rijdersmuseum en het Atjeri Museum. Artillerie, hè, moet je dat zeggen. En we hebben alle paviljoenen waar dus de hele verhaallijn van de historische collectie van Veldhuisarchief in zit. Die hebben we allemaal open, dus ze kunnen die hele verhaallijn kunnen ze gaan volgen. Het is allemaal gratis vandaag.
1: Ja,
2: en wat er allemaal te doen is, over het hele terrein staan dus nu alle, is oud geschut, staat er allemaal opgesteld. Het rijdende atjerie, dat komt in de loop van de dag met de paarden. Dan gaan ze hier ook over het terrein. Het reunieorkest, dat speelt op bepaalde tijden. Hè, dus de marsen en de ding. Nou, verder hebben we demonstraties met de 25 ponders.
1: Dat zijn geen hele grote baby's?
2: Nee, zeker niet. En dat geeft een heel hard geluid. Dus dan moet je echt met oordoppen in, moet je daarbij gaan staan. Want anders dan, hou je de doofheid aan over. De officierskantine kan iedereen ook in vandaag. Hè? Dat is ook een gebouw waar niet iedereen zomaar in kan. En dat kan vandaag ook allemaal. We hebben wargaming, hebben we reenactment groepen. Hè? Dus het zijn groepen soms van de middeleeuwen. Hè? Die hier ook demonstraties
1: geven. Die helemaal verkleed zijn in de...
2: Ja, die zijn helemaal verkleed. En daar kunnen ook kinderen, het publiek kan daaraan meedoen. Die krijgen dan ook echt geweren in handen.
1: Zo.
2: En daar mogen ze even mee rondlopen. Niet geladen.
1: Nee, uiteraard. Hè? Nee, wou dat veilig.
2: Ja. En we hebben een veteranen ontmoetingscentrum. Daar staan we nu vlakbij. Deze dames, de gecamoufleerde dames, die staan de hele dag hier alle kinderen
1: te zijn camoufleren. Lotte, Isabel, Nina en Roos. Ja. Klopt dat? Wat gaan jullie doen, dames?
4: We gaan kinderen schminken.
1: Ja. En duurde dat de hele dag door?
4: Ja, de hele dag.
1: Dus als kinderen hier komen, en dan mogen ze dan ook zo mooi zo'n groen jasje hier aantrekken. Die hangen er denk ik ook wel, of niet?
4: Zeker, ze mogen jasjes aan, ze mogen hoedjes, petjes op. Ze mogen hier in de kleine tank zitten, allemaal voor de foto. Dus wij kleden ze aan eigenlijk.
1: Nou, leuk. Nou, in ieder geval.
2: Goed, en ze mogen dus op een paard zitten hier. Dat is wel een nep paard. Maar dan krijgen ze echt jasjes aan van de gele rijders. En dan krijgen ze ook zo'n grote koolbak op.
1: Oké.
2: En daar kan, dan kunnen de ouders mooi even foto's maken. Dat gebeurt heel vaak in de loop van de dag.
1: Er is nog genoeg te doen hier. Je zei het Gele Rijdersmuseum.
2: Ja.
1: Maar ook het allergeheimste museum van Nederland is hier, hè?
2: Ja.
1: Wat is dat?
2: Dat is, geheim, hè?
1: Ja, mag ik niet vertellen? Je moeten de mensen hier maar naartoe komen.
2: Ze moeten komen en degene die daar, dat is Peter, die daar de hele dag aanwezig is. En die doet luikjes open van alle geheimen die hij in zijn museum heeft. Dus daar moeten ze echt even naar komen kijken.
1: Nou ja, goed. In ieder geval bedankt voor jouw uitleg. We gaan wil je nog wat vertellen?
2: Ik heb nog wel een toevoeging. Want er rijden 3 tonners rond en die vervoeren het publiek ook over het schietterrein heen. Deel van het schietterrein. Misschien heeft u zo wel gezien.
1: Ja, ik zag er net eentje rijden. Je kent het nog wel uit mijn diensttijd.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oh, wat leuk.
1: Dat is 100 jaar geleden ongeveer.
2: Ja. Oh, leuk. Ja. Dus genoeg te doen vandaag. Dus radioluisteraars allemaal van harte welkom.
1: Ja. Nou, en mocht je nou vandaag geen tijd hebben, Het is hartstikke leuk om bijvoorbeeld ook eens een keertje in bijvoorbeeld een herfstvakantie of een voorjaarsvakantie hier naartoe te komen. Ja. Dan is het niet zo druk als dat het nu is. Maar ook voor kinderen. Ik ben zelf met mijn kleinkinderen denk ik 1,5 jaar geleden hier geweest. En ze hebben het er nog steeds over dat we hier geweest zijn.
2: Ja, mooi, mooi. En ja, we houden hier ook verjaardagen voor kinderen, hè?
1: Oké.
2: Okay. Ja, dan worden ze ook helemaal verkleed en gaan we met ze zingen. Kijk, daar rijdt nu net
1: een drietonner. Ik hoor hem misschien op de achtergrond, hoor je hem?
2: Ja. Ja.
1: Nou, heel leuk. Ja. De website van het Nederlands Artillerie Museum. Nou, gewoon even googlen, hè, dan kom je er vanzelf in ieder geval.
2: Ja, maar gewoon nederlandsartilleriemuseum.nl.
1: Nou, makkelijker kan het niet.
2: We hebben net een nieuwe website, althans het begin is ervan.
1: Ja?
2: Dus het is echt heel spectaculair.
1: Nou, Sietske en andere dames, heel hartelijk bedankt en nog een hele fijne dag.
2: Ja, dankjewel.
1: Oké.
2: Okay. Graag gedaan.

0: Nou ja, ik ben er wel. Ben jij er ook?
1: Ja, ik ben er wel. Ik wou net zeggen, ik hoor muziek op de achtergrond.
0: Ja, ik ben hier aan het uitzenden, dus we proberen het door elkaar heen te praten. Maar dat komt goed. Gert-Jan, wat heb je allemaal te vertellen? Want jij bent met sport bezig. Ik kijk naar terrasjes en bier.
1: Ah, kijk, Bert-Jan, dat is ook leuk. Het is mooi weer trouwens. Jullie treffen het wel vandaag. Ik was er vanmorgen ook nog even. Ja, ze treffen het vandaag. Vorig jaar kan ik me nog herinneren met de botten waar ik behoorlijk veel grote buien waren nog. Maar in ieder geval dit niet. Dit jaar niet. Het is mooi weer. Goed, laten we ons even bij de sport houden, Bert-Jan.
0: Zeker.
1: Er was één competitiewedstrijd. Dat is de wedstrijd DCC68. Dat allemaal tegen WHC. In die wedstrijd die werd verslagen door Arnold Verriesen. De wedstrijd begon overigens om 3:00. Er is er nog 0-0. Dan wedstrijd Hattem Overjos. En dat is allemaal nog beker. En het ziet er voor Overjos goed uit. Want Overjos staat op 1-0 door een doelpunt van Andy Vlier. VSC Oene, daar is nog steeds 0-0. En dan hebben we Zwartwit 63 tegen SV Het Harde. Ja, dat gaat een beetje om de poolwinst daar, in de beker dus. En die wedstrijd begon ook om 2:30. Daar is de stand 1-1. Rick Santing, hij scoorde 1-0 voor SV Het Harde. Maar die stand is omgebogen in 1-1. Dan de wedstrijd ESC-DSV 61. Ja, ik vind het jammer voor DSV, maar Bert-Jan, ze doen het nog niet goed. Ze na elkaar verliezen de wedstrijd. Ze hebben zelfs een wedstrijd met 11-0 verloren. En nu tegen ESC zou je zeggen, kom op jongens, de mouwen opstropen. We moeten toch zien...
0: Maar er moet peper in, Gert-Jan.
1: Kleine, wat zeg je?
0: Er moet peper in.
1: Ja, er moet echt peper in, Bert-Jan. Ja. Want het is nu de 33e minuut. Maakte Max Lambering er al 3-0 van. De eerste werd geschoten Brian Helmdoorn. Daarna Danny Bovendorp voor ESC. En nu alweer Martin Lambering. Ja, Jaap van der Beek, onze voorzitter van DSV, die houdt ons dat allemaal bij. Ja, dat is wat ik melden kan. Alleen de wedstrijd van WHC tegen DCC68, zoals ik al zei, die is om 3:00 begonnen. En ik zie mijn lampje alweer branden, want, dus ik hou het kort ding. Arnold Verriesen die meldt zich alweer, want die wedstrijd is nog bezig. Ja, Bert-Jan, dit is de laatste keer tot 5:00. En voor de luisteraars die nu nog overgeschakeld zijn bij Lou, want we zijn vandaag een beetje apart. Normaal is het Loco en Lou in één met de sport, dus maar vandaag in verband met die bottenmarkt gaan we een beetje afzonderlijk. Maar we houden contact, Bert-Jan.
0: Ja, en over een half uurtje neem jij hier de zender over, dus dat komt goed.
1: Oké, okay, ja. Dan is dat ook goed. Ja. Dan kunnen we in ieder geval daar weer mee aan de slag. Goed, dat is in ieder geval wat ik melden kan qua sport. En ik ga in ieder geval verder met de verslaggeving langs de lijn. Bert-Jan in ieder geval bedankt.
0: Many thanks, hoi. Dat was Gert-Jan vanuit de Loco Studio. Die zit aan Noord-Veluwe Sport te doen. En zoals hij zei, normaal is dat hier ook op zender. Maar we zijn nu bij de bottendagen, dus dat ging voor ons wat dat betreft even voor. En dan gaan we nu naar de hemel met z'n allen. Want we missen iemand en die komen we ophalen. Heaven must be missing an angel. Hier is Tavares uit die roerige jaren 70. Toen deden we nog een disco, dames en heren. Daar gingen we ook nog naartoe. Tegenwoordig zit iedereen thuis op de TikTok en de Facebook. Maar wij gingen vroeger op pad. En we maakten het gezellig. En we zongen liedjes mee. Onder andere met Tavares.

0: Ja, ondertussen ben ik aangekomen bij Boco Elburg. En Boco Elburg zit aan de havenkade 42 A3. En bij mij staat natuurlijk Henk Bouwman, de man van Boco. Henk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Henk, wij horen jou iedere keer ook op de loer met jouw advertentie van Boco Elburg. Met jouw de dingen die je allemaal verkoopt. Jij zit al 47 jaar ben jij ondernemer hier in Elburg, klopt dat?
1: Dat klopt, ja. 47 jaar. Ja. Dat is een heel eind, hoor.
0: Ja, en de tijd dat ik jou leerde kennen was in de jaren 90. Toen was de hele satellietbusiness was toen groot nieuws bij jou, klopt dat?
1: Ja, dat klopt, maar dat is natuurlijk helemaal gebeurd. Dat is tegenwoordig zo met internet geworden dat dat niet meer belangrijk is.
0: Nee, nee. Je hebt nog een heleboel andere dingen die je verkoopt, grote en kleine dingen. Kan je eens een keer vertellen wat jij allemaal te leveren hebt?
1: TV's, koelkasten, vriezers, de grote dingen en alles eigenlijk op kleine gebieden. CD-radiootjes, DAP-radio's, noem maar op.
0: Wekkerradio's.
1: Ja.
0: Alle kabeltjes en alle soorten en maten.
1: Ja, ja. Ja, batterijen.
0: Ja, ja. Henk, jij zit hier nou al een tijdje hier aan de havenkade. Je zit nog een beetje verstopt, maar mensen weten jou toch wel te vinden, hè?
1: Gelukkig wel, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Gelukkig wel.
0: Een tijdje geleden kwam ik hier. Toen zag de winkel er in één keer heel anders uit. Wat is er gebeurd?
1: Ja, we hebben een helemaal nieuw interieur gemaakt. Dus alles opnieuw verstapeld. En dat gaat heel erg mooi. Het is heel mooi geworden, netjes.
0: Ja.
1: Ja, je moet soms even wat veranderen.
0: Ja, hè? Ja, want je moet een beetje moderniseren af en toe. De televisies in alle soorten en maten. Ja. Wat is nou de grootste maat die je hebt voor de televisie?
1: 75 inch.
0: Ja.
1: 1,89 meter.
0: 1,89 meter, zo groot als mijn kamer.
1: 1,93 meter.
0: Ja, dat maakt niet uit. Die paar centimeter, daar kijken we niet op. Ik zag ook, je hebt koelkasten. Je zegt, ik heb vandaag wel koelkasten verkocht.
1: Ja. Ja, gelukkig wel gedaan, weet je wel.
0: Ja.
1: En we hebben de eerste koelkasten nu met no frost.
0: No frost.
1: Sorry, ik kan dat maar gemaakt niet meer uitkomen. No frost met tafelmodel.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar die waren wel altijd in die hele grote modellen no frost.
1: Ja, kleine modellen waren we niet, maar...
0: Ik zag net een man die zat buiten te kijken bij een koelkast. Een klein koelkastje, maar die kan je ook op vriezer zetten. Die kan je ook als vriezertje gebruiken.
1: Ja, ja. Die kun je als vriezer en als koelkast gebruiken.
0: Ja, dat is wel handig als je een keer zegt van ik heb een keer bullen die ik in moet vriezen. Dat je dat kan doen.
1: Ja.
0: Hey Henk, even kijken. Ik zag ook inductiekookplaten. Heb je ook tegenwoordig?
1: Ja, en inductiekook waren niet met twee fases, met één fase. Ook wel met twee fasen, maar ik heb ze ook met één fase.
0: Die kan je gewoon met een stekker in het gewone stopcontact stoppen. Hoef je geen moeilijke dingen aan te leggen.
1: Nee.
0: Nee, oké. Dus, Henk, wanneer ben jij open?
1: Dinsdags tot 3 uur. Dus woensdags, vrijdags en zaterdags tot 5 uur. En donderdags ook tot 3 uur.
0: Oké.
1: Nou, dan 9 uur natuurlijk. Hè.
0: En ze weet je te vinden. Nog één keer het adres.
1: Ja, Havenkade 42A-3.
0: Oké, dankjewel Henk.
2: Mag ik dat doen?

0: We mogen de visafslag natuurlijk niet overslaan. Ik sta daar gekke ruiten. Jij bent veilingmeester, hoe heet dat hier?
1: Ja, veilingmeester tijdens de bottendagen. Voorheen was het eigenlijk officieel de titel directeur-keurmeester.
0: Ja.
1: Maar dat klinkt iets te chic.
0: Ja, het gebouwtje staat alweer heel wat jaren hier aan de haven. Maar heeft een hele aparte geschiedenis, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, het gebouwtje komt uit 1916. Is hier door een firma uit Hattem gebouwd. Want een Elburg was 6 gulden duurder in de notering bij de gemeente. Dus ja, die kregen hem niet.
0: Nee.
1: Het is in 1916 aan de andere kant van de haven gebouwd. Eigenlijk achter de scheepswerf. Wat nu doorgaande weg is geworden. En daar is het gebouwd. Heeft tot 1958 dienst gedaan als afslaggebouw. En toen is het afgebroken daar. En heeft de heer Spijkerboer op Oosterwolde het pandje overgenomen en als hooischuur en varkensschuur gebruikt.
0: Ja. Is dat toen gesloten, de visafslag, in verband met de afsluiting van de haven hier?
1: Ja. Ja, 2 jaar daarvoor, in 1956, sluit hier letterlijk de haven doordat de dijk van Kampen, ja, de ringdijk oostelijk Flevoland, door de havenkop wordt gelegd.
0: Ja.
1: Door de kop van het Ende. Daar was de haven afgesloten, nam de aanvoer van vis enorm af. Een aantal Elburgers is toen nog naar Harderwijk gegaan om daar op het zuidelijk stuk, wat nog geen polder was, door te vissen. Maar ja, dat komt niet meer hier op afslag.
0: Nee.
1: En toen was het inderdaad gewoon gedaan, want ja, het is een gemeentelijke afslag. En als er geen inkomsten meer komen, waar moet dan de directeur, keurmeester en de afslager van betaald worden?
0: Ja,
1: die kregen een klein deel van de omzet, was hun loon.
0: Ja, je vertelde Spijkerboer, Oosterwolde, ja, die heeft het zelf gekocht.
1: Ja, toen is het pandje hier gedemonteerd, daar opgebouwd, is de hooi- en varkensschuur geworden. En kippen hebben er na verluid ook nog in gezeten. En toen heeft Willem van Oren met een aantal vrienden hem in 1985 tijdens een fietstocht ontdekt. En heeft de oudheidkundige vereniging het in ruil voor een nieuwe schuur voor de heer Spijkerboer mogen afbreken. Want ja, het pandje is compleet van hout. Dus zal er waarschijnlijk niet al te florisant meer bij hebben gestaan.
0: Nee.
1: En toen is het in een loods van de gemeente gerestaureerd. En toen hebben ze het 2 jaar later hier op deze locatie aan de haven opgebouwd. En doen we sinds 11 september 87 dienst als een visserijmuseum.
0: Oké, okay, dus het is een hele reis die dit pand gedaan heeft.
1: Ja.
0: En het is normaal gesproken ook een aantal dagen in de zomermaandag open, begrijp ik.
1: Ja, we hebben geluk dat we een mooie club vrijwilligers hebben. Onze supposten die in tweetallen worden ingedeeld. En die zitten hier inderdaad in de maanden juli en augustus. Van dinsdag tot en met zaterdag tussen 2 en 5. In ons afslaggebouw en heten alle bezoekers graag welkom. En verduidelijken de visserijgeschiedenis en het geschiedenis van het afslaggebouwtje graag aan hen.
0: Ja, als ik de afslag hoor, dan denk ik aan Rode Poon. Maar de bak is leeg.
1: Ja, de vangsten vallen tegenwoordig wel tegen en we moeten ze heel duur inkopen, dus er wordt minder ingekocht. En ze gingen vandaag als warme broodjes over de toonbank. Dus helaas, nu op dit uur in de middag, moet ik de mensen teleurstellen en kenbaar maken dat ze achter het net vissen.
0: Letterlijk achter het net.
1: Letterlijk achter het net vissen.
0: Ja, oké, okay, goed. Hey, Gerjan, heel hartelijk bedankt voor je uitleg. Is die nou de komende tijd nog open of zeg je van dat gaat volgend jaar weer beginnen?
1: Volgend jaar gaan we beginnen, maar ik kan altijd contact gezocht worden met Arend de Boek op de oudheidkundige vereniging. En dan zijn we wel open op aanvraag voor groepen.
0: Oké. Okay.
1: Dus voor wandelingen, familiebijeenkomsten, trouwerijen doen we hier tegenwoordig ook.
0: Oh ja, heb ik gezien, ja.
1: Mogen we inderdaad, een paar weken geleden is nog iemand hier inderdaad in het huwelijksbootje getreden. Dus dat gebeurt hier ook.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, voor echt op de Bonnefoy langskomen, dat moeten we weer wachten tot aankomende zomer.
0: Nou, in ieder geval heel hartelijk bedankt voor je bijdrage.
1: Geen dank.
0: Oké, okay, fijne dag nog.
1: Even hetzelfde.

George Michael. Iedereen, wie kent hem niet. En Aretha Franklin, die waren samen even op je radio. Maar dat was wel voor ons de afsluiting van de Bottenmarkt. Ja, de Bottenmarkt gaat zonder ons ook nog wel even door. Maar wij sluiten de uitzending af omdat het een uur 60 minuten duurt. En schakelen we straks nog over naar Noord-Veluwe Sport. En ik wil dan bedanken Dries, want die heeft de hele studio gebouwd. Breek hem weer af en noem maar op. Jeanette, voor alles met presentatie, catering en weet ik veel. Bart en natuurlijk ook nog, die mee gepresenteerd heeft. Onze Aard, die over het water heeft gelopen hier. Ja, nou ja, om de haven heen dan. Hè. Ik maak er weer een drama van. Anders denken mensen weer van, ik ken nog iemand die over water kon lopen, maar dat was niet Aard. En Egbert die de studio heeft neergezet. De Liander die de stroom heeft geleverd. Ik kan iedereen wel blijven bedanken. Nee, zo gaan we lekker door. Nee, bedankt voor het luisteren. We schakelen dus straks over naar Noord-Veluwe Sport. Daar kun je nog meegenieten met wat WHC ervan gebakken heeft. Over DSV praten we niet meer, heb ik gehoord. Dat hebben we gehad. En ik zeg tot volgende week. Weer regulier in de studio met op doktersrecept. Daar zijn we er weer. En bedankt voor het luisteren.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon. Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon. Duurzame energie voor iedereen.
1: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezen. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
4: Loco FM, Blue FM. Welkom terug bij Noord Veluwe Sport.
5: Een minuutje over de klok van 4 uur, dat betekent laatste uur. Tenminste van deze uitzending nog, Noord Veluwe Sport. Volgende week gaan we een uurtje langer door. Wat ik nog even wil vermelden, dat is het volgende. De Barex, zoals we dat dan noemen, dat is technisch gezien, is omgezet. Dus dat betekent dat de luisteraars van Loe FM ook mee kunnen krijgen het resterende van de wedstrijd. VSCO Oene, daar stond het 0-0. Hoe is het nu bij Schipper?
6: Ja, er is verandering gekomen. In de 63e minuut is het VSO die op een 1-0 voorsprong komt. De ingevallen Hans Frenselaar op de achterlijn paste de bal achterover naar Thomas Smit. En Thomas Smit die schoot beheerst vanaf een meter of 10 de bal in de touwen. En daarmee leidt VSO hier met 1-0. Ik denk over het geheel van de wedstrijd genomen ook wel verdiend. En het is nu Oene die nog wel wat probeert natuurlijk uiteraard. Maar het is VSO die met Hans Frenselaar die ingekomen is. En trouwens ook nog Jan Osserweijer. Die zijn ingevallen voor Arjan van Attende en voor Sven Groothuis. Ja, en is direct komt er wat meer diepgang in voorin met Hans Frenselaer. En nou goed, dat was ook te aangeven van het doelpunt. Dus die 1-0 voorsprong door Villa, dus in dit geval Thomas Smit. Het is Oene die nu even gevaarlijk is. Jim Schaap, maar de bal gaat in het zijnet. En dat betekent dat gevaar is over. En het is wel een hoekschop. Maar de stand is hier dus 1-0. Doelpuntenmaker Thomas Smit.
5: Oké, okay, dankjewel. Ik dacht, ik had ingevuld Hans Frenselaer. Maar het was Thomas Smit, Bert. Schipper?
6: Ja, het is Thomas Smit, ja.
5: Oké, nee, is prima. Had ik het verkeerd ingevuld. Ik zal het gaan veranderen op mijn briefje. Gaan wij over naar Jan van de Bos, even kijken. Ja hoor, Jan van der Bos.
7: Ja, en we vallen net met de neus in de boter, Gert-Jan, want Andy Vlier die maakt hier de 2-0-0-2. Ja, kunnen we het verdiend noemen. Nou, de tweede helft hebben we zitten kijken naar een potje zomeravondvoetbal, leek het wel. Maar ja, de bal werd een schot van... ik kon niet goed zien wie er schoot, maar de rebound was voor Andy Vlier. En die via de doelman ging die bal tergend langzaam over de doellijn. En zodoende is het hier 0-2 geworden voor OVOS in de 77e minuut.
5: Doelpuntmaker Andy Vlier weer, Jan.
7: Andy Vlier weer, ja, ja, ja, okay. Die maakt ze nog alles. Maar okay. Missen ook nog alles, hoor.
5: Oh, okay.
7: Ja, wat dat betreft. Maar ze zijn denk ik ook wel een beetje, net wat je zegt, misschien met het hoofd bij volgende week het hadden. Want het voetbal is niet heel geweldig wat er op de mat gelegd wordt. Oei, nou, bijna had hem nog weer gescoord.
5: Oké, okay, Jan.
7: Zo gaat het wel af en toe heen en weer, maar nee, niet heel goed. 78e minuut, 0-2 de stand hier in Hattem.
5: Dankjewel, Jan. Gaan we door naar Doetinchem. Arnold.
8: Ja, waar de tweede helft is begonnen, waar de vierde minuut loopt hier op Sportpark Zuid. WAC ongewijzigd begonnen aan de tweede helft, dus met dezelfde elfnamen. En van DNC 68, als ik het zo op het oog kan zien, volgens mij ook. En dus ja, staan er beide ploegen weer op het veld om in ieder geval te kijken of de tweede helft iets vermakelijker is als de eerste helft. Tenminste aan de kant van WAC, want we mogen wel zeggen dat het niet goed was aan de kant van WAC. Want eigenlijk heeft WAC weinig tot niets kunnen creëren. Misschien een paar afstandsschotjes na. Misschien nu dan. Jelle Post voor WAC aan de dribbel met die bal. Goeie 1-2. Nunik neemt dan over van WAC. Balletje in de richting van Sylvain Vierhuizen. Een hele strakke bal naar de andere kant van het veld. Is een goede bal in de richting van Nico Veldman. Misschien nu dan WAC. Voorzetje dan. Ja, chipt hem. Het 16 meter gebied in. Maar dan ruimt Van Haren ruimt dan op. En dan is het buitenspel. Of in ieder geval een overtreding gezien. In ieder geval mag DSC de vrije trap dan gaan nemen. Goed, 5 minuten loopt hier op Sportpark Zuid. DSC 68, WAC. Nog altijd 0-0.

Net voordat we de muziek lieten starten, belde Jaap van Beek, de voorzitter van de ESC. Die is vandaag de man voor ons voor Noord-Veluwe Sport, omdat Aart Veldhuizen van het weekendje vrij had. En Geert Hartold, die heeft ook andere dingen te doen, tenminste ook wat weekends vrij. Maar de stand is weer veranderd. Er is het ondertussen 4-0 geworden, weer in de 57e minuut. Als ik me niet vergis wat Jaap van Beek zei. Max Lambering, hij scoorde weer tweemaal. Dus Brian Hellendoorn, Danny Bovendorp en Max Lambering twee keer. 4-0 voor ESC.

0: Ja, het is nooit veel uur sport. En dat betekent dat de heren verslaggevers het eerste het woord komen. Jan van den Bos.
1: Ja, jammer dat bij dat nummer, Geert-Jan. Ik was er lekker even in, maar Ovios heeft weer gescoord. Een weggevertje ditmaal van de verdediging van Hattem werd mooi afgemaakt door Mike van Toever. De stand is hier gebracht op 0-3. En we hebben twee wissels even gezien. Ja, Ivan van Noorl komt erin. En Sebastian Jans, die komt er ook in. En wie er even uitgegaan zijn, dat kan ik nu even niet zien. Maar die twee zijn er in ieder geval ingekomen.
2: Arjen Hoogland.
1: En Arjen Hoogland is eruit gegaan. En Levi Dikhoff, die zijn eruit gegaan. Dus dan ben je helemaal weer bij, Geert-Jan. 81ste minuut, 0-3 de stand hier.

0: Alles komt goed, Jaap Reesema. We gaan de muziek even de muziek laten. We gaan over naar Bert Schipper. Bert.
1: Ja, we hopen dat het alles goed komt. De stand is in ieder geval hier nog steeds 1-0 in het voordeel van VSO door het doelpunt van Thomas Smit in de 63e minuut. Ja, en zojuist kreeg VSO nog weer een uitgelegen mogelijkheid, een vrije trap net buiten de 16 meter. Maar goed, die bal die belandde vervolgens in de muur. En dat is helaas voor VSO. Luc van der Weg was degene die de vrije trap nam. VSO probeerde nog wel om de spoorstroom te vergroten. Maar Torpedo heeft nog geen kansen meer gezien. En ook niet aan de kant van Oene trouwens. Dus VSO de verenigend tot nu toe de zaak goed op orde. Nu een diepe pas, richting Jan van Toever. Trouwens, VSO is opnieuw gewisseld. En uit het veld zijn Aaron Sleuring en Boris Brunes gegaan. En voor hen spelen nu in dit geval Ruben van der Kooi en Pascal Hellebrekers. Dus een verdediger en een aanvaller erin. En het is Beert Bonenso die nu de bal probeert in ieder geval naar het middenveld te transporteren. De bal komt in de voeten van Oene. En dat betekent dus geen goede paas richting een van de medespelers. En Oene kan het gaan overnemen nu via de doelman. De doelman die dus nu naar links passeert, paast en probeert in ieder geval de aanval op te bouwen. Maar er zit weinig ruimte in ieder geval aan de kant van Oene. Dan krijgen we weinig ruimte voor VSO. En het is nu misschien de nummer 10 die ook in de tweede helft ingevallen is. Die probeert met een sliding in ieder geval bij de bal te komen. Lukt uiteindelijk niet. Het is op de cornervlag van bij VSO. Er wordt in ieder geval een ingooi gegeven voor VSO. Dus even kijken. Toch hebben Jan van Toever die ook bij de veld komt te liggen. Dus hij kreeg een klein tikje mee. En vervolgens staat hij weer op en kan weer gewoon verder spelen. We zijn inmiddels in de 83e minuut beland. De stand is dus nog steeds 1-0. En het is spannend hier op het Sportpark De Heugde.
0: Dankjewel Bert. Gaan we over naar Doetinchem, Arnold Verriesen.
2: Ja, maar de 12e minuut loopt hier op Sportpark Zuid. Wissel aan de kant van WHC. Sylvain Vierhuizen, hij is naar de kant gehaald door trainer Werner Pluim en Gijs Slaghuis. Hij is in de ploeg gekomen bij WHC. Dat in dat Slaghuis in het centrum gaat staan met Jeffrey Bos en Kalkhoven. Hij verhuist naar de linksback positie. Sylvain Vierhuizen, hij keert terug van een blessure. Dus miste wat wedstrijdritme en daarom wordt hij vroegtijdig naar de kant gehaald. Balbezit wel voor WHC, maar dan door Jeffrey Bos eigenlijk over de zijlijn gelopen. En dan mag DC 68 ingaan gooien op de eigen helft met De Clare. Gooit wel in, doet dat ook een beetje hoog in de richting van Heijink. Ja, en die speelt dan de bal over de zijlijn. En dan mag WHC ingaan gooien. Gaat dat wat doen met Nathan Duim op de helft van DC 68. Dus gooit dan de bal terug in de richting van Jeffrey Bos. Bos dan in de richting van Dijkhoff krijgt dan een zetje en krijgt de vrije trap. Ja, gefloten door scheidsrechter De Roos, die vanmiddag de fluit hanteert hier op Sportpark Zuid in Doetinchem. Nou, gaat Dijkhoff zich dan met die vrije trap bemoeien. De kopsterke mensen mee naar voren. Onder andere invaller Gijs Slaghuis meldt zich daar op de rand van het 16 meter gebied. Ook Jeffrey Bos, Jon van Limburg en Nathan Duim bewaken het front aan de kant van WHC. Dijkhoff dan hoog in het 16 meter gebied gebracht. In de richting van Slaghuis krijgt het niet op zijn hoofd. Lucas Nunink dan misschien in de naastoot ook niet. En dan opgeruimd door Wiltink van DC 68. Althans, dat probeert men. En dan is Marijn de Kleider vandoor met de bal voor DC 68. Opnieuw dan Wiltink, maar die krijgt de bal te ver achter zich. Waardoor Jelle Post dan samen kan verdedigen met Dion van Limburg. En zo doet WHC dat goed met de richting dan van de doelman van WHC Jorans. Dan in de richting van Nathan Duim. Ja, die stond overijverig. Er speelt dan de bal aan DC 68. Aan Wiltink. En zo bouwt DC 68 rustig op via dan Wortelboer aan de rechterkant van het veld. In de richting dan van Wiltink. Goede actie van Wiltink. Kalkhoven even het bos in, maar knokt zich goed terug in dat duel. Dan gaat die bal over de zijlijn en dan mag DC 68 in gaan gooien. Goed, 14e minuut loopt hier op Sportpark Zuid. Ja, op het puntje van de stoel zitten we ook nog niet in de tweede helft. Afwachten wat er hier dan gaat gebeuren. Maar de tussenstand tussen DC 68 en WHC nog altijd 0 tegen 0.
0: Daar is het dus nog steeds 0-0 DZC, WZC, ja, WHC, DZC 68, WHC, DZC uit Doetinchem. Goed, luisteraars van de Loe zijn er natuurlijk ook bijgekomen na de klok van 4 uur. En voor de luisteraars die het nog niet helemaal hebben meegekregen, neem ik nog even de standen zoals ze nu zijn even met u door. DZC 68, WHC, u hoort het 0-0. Dan hebben we de wedstrijd Hattem tegen Ovios. Daar staat Ovios voor met 3-0. Tweemaal scoorde Andy Vlier en eenmaal Mike van het Oever. Dan de wedstrijd VSO Oene. daar scoorde VSCO, dus die staat met 1-0 voor. Thomas Smit, hij maakte dat doelpunt. Dan hebben we de wedstrijd nog zwart-wit SV het Harde. John Reurink, hij houdt ons via het app dat allemaal bij. Daar is de stand 1-1. Rick Santing, hij maakte 1-0. En ondertussen is de stand dus 1-1. Dan de wedstrijd ESC-DSV 61. Jaap van de Beek, voorzitter van, ESC, die hield er allemaal een beetje bij voor ons. Omdat de beide heren niet aanwezig waren, dan heb ik het over Geert Hartold en ik heb het over Aart Veldhuizen. Die hadden een weekendje vrij. Dan kijken we even Brian Hellendoorn. Daar is overigens de stand 5-0. Brian Hellendoorn, hij scoorde. Danny Boomdorp scoorde. Max Lambering scoorde 2 maal. En Tristan van de Hoorn. Dus daar is de stand 5-0. En dan, zoals ik al zei, de Loe-luisteraars zijn natuurlijk ook verbonden met ons. En gaan we naar Jan van der Bos.
3: Ja, en we zitten hier in een van de laatste minuten. De 90ste minuut loopt hier. En ja, ik weet niet hoe lang als we doorspelen, maar het zal niet veel zijn. De 0-3 stand is hier nog steeds, maar... Hattem gaf weer een cadeautje weg aan Jasper Uitslag. Het kon zo op de doelman 1-1. Maar die greep weer goed in. Die heeft er meerdere malen goed in gegrepen. Want anders had het nog meer mis geweest voor Hattem. En dat is niet, betekent niet alleen dat Hattem slecht speelt of wat ook. Maar ja, Ovios is ook niet scherp. Dus de tweede helft is niet veel goeds.
0: Jan, ik ga je heel eventjes onderbreken. Er is een doelpunt gevallen bij in Doetinchem. DZC, ja, 68, WAC, Arnold.
2: Ja, WAC na een kwartier spelen in de tweede helft op een 1-0 achterstand. Komt goed afgerond door Jesse Wortelboer, dat moet gezegd. Hij krijgt die bal voor zijn linkervoet en krult hem achter de doelman van WAC, Finn Jordans. En zo staat WAC met 1-0 achter. En dan gaan we eens kijken of WAC zich terug kan knokken in deze wedstrijd. Maar hier de tussenstand tussen DZC 68 en WAC 1-0.
0: Jan van der Bos.
3: Ja, en hier gaan we een van de laatste aanvallen kijken, denk ik, van Hattem. Die heeft er ook al een paar gehad, maar ook stond weer een bal. En weer staat Errol Ponstein op de goede plek en die heeft wel een paar goede reddingen verricht. Verder is Hattem ook meer van afstandsschoten gevaarlijk geworden. Maar Ovios die heeft ook een paar in de tweede helft een paar goede kansen ook gemist. Maar het voetbal was niet heel geweldig de tweede helft. En daar moeten we het maar mee doen. Ik wil even kijken of deze aanval of dat nog wat wordt. Jasper Uitslag die krijgt net niet die bal goed mee. En dan gaat Hattem nog een keer. Maar ja, die bal komt ook niet goed aan. En zodoende, dat is heel veel de tweede helft. Het is net niet allemaal. En ja, Ovios krijgt die bal ook niet fatsoenlijk op bij een medespeler. En dat gebeurde ook regelmatig de tweede helft. Ik denk als ik niet weer terugkom dat de stand 0-3 geworden is en dat Ovios doorgaat, dat is een ding wat zeker is. En volgende week om 2:30 de kraker gelijk in de derby tegen het Harde. En ik hoop dat Ovios de balans weer wat terug kan brengen en dat het Harde die heeft vorig jaar 5 punten van Ovios gepakt en daardoor misschien wel Ovios het kampioenschap gemist. Dus. En ook in de Veluwe Cup was Tadde het beste. Oh, bijna een doelpunt van Jasper Schut. Die bal die werd net voorlangs getild door hem. De wedstrijd is afgelopen nu. Dus 3-0-3 de stand. En Ovios door in de beker. En volgende week dus. Ovios Tadde. Thuis Ovios. En goed weekend iedereen en een gezegende zondag, Gert-Jan.
0: Ja, een gezegende zondag. In ieder geval bedankt voor deze bijdrage van Noord-Veluwe Sport. Laatste bekerwedstrijd in ieder geval voor het eerst. Ja, Ovios de beker door, maar voor het eerst van volgende week begint de competitie zoals we hoorden van Jan van der Bos. Dat geldt eigenlijk ook voor Bert Schipper, Bert. Ook volgende week voor jullie de competitie.
1: ook voor onze competitie. Maar hier is even de stand van zaken hier op dit moment in deze bekerwedstrijd tegen Oene. De stand is 2-0 geworden. Een voordeel dus van VSO. En daarmee lijkt de wedstrijd wel beslist. Want we zitten inmiddels in blessuretijd. Het was Pascal Hellebrekers die breed legde op Hans van Renslaar. En die gaf niet de missen kans. Kon gewoon de bal in een leeg doel schuiven. En daarmee dus de stand op 2-0 te zetten. Dus hier mag nu Hans van Renslaar wel, zal ik maar zeggen, met pen opschrijven. Want hij is de maker van het tweede doelpunt. Wij zitten inmiddels al in blessuretijd. En de scheidsrechter die laat nog wel even doorvoetballen. We hebben nog een blessurebehandeling gehad. Dus er kan nog wel eens een paar minuutjes bij komen. Het zal niet veel meer zijn. PSO die doet inderdaad goede zaken zo op deze manier. Tenminste, in ieder geval gaat met een goed gevoel de competitie in. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. We zijn met 2-0 winnen van Oene. Nou, dat is denk ik op zich prima. We hebben het in de regel altijd wel lastig tegen Oene. Dus dan denk ik gewoon een goed resultaat. We hebben weinig kansen weggegeven. En we hebben wel een aantal kansen gecreëerd. Dus voor dat gaande is het duidelijk in ieder geval een opwaartse lijn aan de kant van VSO. Vandaag ook voor het eerst een tegenstander die op hetzelfde niveau speelt dan VSO. De komende competitie, dus dat is een goede graadmeter. En hopelijk dat in ieder geval een opmaat is voor een mooie competitie aan de kant van VSO. Ja, VSO mag volgende week de uitwedstrijd spelen tegen EFC 58 in Ermelo. En dat is ook wel een geduchte tegenstand. Want VSO verloor daar voor het afgelopen seizoen de uitwedstrijd met 3-2. Dus we gaan die VSO nog wat goed te maken. En dat geeft er wel aan dat EFC een geduchte tegenstander is voor VSO. En in ieder geval zal het moeten waken. Dus dat ze daar in ieder geval met een resultaat weggaan volgende week. Dat zou in ieder geval een mooie opsteker zijn. Even kijken, het is nu VSO die aan de rechterkant probeert door te breken via Januar. Het is Hans van Renslaar die het neemt over. Hans van Renslaar schot op de doel. Maar het is de doelman in dit geval, Jesper Dalhuizen moet ik zeggen, die met de schot met de voet keert. En VSO blijft in balbezit, want die mocht er ingooi nemen. En de bal gaat helemaal terug naar Ruben van der Kooi, gewoon in het centrum van de verdediging. En die speelt naar de rechterkant naar Beert Bonenstroop die is nu naar Thomas Smit. Net op, dus een beetje op het helft van het veld. En Jan van der Toe van VSO doet rustig aan. Die gaat een beetje temporiseren. We zitten inmiddels al 3 minuten in blessuretijd, zie ik. Dus vandaar gaan zal het wel niet zo lang meer gaan duren op dit moment. Het is Pascal Hellebrekers die nu aan de linkerkant probeert de aanval op te bouwen.
0: Ik ga je heel even onderbreken. Kom straks nog even terug voor het eind van de wedstrijd. Want we hebben ook nog een wedstrijd te hangen. Dat is de wedstrijd DZC 68 WAC. Daar stond WAC achter met 1-0. Arnold.
2: Ja, dat is nog steeds zo, maar DZC had voor die tijd ook al gewisseld. Marijn Heijink, hij is uit het veld gehaald en Van Haren zijn eruit gegaan. En Van Kooi en Reinders zijn in de ploeg gekomen. Dat was al voor het doelpunt van DZC 68 WAC. Dan nu met de cornerbal, maar die bal is veel te hoog van Jelle Post. Die gaat over alles en iedereen heen. En dan gaan we eens kijken wat WAC dan nog kan in deze wedstrijd. Ja, want goed, dat is het eigenlijk niet. Dan gaan we eens kijken. Ja, WAC mist eigenlijk wat stootkracht voorin. Van Oene staat eigenlijk een beetje op een eiland. Komt weinig in balbezit. Ja, dan moet het vanaf de zijkant komen. Onder andere van Veldman en Post. Maar daar lukt alles. Behalve ook nog veel te weinig vanmiddag. Nou, balbezit dan DZC 68. De Vollewaardse dan gezocht. In de richting dan gespeeld van Sant Bulten. Speelt dan de bal terug op. Even kijken, Tambour. Die zoekt dan de. Marijn de Kleer zoekt dan de diepte. Is Nathan Tuinman in de slag met Hendriksen. En dan fluit scheidsrechter De Roos voor een overtreding. En dan mag WAC dan de vrije trap gaan nemen. WAC heeft haast natuurlijk met Nathan Tuin en Jeffrey Bos. Jeffrey Bos dan voor WAC. Balletje rustig aan de voeten. Diepte dan gezocht in de richting van Nathan Tuin. Tuin dan in de richting van Gijs Slaghuis. Slaghuis dan gaat maar eens dribbelen met de bal. Zoekt dan Dennis Kalkoven. Linkerkant van het veld. Krijgt Slaghuis dan de bal terug. En zo bouwt WAC rustig. Tikt WAC dan het balletje rond. Om in ieder geval een gaatje zien te vinden in de defensie van DZC 68. Dus dan Nathan Duim. Terug op van Limburg. Slaghuis dan het balbezit. Ja, die moet opschieten, want die wordt opgejaagd. En dan zoekt hij dan toch Kalkoven. En die vindt hij dan ook. En die speelt dan de bal helemaal terug naar doelman van Jorens. En zo gaat WAC rustig opbouwen. Goed, 25e minuut loopt in de tweede helft tussen DZC 68 en WAC. De stand nog altijd 1-0.
0: Gaan we natuurlijk voor het slot nog even naar VSO tegen Oene. Eventjes dit nog even melden. Rick Santing voor het harde scoort 2-1. Voor het harde die wedstrijd tegen Zwart-Wit. Daar werd dus 1-2. Maar ondertussen is de stand ook alweer omgebogen. De stand daar bij Zwart-Wit 63 SV Het Harde. Daar is het 2-2. Bert Schipper.
1: Ja, hier is scheidsrechter Erza Ester afgefloten voor de wedstrijd. Stand 2-0, dus in het voordeel van VSU. En volgende week, zoals ik al zei, tegen EFC 58, dan start de competitie. En dan gaat het echt om het echt, zou ik maar zeggen. En hopelijk dat VSU in ieder geval een vertrouwen put uit deze wedstrijd. En verdedigend stond het heel goed. Aanvallend kan het nog wat beter, maar in ieder geval 2 doelpunten gescoord. 2 velddoelpunten, dat is ook een keer wel belangrijk. En hopelijk dat dat in ieder geval ook de komende weken opmaat mag zijn naar de competitie. En dat VSO in ieder geval zich goed laat gelden in de competitie. Want ja, we proberen toch bij de bovenste mee te draaien. En hopelijk dat dat gaat lukken. Voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren. Een heel goed weekend verder. En ik zou zeggen, tot volgende week.
0: Oké, Bert, jij ook bedankt voor de medewerking van dit sportprogramma Noord Veluwe Sport. Goed, straks nemen we nog even de Eredivisie met u door. We gaan eerst even een stukje muziek draaien.

0: I Stand By You. De Pretenders en dat allemaal uit 1994. We gaan over naar Arnold Felicien Arnold.
1: Ja, waar WLC langs zij komt. 1-1. Goede voorzet vanaf die rechterkant. En dan gaat iedereen aan onderdoor. Maar Jelle Post, hij staat daar bij de tweede paal. En tikt die bal keurig achter doelman Hering van DNC 68. Hij prikt hem in de lange hoek. Keurige goal van Jelle Post. En zo staat het weer gelijk op Sportpark Zuid. Nou, kijken wat WLC dan nog kan in dat laatste kwartier wat aan gaat breken. Hier in Doetinchem. Balbezit nu wel dan voor DZC 68. Dan met Van Kooi dan. Die krijgt, speelt dan de bal in het richting dan van Toerman Hering. Die zoekt dan de diepte richting de voorwaarts. En daar is dan Bos in de slag, in de slag met Zand Bulten. En dan geeft de scheidsrechter Droos een vrije trap aan DZC 68. Nou nemen we deze nog even mee. Ja, WAC, het komt langzij. Nou, of het onverwacht is het eigenlijk een beetje wel. Ja, want WAC, het zat nog niet zo lekker in die wedstrijd hoor. De eerste helft al niet en de tweede helft ook niet. Maar dan valt dat doelpunt eigenlijk een beetje uit het niets. Nou, balbezit nu dan voor DZC 68 dan met Wiltink dan. Gaat dan goed naar binnen. Goeie 1-2 krijgt hij de bal terug. Nee, dat lukt niet. En dan in de richting dan gespeeld van Leinders. Maar die staat dan buitenspel en dan mag WAC de vrije trap gaan nemen. Goed. Half uurtje gespeeld in die tweede helft. De tussenstand tussen DZC 68 en WAC 1-1.
0: Geef ons mooi de gelegenheid om even de Eredivisie met u door te nemen wat betreft dit weekend. Gisteren werd er al een wedstrijd gespeeld. AZ tegen Willem II, die eindstand was 1-1. Dan vandaag in die wedstrijd, die kan over een, ja, die is al aan de gang, een paar minuutjes geloof ik. Twente tegen ADO om 16:30. Vandaag om 18:45. Go Ahead Eagles tegen Groningen. Fortuna Ajax vandaag om 20:00. En vandaag om 21:00 de wedstrijd Cambuur NEC. Morgen Excelsior Utrecht om 12:15. Heerenveen Telstar tegen 14:30. Dan de wedstrijd PEC tegen Feyenoord. De wedstrijd begint morgen om 16:45. En morgen hebben we ook nog de wedstrijd PSV Sparta Rotterdam. En die wedstrijd is morgenavond om 20:00.

0: Ook Aretha Franklin laten we even samen met George Michael in dat allemaal uit 2001. We gaan weer over naar Arnold Verliezen. Arnold.
1: Ja, waar WLC een penalty krijgt. Goeie 1-2, dat moet gezegd. Dennis Kalkhoven, hij wordt onderuit gehaald in dat 16 meter gebied. En volgens mij zag scheidsrechter de rooster allemaal prima. Waar Veldman nu een beetje aan het ruzien is. Daar met de Claire onder andere staat daarbij. Ja, en dan gaan we eens even kijken wie dan de strafschop voor WAC gaat nemen. Het is nog steeds onvriendelijk. Scheidsrechter de Roos roept iedereen er nog maar eens even bij. Onder andere Nico Veldman. Die dan bij de scheidsrechter geroepen wordt. Geel in ieder geval volgens mij voor de Claire. En voor Nico Veldman van WAC. Zo lost scheidsrechter de Roos dat op. Nou, dan gaan we eens kijken wie dan de penalty voor WAC gaat nemen. Ik denk Mitchell Dijkhoff, want die staat klaar om de strafschop te gaan nemen voor WAC. Waar de 35e minuut in de tweede helft loopt. Dus dan kun je 10 minuten voor tijd op een 1-2 voorsprong komen. Dijkhoff, blijft hij rustig? Of is het de doelman Hering van DZC68? Mitchell Dijkhoff of Hering? Het is Hering, de doelman van DZC68. Die de bal keurig onderuit de hoek pakt, dat moet gezegd. En zo mist Mitchell Dijkhoff de strafschop voor WAC. En zo staat het nog altijd gelijk. Een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. En dat lukt dan niet. Goede redding van de doelman hoor, van DZC68. Die prima naar de hoek gaat waar de strafschop heen gaat. En nu kan DZC68 dan eruit. En dan nu ook een penalty. Nee, de bal gespeeld, zegt scheidsrechter De Roos. Goede sliding van Gijs Slaghuis van WAC. Maar zo laat WAC het na om op voorsprong te komen. Goed, 35e minuut loopt hier op Sportpark Zuid. Tussenstand tussen DSC 68 en WAC. Nog altijd 1-1. Ja.

Ik ben weg van jou, Suzanne. En Freek, goed, in die vierde divisie waar WAC uitkomt, is natuurlijk weer een volledige dag afgewerkt, laat ik maar zo zeggen, op voetbal. En daar heb ik nog een aantal tussenstanden voor. Eén wedstrijd is gevoetbald, de rest zijn allemaal nog aan de gang. Als ik kijk naar de wedstrijd Deto tegen TVC 28, dan staat het 0-2 voor TVC 28. En er vielen twee rode kaarten. Eén voor Deto en één voor TVC. Deze 68 WAC, we weten het van Arnold 1-1. De Olde Veste 54 tegen Bon Boys, daar is het 2-0. Flevo Boys tegen ONS Sneek, daar staat het ook 2-0. Dan de wedstrijd Kwik 20 tegen Urk, daar staat het 1-4. Dan de wedstrijd HSC 21 tegen Berkom, die wordt vanavond om 6 uur gevoetbald. En de wedstrijd die afgelopen is AZ FV tegen Lac Frisia. De eindstand daarvan is 4-1.

0: Mac Priest. Ja, hij begon met dit liedje, maar we gaan eerst in over naar Arnold van Riesen. Arnold.
1: Ja, waar de 40ste minuut loopt hier op Sportpark Zuid, komt er nog een winnaar. Wissels aan de kant bij WAC. Mike Sercel is in de ploeg gekomen. En ook even kijken, Stan Sellies. We gaan even kijken, Van Oen is naar de kant gehaald. En Dion van Limburg, gaan we kijken of WAC met wat verse krachten nog wat potten kan breken. Hier is Sercel dan in de richting dan van Mitchell Dijkhoff. Dijkhoff dan teruggespeeld op Kalkhoven. Kalkhoven dan het balbezit voor WAC. De diepte dan gezocht. Nu dan met Sellies dan teruggespeeld op Post. Post dan naar binnen toe met alles wat hij heeft. Ook even kijken. Al-Jafar is in de ploeg gekomen bij DCC68. Voor ja, wat frisse benen in de ploeg. Nou, kijken of er nog een winnaar komt. Sercel met een goede actie. Gegeven aan de Kalkhoven. Kalkhoven dan. Ja, die gaat in dat 16 meter gebied. Ja, die maakt dan een schwalbe en die krijgt dan geel van scheidsrechter De Roos. Ja, het is, is misschien wat zwaar. Misschien wordt hij wat uit balans gebracht. Ja, dan ga je al gauw naar de grond. Ja, dus ik kan hem geven voor een schwalbe. Maar het is misschien ook wel wat zwaar gestraft. Maar goed, scheidsrechter De Roos, hij geeft de gele kaart. Ja, je kunt hem geven, laten we het zo maar zeggen. Nou, vrije trap dan van Hering, de doelman dan van DNC68. Die de penalty van Mitchell Dijkhoff prima stopte, om het zomaar te zeggen. Nou, inmiddels hoog ingebracht, richting de voorwaartsen gespeeld. Dan houdt DNC68 dan de bal met even kijken, Hendriksen. Je moet daar met twee man zien af te rekenen. Onder andere Lucas Nunik. Die heeft dan de bal nu van WAC Sercel dan diep gestuurd. Dan ook Sellies daarbij. Maar dan wordt dat gewonnen dan door Hermsen van DNC68. En zo kan DNC68 dan aan de aanval gaan bouwen. Dus kijken, speelt men dan de bal terug. Onder andere krijgt Hermsen dan de bal terug. In de richting nu dan balbezit van WAC. Balverlies dan van DNC68. Gevaarlijk. Ja, dan kan Sellies dan, als hij snel genoeg is, er tussen zien te komen. Maar lukt niet. En is die bal voor DNC68. Voor doelman Hering. Die ramt die bal maar eens richting de voorwaarts. En in de richting dan van Wiltik. Maar die komt niet aan de bal. Want er is Nathan Duim is eerder bij de bal. Maar dan heeft WAC ook het balbezit niet. En dan ligt Wiltik geblesseerd op de grond. En blaast scheidsrechter De Roos voor de blessurebehandeling. Goed, ik kom straks nog bij je terug voor de slotfase. De 43e minuut loopt hier op Sportpark Zuid. Komt er nog een winnaar? Dat is de vraag. Maar de tussenstand tussen DNC68 en WAC. Nog altijd 1-1.

0: goed, bij WHC zal er niet al te lang meer gevoetbald worden, Arnold.
1: Nee, dat klopt, want de klok die tikt zo meteen de 45 minuten aan over een paar seconden. Nog altijd 1-1. We kijken, Hermsen van DSC 68 heeft nog de gele kaart gekregen van scheidsrechter De Roos. Doelman Hering heeft haast richting de voorwaartse gespeeld. Maar die komt op het hoofdje van Jeffrey Bos. Veldman kopt dan terug op Dijkhoff. Dijkhoff dan verliest dan dat duel. En dan Bos die dan het balbezit houdt voor WHC. Ja, als WHC hier gelijk speelt, dan wordt hij vannacht denk ik nog wel een paar keer wakker met Jules Dijkhoff. Want hij miste de strafschop om WHC dan op voorsprong te zetten. Maar dat moet gezegd, doelman Hering, fantastisch ging hij naar de hoek en hij pakte de penalty prima. Goed, ingooi dan voor DSC 68. Gaat de wortelboer dat denk ik doen voor DSC 68. Wil dan terug naar zijn doelman, dat kan dan niet. En dan moet hij opschieten denk ik van scheidsrechter De Roos. Maar dan zoekt hij de voorwaarts. En Aljafar dan, die verliest dat duel. Slaghuis daar in de slag met Munich. En dan Veldman voor WHC. Sercel dan komt hij aan de bal. Nee, verliest van Wortelboer. Ook in tweede instantie niet. Post dan voor WHC. Balletje naar de grond, dat doet hij goed. Ja, en dan krijgt hij een tik van Wortelboer. En opnieuw een gele kaart aan de kant dan van DSC 68. Jesse Wortelboer. Hij krijgt ook de gele kaart van scheidsrechter De Roos. En zo krijgt WHC nog een vrije trap. Nou, levert dit dan nog wat op in de slotfase van de tweede helft. Waar de tweede minuut van de blessuretijd loopt. En dan gaan we eens kijken of WHC ja, nog de overwinning mee kan nemen naar Wezep. Of dat WHC hier gelijk gaat spelen. Of ja, hoe lang komt er nog bij? Laten we dat eerst maar eens vooropstellen, want scheidsrechter De Roos, hij zal er misschien nog wel wat bij trekken. Maar in ieder geval staat deze vrije trap nog voor WHC. Post gaat hem nemen voor WHC. Hoog erin gebracht, achterin slaghuis dan. Maar WHC wint dat dan duel niet, gevaar nog niet weg. Schot dan van Veldman, geblokt door, even kijken, Marijn de Cler. Gaat die bal dan over de zijlijn? Ja, WHC mag dan nog in gaan gooien op de helft, ver op de helft van DSC 68. Gaat Jeffrey Bos dat doen, want die kan heel ver gooien. Dus die zal hem ongetwijfeld in het 16 meter gebied gaan brengen. Waar Nathan Duim eenzaam en alleen daar op die middenlijn staat. Hoog erin gebracht dan. Komt er iemand aan van WHC? Nee, dat lukt niet. De Cler haalt dan weg. Balletje over de zijlijn. Mag WHC opnieuw in gaan gooien met Bos. Wel een paar meter terug. Nog altijd wel op de helft van deze C68. Eens kijken wat Bos dan gaat doen. Hij wil het weer heel ver gaan doen. En dat kan die Jeffrey Bos. Kijken waar die bal dan nu terecht komt. Rand 16 meter gebied. Sellies, dan komt er niet aan. Sercel dan misschien. Die bal die stuit het wat op. En dan heeft men daar alle moeite om die bal onder controle te krijgen. Dat lukt dan alsnog. Via deze C68 opnieuw die bal over de zijlijn. En gaat Bos opnieuw dan ingooien. Zal hij het opnieuw hoog gaan doen. Want dat het gevaarlijk is, dat blijkt wel. Maar dan moeten we even wachten totdat het allemaal goed staat of goedgekeurd is, moet er een nieuwe bal komen. Nou, dat duurt dan nog even. Gaurier dan, de assistent van WHC. Die gooit dan heel snel de bal in de richting dan van Jeffrey Bos. Gooit hij die bal nog een keer in dat 16 meter gebied. Heel hoog, denk ik. Heel ver. Nou, balletje dan ingebracht. Weggekopt. Nee. Deze heeft verlengd dan de bal zelf. Kan Dijkhoff er dan aankomen? Nee, dat lukt niet. Kalkhoven dan voor WHC. Houdt hij dan het balbezit? Ja, met moeite. Post dan, die komt er niet aan de bal. Wiltink wordt dan even vastgepakt en dan moet WHC terug. Wiltink dan nog met Dijkhoff in het slaghuis. Slaghuis dan met overtreding en die krijgt dan geel van scheidsrechter De Roos. Ja, iedereen die wil hier een rode kaart zien. Maar dat is dan misschien wat overdreven, denk ik. Maar hij wuift iedereen weg. Ja, iedereen van DZC wil dan een rode kaart zien voor de charge van slaghuis op Wiltink. Ja. Het is, ja, rood is misschien doorgebroken, was hij zeker niet, want er liepen nog wat mensen achter. Ja, in de slotfase, dan is het dan gauw een beetje hectisch. En dan komt deze C68 er snel uit. En dan had men daar de mogelijkheid om uit te breken. Maar WHC moet dit nog zien te overleven. Die vrije trap die nog staat voor deze C68, moet WHC kijken of het dit kan verijdelen. Want ook deze C68 kan natuurlijk nog aanspraak maken op de overwinning. En dan gaan we eens kijken. Marijn de Cler gaat dat doen voor DSC 68. Die bal hoog inbrengen. Kijken of dit gevaar oplevert. Weggekopt. Oh, daar gaat hij bijna zeg. Goeiedag. Naast het doel gekopt van Finn Jordans van WHC. Dan ontsnapt WHC nog aan de achterstand. En dan vindt scheidsrechter De Roos het genoeg. En speelt WHC hier gelijk met 1-1 tegen DSC 68. Is het verdiend? Ja, misschien wel. Over de hele wedstrijd gezien is het misschien wel verdiend. Maar WHC Het was toch heel dichtbij de overwinning via dat penalty van Mitchell Dijkhoff. Maar hij miste ten opzichte van doelman Nering. Goed, en zo ga ik hier afsluiten van het Sportpark Zuid. Volgende week speelt WAC de thuiswedstrijd tegen Dato. En doet dat dan Dato uit Friesenveen. En dan komen we nou de bekende tegen. Stefan Ranel Toknam, want hij is daar de trainer. En dan ga ik hier afsluiten, zoals gezegd. Dan wens ik verder iedereen verder een goed weekend. En graag tot volgende week en tot ziens. En Gert-Jan, jij ook bedankt.
0: Jij ook, Arnold, voor deze bijdrage van Noord-Veluwe Sport. Ja, we hebben dus even kijken, nog 4 minuutjes op de klok. Kan het nog mooi eventjes alles met u doornemen. En dat doen we met WZC 68. DZC 68 tegen WAC. U hoorde het natuurlijk 1-1 van Arnold van Riesen, Jelle Pos. Hij scoorde voor WAC. Dan de wedstrijd Hattem tegen Overjas. Daar werd het 0-3. En die Vlier, hij scoorde 2 maal en Mike van Toever wist te scoren. Dan de wedstrijd VSCO tegen Oenejaar. Ging allemaal een beetje om de keizersbaard. Het was een leuke oefenwedstrijd voor VSCO, zoals Bert Schipper al zei. En VSCO die wist de wedstrijd ook te winnen met 2-0. Thomas Smit en Hans van Renselaar, zij scoorden beiden voor VSCO. Dan hebben we de wedstrijd Zwart-Wit 63 tegen SV Het Harde. Ja, John Reurink. Hij wist te vermelden via de app dat die eindstand daar 2-2 werd. En Rick Santing, hij wist 2 maal te scoren voor SV Het Harde. Dan de wedstrijd ESC tegen DSV 61. Ja, daar werd het 5-1, want Justin Visser van Doornspijk van DSV die wist nog een keer tegen te scoren, maar het was eigenlijk al 5-0. Brian Hellendoorn, Danny Bovendorp, Max Lambeding 2 maal. En Tristan van den Hoorn, zij scoorden voor ESC. 3 minuutjes te gaan, mijn tijd zit erop. Volgende week dus tot 6 uur. Volgende week hoop ik in de studio van onze collega's Lou te zitten in Elburg. En dan duurt de sport tot 6 uur. Wat mij betreft wens ik u nog een heel, heel fijn weekend. En graag tot volgende week.

0: Tot volgende week bij een nieuwe editie van Noord-Veluwe Sport.
1: Geef je kantoor een boost met Niki Koffie en Automaten. De expert in zakelijke koffiemachines en premium koffie. Bij Niki Koffie begrijpen we dat goede koffie essentieel is voor productiviteit en tevredenheid op de werkvloer. Daarom bieden wij op maat gemaakte koffieoplossingen die passen bij jouw bedrijf. Van compacte machines voor kleine kantoren tot geavanceerde systemen voor grote bedrijven. Wij hebben de perfecte oplossing voor elke situatie. En met onze premium koffiebonen afkomstig van de beste plantages geniet je elke dag van een uitzonderlijke koffiebeleving. Ga naar nikikoffie.nl of bel 038 78 20 567. Niki Koffie, de zakelijke koffieoplossing. Nu op locaties in Hattemerbroek en Mil.
2: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten.
3: Pizza Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag, €8 per stuk. En elke woensdag schoteldag, vanaf €9,50 per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525 69 28 40.
4: Hout- en bouwmaterialen, doe-het-zelf shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
5: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
4: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
5: Bij vragen of meer info 038 376 0173 of bezoek onze site houthandelvangelder.nl.
6: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
7: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Weesup. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanese meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A, in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
10: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
11: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij Gert-Jan Mulder voor de afgelopen uur van Noord-Velusport. En ook natuurlijk de jongens die... En natuurlijk de dame die vandaag gestaan hebben bij de botterdagen van vanaf vanmorgen 10 uur tot 3 uur hebben ze in de mobiele studio gezeten. Ik ben er nog even geweest en het was mooi. De markt, ja, maar verder. Ik was één ding, was ik heb een mooi ding kunnen kopen wat ik heel graag wil hebben. En dat was ik blij mee. Dat is mijn één ding wat zeker is. En ja, wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 12 september. Dat doen we zeker tot aan de klok van 7 uur. En na de klok van 7 uur gaan we beginnen met de top 40 van 12 september. Maar dan van het jaar 1976. Vandaag dus precies 50 jaar geleden. Maar we begonnen met de ladderschijf. En dan ook precies 50 jaar geleden. Mon Amour van BZN. En toen begon het echt een grote succes van BZN. Ja. Echt een hele mooie tijd. Ja, ik heb genoten van de muziek van BZN toen de tijd. Ja, Manny Serieus. Als de single uitkwam, dan moest ik toch gelijk naar de platen maken. Maar laten winkelen om die single op te halen. Want ik was gek van de muziek van BZN. En die wat zeker is. Maar naar de ladderschijf gaan we verder met Roy Orbison, Beautiful Dreamer.

In Dreams, Beautiful Dreamer, noem allemaal op. Wat had Roy Orbison toen met het woord dromen, met dream? Ja, wat heeft er heel veel songs over gemaakt. We gaan naar 1948, want op 12 september 1948 verhuizen Vernon en Gladys Presley met hun 13-jarige zoon Elvis van Tupelo in Mississippi naar Memphis in Tennessee. De werkloze Vernon Presley hoopt in Memphis weer aan de slag te komen. Ja, dat kan ik begrijpen. Maar ja, Elvis, ja, die was toen 13 jaar en met 10 jaar had hij in Tupelo had hij al een prijs gewonnen. Hoe het nou zat bij zijn dorp Tupelo, dat ik daar in ieder geval, ja, had toen een prijs gewonnen. Want hij zong deze plaat, Old Chap.

Ja, over een kleine zielig hondje. Maar dan zei er komt Elvis Presley met All Chap. En hij zong het dus al toen hij 10 jaar was. En toen, ja, dan won hij daar een nee, die won erbij. Hij werd 5 dus in die wedstrijd. En dan won hij een prijs bij. Larry Williams neemt op 12 september 1957 zijn eigen compositie Boney Maroney op. De single uitgebracht bij Specialty Records komt op 11 november 1957 binnen in de Billboard Top 100. Boney Maroney van Larry Williams bereikt daar de 14e plaats. Ook de B-kant, You Bug Me Baby, komt op 11 november 1957 binnen in de Amerikaanse hitparade. Dit liedje mede geschreven door Sonny Bono, van je weet wel van, Bonnie and Cher, Sonny and Cher, blijft op 45 steken. Larry Williams wordt op 7 januari 1980 met een schotwond aan zijn hoofd gewonden in zijn huis in Los Angeles. De zanger-componist begint zijn loopbaan als pianist in de begeleidingsgroep van Lloyd Price. Ja, ook een mooie naam. In 1957 heeft hij zijn eerste hit met Short Fat Fanny. John Lennon is een groot fan van Larry Williams. Met de Beatles heeft hij in 1964 en 1965 Bad Boy, Slow Down en Dizzy Miss Lizzy van Larry Williams opgenomen. In de jaren 60 is Larry Williams voornamelijk actief als dealer in, ja niet zo goed, drugs. Hiervoor zit hij een paar jaar in de gevangenis. Het is dan ook niet duidelijk of hij zelfmoord heeft gepleegd of dat zijn dood een afrekening is geweest in een criminele circuit. Larry Williams is 44 jaar geworden. Boney Maroney zal voor mij van een hele nieuwe plaat zijn, maar gaan we lekker luisteren. Larry Williams.

Moments, ja, de debuutsingle van Cliff Richard. En deze komt op 12 september 1958 binnen in de Britse hitparade. Hij bereikt de tweede plaats. 17 dagen voordat hij zijn platencontract met Columbia Records tekent, staat Cliff op 24 juli 1958 in de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen om Move It en de B-kant van Schoolboy Crush op te nemen. Ja, er zijn wel meer mensen die hebben daar gestaan aan de Abbey Road in Londen. Van zijn begeleidersband The Drifters speelt alleen hun drummer Terry Smart mee. De bassist en de solo-gitarist zijn studiomuzikanten. Move It is geschreven door de bassist Ian Samwell. De single van Cliff Richard wordt geproduceerd door bekende naam Nori Paramore. Ja, dat was dus Move It van Cliff Richard. En we gaan naar een jarige van vandaag. Die mag vandaag 82 jaar worden. We hebben het over de liedzanger van The Foundations, Colin Young. Baby, now that I found love.

All Night Long van Lionel Richie. Afkomstig van een Back to the Front. Dus dat was een soort greatest hits album van Lionel Richie. Maar ook nog muziek van de Commodores stond er ook nog bij. En deze plaat bleef 8 weken nummer 1 staan in de Nederlandse album top 50. En die kwam hij dus kwam voor het eerst op 12 september 1992 op nummer 1 te staan. We gaan naar de Britse hitalbumlijst. Want ja, op 12 september 1970 kwam slechts 1 weekje op nummer 1 te staan. Cosmos Factory van de Creedence Clearwater Revival. En ik heb even gewoon kijken wat er op die LP staat. En ja, daar staat iets aan van Traveling Band, Looking Out My Back Door, Run Through the Jungle, Up Around the Bend, Who'll Stop the Rain, I Heard It Through the Grapevine, Long As I Can See the Lights. En dat is maar gewoon een LP van de Creedence Clearwater Revival. Daar hebben ze toch verschrikkelijke mooie muziek gemaakt in die 3 jaar dat ze bestaan hebben. Ja, of 3 jaar, ook niet veel langer. Nee, The Traveling Band, The Creedence Clearwater Revival.

Dead Ringer for Love. Afkomstig van het album Dead Ringer What Meatloaf. Uitbracht in 1981. En op 12 september 1981 stond deze plaat. 2 weken nummer 1 in de LP. Top 100 van Engeland. Ja, Dead Ringer for Love. Ik, weet, oh, ik zat er gewoon te wachten tot een keer een nieuwe LP uitkwam van Meatloaf. Ja, want Bad Out of Hell had ik al zo vaak gedraaid. Dus, en toen die LP uitkwam, ja, dan werd die voor het eerst gedraaid bij Veronica toen de tijd. En ja, toen zag ik de videoclip en ik was gelijk gek van deze single. Maar het werd een hele kleine hit. Volgens mij was hij binnengekomen op nummer 40 en de week daarna naar 38 en toen was hij alweer uit de top 40. Ik weet niet hoe dat kwam, maar het zal wel een share gelegen hebben. Ik weet het niet. Maar even die plaat die ook op die LP stond, het is Gonna Love Her for Both of Us. Die is ook echt heel erg mooi. Meatloaf.

Ja, hele mooie plaat van die LP. Dead Ringer, I'm Gonna Love Her For Both Of Us van Meatloaf. Ik geloof dat ik vanavond er even die cd op ga zoeken, want ja, heerlijk. De Britse commerciële omroep Granada TV begint op 12 september 1959 met Boy Meets Girl. En ze hebben daar in de popprogramma zijn twee artiesten. Die zijn daar elke week. Marty Wilde en Joe Brown. Joe Brown, The Picture of You. En straks Marty Wilde met Abacus Annie.

dat is Marty Wilde, wat heb ik of any. En de Amerikaanse discjockey Murray DeK presenteerde op 12 september 1964 de eerste teenager show in de Brooklyn Fox Theater in New York. En ja, Jade Americans, Marvin Gaye, The Searchers, The New Beats, The Miracles, The Ronettes, maar ook The Temptations. Ja, ik heb even gekozen voor Peter and Gordon en Jade Americans.

Ja. Nee, heb je volgens mij dat telefoongesprek gehoord op de radio. Ja, maar ja, daar kan je niks aan doen. Ja, ik had de microfoon al staan. Ja, ben je gewoon gewend. Dat je, maar ja, maakt niet uit. Dik gelijk op de klok. Ja, het is bijna 6 uur. Dus we gaan er even uit voor reclame en nieuws. Na de klok van 6 uur zijn we gewoon lekker bij je terug. En dan ga ik even wat eten klaarmaken. Want dan ben je nog een klein beetje honger te krijgen. Dat makkelijk zat. Maar na de klok van 6 uur gaan we lekker natuurlijk beginnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En Marcel die heeft uitgekozen van de laatste LP van de Cats. Shine On. En wij gaan eruit met Jade American. Single uit het jaar 1964. Come a little bit closer. Ik zou zeggen tot na de klok van 6 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, een hele goede avond. Ja, ik kan het zeggen, want het is 9 minuten over de klok van 6 uur op deze 12e september 2026. En we zijn begonnen met de Catfarver keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Esten, beheerder van de Facebook-site The Cats Forever. Hij zocht uit Money Maker. En dat is afkomst van het laatste album wat de Cats hebben gebracht, Shine On. En ja, leuk LP, maar ja, ze hebben mooie LP's gemaakt. Dat is makkelijk zelf. Maar toen zat Piet Veermans toen niet meer bij de Cats. En Theo Klauwer, die was volgens mij intussen overleden. Ja. Ik heb zelf ook een keuze gedaan. En ja, dat is van een album uit het jaar 1970. Van de LP Take Me With You. En toen werd hij geschreven door Peter Schoonhoven. I Don't Know.

I don't know. Van The Cats. En wij gaan naar The Beatles. Maar op 12 september 1965 zijn The Beatles voor de laatste keer in hun carrière te gast in de Ed Sullivan Show. De opnames zijn gemaakt op zaterdag 14 augustus 1965 in Studio 50 van CBS in New York. The Beatles spelen I Feel Fine, I'm Down, Act Naturally, Ticket to Ride, Yesterday. En de plaat die in die tijd, ja, in deze week op 12 september bijna overal nummer 1 staat. The Beatles met Help.

Bad. Ja, Bad van Michael Jackson. Afkomst van het gelijknamige album wat op 12 september 1987 nummer 1 staan in Engeland. En bleef daar 5 weken staan. Maar in 1987 stond nog in de Amerikaanse albumlijst La Bamba nummer 1. Ja, de soundtrack. En dat was natuurlijk van Los Lobos La Bamba.

Ja, de Monkees en de team van de Monkees. Door de Amerikaanse omroepen NBC wordt op 12 september 1966 de eerste aflevering van de Monkees uitgezonden. In totaal zijn er 58 afleveringen van deze televisieserie gemaakt. Op 25 maart 1968 wordt de laatste uitgezonden. En op 12 september 1967 is de laatste dag van een 3 dagen durende opnamesessie van Elvis Presley in de RCA Studios in Nashville. En ja, daar hebben heel wat begeleiders en... Ja, gisteren hebben ze dus andere platen opgenomen. Maar op 12 september 1967 wordt Singing Tree opnieuw opgenomen. Felton Jarvis is niet tevreden over de opname die een dag eerder is gemaakt. Of het kerst is, ik weet het echt niet. Maar we gaan gewoon lekker luisteren naar Elvis Presley met Singing Tree.

Ruby Tuesday van de Rolling Stones. En dat is een van de platen die op het album staat. Through the Past Darkly. Big Hits Volume 2 van de Rolling Stones. En op dit album staan 12 tracks die tussen 1966 en 1969 in de hitparade hebben gestaan. Zowel in de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië. En daar bereikt Volume 2 de tweede plaats in Engeland en in Amerika. Wat gaan we doen, Willem? We gaan naar Fire and Rain. En Fire and Rain van James Taylor komt op 12 september 1970 binnen in de Billboard Top 100. Fire and Rain van James Taylor bereikt daar de derde plaats. Het is de eerste hit voor deze zanger uit Boston in Massachusetts.

Comme j'ai toujours envie d'amère van Mark Hamilton in Frankrijk. Stond deze plaat op 12 september 1970 nummer 1. En op 12 september 1973 stond deze plaat in Zwitserland nummer 1. Susie Quattro.

Suzy Quattro met Can the Can. Ik heb haar één keer gezien. Nou, ik zit al gewoon hier lekker in de korte broek. En wij waren toen in Apeldoorn. En daar trad zij op. En wij zaten daar gewoon in de korte broek. Want het was gewoon mooi weer. En zij stond daar de hele drie kwartier of uur dat het optreden duurde. In haar zwarte leren pakje. Zelfs je de barsters weten. Maar ze bleef gewoon goed spelen. En je kon er eigenlijk niks aan merken. Maar ik dacht, meisje, wat zou jij het warm hebben? Maar ja, vooruit, hup. Wij stonden gewoon in die korte broek en zij in een dikke leren pak. Maar ja, dat hoorde bij Suzy Quattro. Ja. Tijdens de presentatie van de platen 10 dagen op 12 september 1982 in Amersfoort krijgen de leden van Doe Maar goud en platina voor Doris D. en andere stukken. Dit album is op 27 maart 1982 binnengekomen in de Nederlandse LP Top 50. Doris D. en andere stukken van Doe Maar staat vanaf 8 mei 1982 drie weken lang op de eerste plaats. Op deze LP staan heel. Is dit alles? Belle Helene, Doris D. en andere platen. Dat zegt me helemaal niks. Ik heb gewoon gekozen voor Doris D. Hier is Doe Maar.

uit het jaar 1953, dus alweer 73 jaar oud. Why I Can't Dance van Les Paul en Mary Ford. En op 12 september 1953 stond deze plaat nummer 1 in de Cashbox, een hitparade in Amerika. En we blijven in de 50's, want op 12 september 1959 stond Mona Lisa van Conway Twitty nummer 1 in Australië.

Ja, dan denk je eerst van, wat is er weer van plaat? Mona Lisa van Conway Twitty. En als je dan hoort van, ah oh ja, die is ook nog in Nederlands uitgebracht. Ja, lekker. Stig Anderson, de manager van ABBA, overlijdt op 12 september 1997 in de Zweedse hoofdstad Stockholm aan een hartaanval. Hij is componist van onder meer Ardu Karmi Ira Kanu Kru van Lil Babs. Ja, en dan op zijn Zweeds, hè. Dit liedje is in december 1960 in ons land een hit voor Ria Valk met Al hou je echt nog van mij, Rockabilly. Ja, Willy Rex heeft Ardu Karmi Anu Klas Goran. Zo ja, in het Nederlands vertaald. Stig Anderson mocht 66 jaar worden. Hou je echt nog van mij? Hier is. Nee, hou je echt nog van mij? Rockabilly. Hier is Ria Valk.

Ja, wat allemaal goed gekomen is met de Rockabilly, ik weet het niet, nee. In ieder geval, Ria Valk, hou je echt nog van mij. Rockabilly. Yellow Submarine van de Beatles bereikt op 12 september 1966 de gouden status in de Verenigde Staten. Deze single is op 20 augustus 1966 binnengekomen in de Billboard Top 100. Yellow Submarine bereikt de tweede plaats. De B-kant, Eleanor Rigby, blijft op 11 steken. Ja, toen waren er nog twee. A en B-kant werden allebei. Ja, die werden op de radio gedraaid. En wie het meeste gedraaid werd, ja, dat werd gewoon een hit. Tot aan de klok van 7 uur. Yellow Submarine van de Beatles. In the t-

Bakanı.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer, vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Ja, goedenavond en welkom terug bij Tijdloos. En we beginnen bij de Tijdloze 40, de top 40 van 12 september 1976. We beginnen met nummer 34 in de lijst. En wie is dat? Julio Iglesias met El Amor.

El Amor van Julio Iglesias, nieuw op nummer 34. En we gaan naar nummer 30, wederom een nieuwe binnenkomer. Nieuw op nummer 30, de Stalin Vocal Band met Afternoon Delight.

Afternoon Delight in Amerika met deze plaat nummer 1. Maar ja, in Nederland, het pas aan het begin. Nu op nummer 30. En we gaan naar nummer 26, dus wederom een nieuwe binnenkomer. Paul McCartney samen met The Wings. Let Him In.

Paul McCartney en de Wings met Let Him In. Nieuw op nummer 26. We gaan naar nummer 24, stijgend van 34. We zijn rotstreken, Paul. Van 34 naar 24. En dan gaan we weer. Doros Georgiades met Anemone Plousios.

Plusios, Doros, Georgiades. Stijgend in de tweede week van 34 naar 24. En van 33 naar 23 ook in de tweede week. Jack Jersey met de Blue Brown Eyed Lady.

Brown Eyed Lady van Jack Jersey. Van 33 naar 23. En op 22 wederom een nieuwe binnenkomer. Yves Brenner met Le Matin sur la Riviera. Als ik het helemaal goed zeg.

Steve Brenner met Limmatin sur la Rivière. Ja, en op de achterkant staat de instrumentale versie. Ja, dan zal ze wel liedjes doorzingen. We gaan naar nummer 20, stijgen van 27 naar nummer 20. Fleetwood Mac met Rhiannon. Rhiannon, ja.

0: Rhiannon van Fleetwood Mac stijgend in de tweede week van 27 naar nummer 20. We gaan naar nummer 16.
1: De klapper van de week.
0: De hoogste nieuwe binnenkomer in de alarmschijf van vorige week. Johnny Wakeling met Inside Ear.

Inzaier van Johnny Wakelin. Nieuw op nummer 16, de hoogste nieuw binnenkomen deze week. We waren nummer 15, stijgen van 21 naar nummer 15. Rosie and Andres met My Love.

Tell Me Stories van Saskia en Serge in de derde week van 20 naar 14. En van 18 naar 11, ook in de derde week, Lia Velasco, 5:05 p.m., Another Friday Night.

Lea Velasco, 505 PM, another Friday night, van 18 naar 11. En we gaan weer naar de Nederlandse productie. Ferrari met Monza in de derde week van 15 naar nummer 9.

is my dog. Ja. Ferrari met Monza. We gaan naar de top 3 van de top 40 van 12 september 1976. Stijgen van 5 naar nummer 3 in de vierde week. Tango d'Amour van Vicky Leandros.

Vicky Leandros met Tango d'Amour in de vierde week van 5 naar nummer 3. En van 9 naar nummer 2 in de derde week de hoogste Nederlandse productie in de lijst. Pussycat met Smile. Nee, Wim, moet je deze hebben?

Pussycat met Smile in de derde week van 9 naar nummer 2. Ja. Dus we gaan straks gewoon de nummer 1 draaien. Dat is weer Dancy Queen. Dat is weer de 7e hit die ze hadden na 6 april 1974. Toen ze met Waterloo het Eurovisie Songfestival winnen. En de tweede nummer 1 hit, Fernando. En deze Dancing Queen. Op volgende week tijdloos om 5 uur begint. Ik weet het echt niet, want ze willen sporten een uur langer maken. Dus dan kan wezen dat tijdloos dan om 6 uur begint. Ik weet het niet. We gaan eruit bij Dancing Queen. ABBA. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Welkom bij de Weekend Express. We zijn begonnen met de Tramps.
1: Jawel, en volgens mij was dit een uitvoering van Ben Liebrand.
0: Ja, die heeft hem opnieuw uitgebracht op een label.
1: Kijk.
0: Disco Inferno, fijne plaat aan het begin van een nieuwe show. 541.
1: Een fijne opening ook.
0: Ja, zeker. Ja. Mee eens. En nummer 116 voor Elburg.
1: Ja, dat schiet ook alweer op, hè?
0: Gaan we lekker.
1: Hey, wij moeten binnenkort toch daar nog eens een keer wat mee doen. Wij zeiden laatst...
0: Die honderdste.
1: Ja, die honderdste zouden we live doen. En dan zouden we daar met allemaal mensen erbij.
0: Ja, misschien moeten we dat bij 150 gaan doen nu.
1: Ja, misschien wel.
0: Maar of we gewoon een keertje live gaan, kan ons schelen.
1: Ja, maakt ons niet uit. Maar weet je, het is gewoon leuk om daar mensen bij uit te nodigen.
0: Zeker.
1: Dat is eigenlijk...
0: We gaan eerst wel weer even starten met de voorbereidingen voor het VKC van KWF.
1: Ja, dat gaat ook
0: weer. VKC FM gaan we ook weer in de lucht droppen.
1: Ja, hoeveel uur gaan we maken?
0: 16 denk ik weer. Net als 16? Vorige keer.
1: Ja. Oké. Okay. En hoeveel studio's gaan we gebruiken?
0: Ja, dat weet ik nog niet. Denk 1.
1: Ja?
0: Ja, hoop ik.
1: Of
0: gaan we, nog even naar kijken wat de locatie wordt, hè?
1: Ja.
0: Eventjes zien.
1: Ja, we gaan daar sowieso veel aandacht aan besteden. Ook in onze reguliere uitzending. Omdat wij natuurlijk wel wat sponsors hebben.
0: We hebben geld nodig.
1: Ja, dus... En nu hebben we even... wat gaan we allemaal in dit uur nog doen?
0: We hebben zometeen de Weekend Express Dance Mix van Pedro van der Laan.
1: Zo.
0: 4 lange versies. Nee, 5 zelfs. Van Cock Robin in de Pool. Jullie konden weer lekker stemmen. We duiken in onze eigen platenkast met een hele fijne BB&Q band. En een feelgood set in plaats. Even niet meer wie er gewonnen heeft, maar wij in ieder geval niet.
1: Oh.
0: En we hebben 2 keer een one-hit wonder in uur 1 en in uur 2. En natuurlijk nog veel meer lekker muziek. Deze ook. Earth, Wind and Fire. Dit is In the Stone.

0: Earth, Wind and Fire. Alleen maar goede muziek gemaakt, deze gasten natuurlijk, hè.
1: De echte disco.
0: In de stone.
1: Ja.
0: Oh, hey. Wacht even.
1: Dat gaat iets te snel, hè.
0: Even wachten, Pedro.
1: Ja. Pedro, die, dat is de mixer voor zometeen. Maar ja, die is natuurlijk niet gewend dat hij ook nog zometeen even een jingletje voor zijn mix krijgt.
0: Nee, precies.
1: Die dacht gewoon van, ik start hem in en huppakee, ik ben live in de air.
0: Ja.
1: Ja, dat is een beetje jammer, ja,
0: maar dat maakt niet uit.
1: Maar ja, mooi dat je er bent, Pedro. Live in de Weekend Express met een mix. Who cares about? En dan de eerste mix in,
0: ja,
1: de
0: Weekend Express. Ik heb er drie van hem. Drie.
1: Oh, ja, gaaf,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, ja, ja.
1: Hey, en ja, een helemaal een nieuwe.
0: We gaan er even
1: naar luisteren. We hebben daar helemaal...
0: Ik kon hem ook niet achterhalen. Nee. Wij er al een keer een mix van gedaan hadden.
1: Nee, ik ook niet. Dus ik denk van, laten we gewoon lekker luisteren.
0: Gaan we doen. Pedro van der Laan in de Weekend Express Dance Mix. Uur 1. Who cares about? Deel 1.
2: Taking a minute.

0: Pedro van der Laan, die mixte voor ons in uur 1. Who cares about nummer 1?
1: Nou, ik vind het een leuke, vlotte mix.
0: Lekkere, vlotte mix.
1: Daar houden we wel van.
0: Even een applausje doen?
1: Ja hoor, doe het even open.
2: Doe maar even open.
1: Ja, kan nu. Ja.
0: Treuzel komt.
1: Ja, ik kom er niet goed bij.
0: Nee, ik had het ook niet over jou.
1: Oh.
0: Over die gast die deur tegenhield.
1: Ja, nou ja, ik stond een beetje misschien wel in de weg.
0: Nee, nou, nu is hij zagrijnig.
1: Ja, jammer. Het is juist nu zo gezellig
0: ja,
1: ook.
0: Precies, ja. Zachtjes. Ja,
1: perfect. Oh,
0: jongen.
1: Ja. Weer met die deur, hè. Dat blijft ook een dingetje.
0: Dat blijft een dingetje. Daar moeten we even wat op gaan verzinnen waarschijnlijk.
1: Jawel.
0: Hé, hey, we gaan naar de Weekly Express Dance Mix. Nee, die hebben we net gedaan. We gaan naar de lange versie van de week.
1: De lange versie van de week.
0: Ik had 5 lange versies vanaf vinyl. In de pool.
1: Ja, en allemaal van Cock Robin, hè?
0: Ja, ik heb steeds blokjes ben ik nu aan het wegwerken, want ik moet ruimte maken in de kast.
1: Ja.
0: Dus die van Cock Robin is het volgende stapeltje. Ik heb net Spargo bij je neergelegd.
1: Ja, ja, ja, ja, ben ik heel blij mee. Heel
0: Spargo,
1: blij mee.
0: Ja, lekkere, lekkere maxi-singles zijn het allemaal.
1: Ja, er zit ook 1 of 2 bij die ik niet goed ken, maar
0: ja,
1: dan ga ik even luisteren.
0: Ja, ja. Hip, hop, hop zit er ook bij.
1: Ja, nou, dat was helemaal een dingetje, want die was vorige week niet helemaal lekker.
0: Nee, dus maar, we kunnen hem nu weer even opnieuw opnemen.
1: Daarom.
0: Maar Cock Robin, we gaan eerst even de winnaar doen.
1: Ja.
0: En zometeen heb jij de procentjes, hè?
1: Ja hoor.
0: Lange versie van de week. Waar zat hij ook alweer? Daar.
1: Ja.
3: De Weekend Express. Lange versie van de week.

0: De lange versie van de week. Gewonnen door Cock Robin. Dat kon ook niet anders.
1: Nee.
0: Want er stonden er 5 van in de poll. En dit was de winnaar.
1: Ja, thought you were on my side. Uiteindelijk 29% van alle stemmen. Dus ja, overtuigend winnaar. El Norte. Daar waren wij wel een beetje... vonden wij wel een beetje jammer dat
0: hij
1: niet gewonnen had. Hè? 24% van de stemmen. When Your Heart Is Weak. Uiteindelijk op de 3e plek met 20%. The Promise You Made. 15% op plek nummer 4. En Just Around The Corner is 5e geworden met 12%.
0: Ja. Nou ja, goed, je kan niet altijd winnen natuurlijk.
1: Nee, hey, maar we hebben voor net even gekeken en eigenlijk hebben we al een beetje afgesproken dat we volgende week een blokje van Klein Viesje gaan doen, hè?
0: Ja, ja, we gaan gewoon, ik denk weer 4 of 5.
1: Ja, leuk.
0: Lange versies vanaf vinyl van Klein Viesje in de pool zetten.
1: Ja,
0: en dan kan ik weer even wat ruimte maken.
1: Mogen onze luisteraars daar natuurlijk weer kiezen.
0: Zeker.
1: Welke gaat het worden?
0: Hey, ik heb ook een nieuw plaatje.
1: Oh, vertel. Wat heb je nou weer meegenomen?
0: Ja, ook weer een hele fijne, hoor.
2: Hey, Fred en Ron. Wat gaan jullie nu draaien?
0: Nou, dat wordt de nieuwe single van, jazeker, The Simple Minds.

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten wij doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: Dennis Edwards, samen met Cedar Garrett. Don't look any further. En daarvoor de nieuwe single van de Simple Minds.
1: Ja, en...
0: Wat vinden we ervan?
1: Nou, aan de ene kant vind ik hem wel fijn. En aan de andere kant denk ik van... Ja, die stem van Jim Kerr is niet geweldig meer, hoor.
0: Nee, ja. Dus, ja. Dan moet je de autotune er even aanzetten natuurlijk.
1: Maar ja, weet ik ook niet.
0: Live weet ik hem ook niet zo goed. Maar ze hebben wel een goede drummer.
1: Ja.
0: Dat dan weer wel.
1: Ja.
0: En ja, goed. Misschien is hij live ook wel weer te doen. Er komen wel weer wat bandjes deze kant op toe. Stevie Wonder komt naar Nederland.
1: Ja, ik zag €75 per kaartje. Ja. Daar begon het bij. Hè?
0: Ja, daar begon het mee. Daarna, als je wat meer van Stevie wil zien...
1: Ja.
0: Dan moet je, nou ja, dan gaan we de kaartjes wel boven de €100.
1: Ja, precies. Anders zit je achter zo'n grote grijze paal. Ja.
0: Dan zie je net zoveel als hij.
1: Ja, precies. Helemaal niks.
0: Helemaal niks.
1: Ja. Nee, maar zo is het wel natuurlijk. Ja.
0: En het is best wel prijzig allemaal. Hey, we gaan naar onze eigen platenkast.
1: Ja,
0: daar staan er nog genoeg in.
1: Ja.
0: Dus ik heb daar maar even eentje uitgetrokken. Ik kwam uit bij, even kijken, de BB&Q Band.
1: Oh, dat is ook een fijne.
0: En daar stonden er 3 op. Dreamer, Genie en ook Ricochet.
1: Oh, maar ik denk dat je de fijnste hebt uitgekozen.
0: Ik heb voor Dreamer gekozen inderdaad.
1: Ja.
0: Dus nou, die gaan we dan even draaien. Uit onze eigen platenkast.
1: Nou, en dan ga ik zo eens even proberen om Herman...
0: Ja, want hij reageert nog niet, hè?
1: Nee, dus, hij reageert
0: even,
1: nog niet.
0: Even proberen te bellen zometeen. Maar we gaan het gewoon proberen, joh.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En klinkt.

0: met Dreamer. Ja, ook wel weer een hele fijne uitvoering dit.
1: Andries zou trots op zijn.
0: Dat denk ik zeker.
1: He?
0: En als hij luistert, dan had hij traantjes in zijn ogen gehad.
1: Zeker, zeker. 100%. Ja. Hey, we gaan naar de Feel Good Saturday plaat. Daar hadden we er ook wel 4 van in de poll. Daar kon jij lekker op stemmen. Wij hebben niet gewonnen.
0: Nee. Ik was wel verbaasd dat ik helemaal laatste geworden ben.
1: Ja, maar More Than Talking is altijd Link.
0: Ja, maar dit was wel een echt zo'n stiekeme, waar je toch wel stiekem van houdt, zeg
1: maar. Goed, de winnaar is dan weer echt een zaterdagavondplaat.
0: Ja, absoluut.
1: Dus
0: absoluut.
1: Die gaan we eerst even draaien. Zometeen de procentjes. Wij gaan Herman ook eventjes bellen, want die is op de
0: hoogte. Ik heb contact gehad.
1: Ja. We blijven hem stalken.
0: Ja, bijna wel, hè?
1: We bellen net zolang tot hij opneemt.
0: Ja, hoor.

0: Zijn iPad gewonnen door Deodato.
1: Jawel. Deodato SOS Fire in the Sky. En uiteindelijk Frans heeft gewonnen via Facebook.
0: Ik hou even Herman erbij.
1: Ja, ja. Ja, dan start ik even opnieuw. Deodato had gewonnen met SOS Fire in the Sky. Frans had gewonnen via Facebook. 32% van alle stemmen. Op nummer 2 ben jij geëindigd, Fred. Met Ashford and Simpson, ja. Solid.
0: Fijne.
1: Uiteindelijk 27%. Ja, Herman is derde geworden met Like a Prayer van Madonna. 23%. En ja, helaas ben ik helemaal onderaan geëindigd met Modern Talking Sherry Sherry Lady.
0: Ja, die viel toch in de categorie foute plaat.
1: Foute plaat. Ja, dan misschien moeten we dat toch ook maar eens een keer weer gaan doen.
0: Ja, we kunnen het wel eens een keer doen.
1: Ja, dat we vanaf volgende week even weer een keer eentje gaan doortrekken.
0: Een playplaatje.
1: Ja, een playplaatje. Is dat wat, Herman?
2: Ja, oh ja, zeker.
1: Ja, hè?
2: Geen probleem. Ja, ik heb de tientallen.
1: Oh, kijk, kijk, kijk. Dan moeten we even een keer sneupen bij Herman, Fred. Misschien heeft hij nog een paar leuke staan.
0: Ja, ja, ja. Ja. Altijd Karin.
1: Ja, bijvoorbeeld. Hé, hey, maar had jij al een nieuwe, Fred?
0: Ja, ik heb een nieuwe.
1: Vertel, vertel.
0: En ik sneu voor jullie een beetje, maar ik ga gewoon winnen volgende week. Dus ja, je mag van alles geroepen, maar dit is gewoon een gegarandeerde winnaar.
1: Nou, ben ik nog niet zo van overtuigd.
0: We hadden net de nieuwe single van de Simple Minds. Ik ga voor een oude single van de Simple Minds. Nou ja, oude. Sanctify Yourself.
1: Ja, ah, ja, op zich natuurlijk wel een fijne zaterdagavondplaat. Maar Herman, kan jij eroverheen?
2: Ja, ja, ja. Die gaat echt niet winnen hoor, van Fred. Dat wordt niet wat.
1: Nou.
2: ik heb Pat Benatar.
1: Oh.
2: Love is the Battlefield.
0: Nou ja, dat is ook fijn.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook een mooie winnaar zijn. Tenzij ik ga winnen met UB40 met Higher Ground.
0: Ja, is ook leuk.
2: Mm-hmm.
1: Ja, mm-hmm. Dus er blijft nog één plekje over voor onze luisteraar.
0: Ja, voor de luisteraar. Hè. Dus dan mag je eventjes een berichtje sturen. Personal message op de Facebook gaan. We zijn weer terug met het logo met de vier padjes.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus daar kun je een berichtje op sturen. Welke plaat wil jij in de Feel Good Saturday Night plaat? Mail mag ook. weekendexpressfm@gmail.com.
1: Ja. Hey Herman, had jij de nieuwe van de Simple Minds al gehoord?
2: Nee, die kan ik niet.
1: Nou, we hebben hem net gedraaid. Ik denk dat ik hem straks nog even naar je doorstuur.
0: Ja, ik heb dat linkje naar je toegestuurd. Want er stonden er een stuk of 80 nieuwe platen in. Dus ik heb een heleboel nieuwe muziek voor je.
1: Oké. Oh, dan moet je hem nog even doorsturen naar mij.
0: Dat stond in de WhatsApp.
1: Oké. Okay. Dan moet je hem al hebben, Herman. Heb je hem nog niet
2: open? Ja.
0: Ik weet niet of jij hem doorgestuurd hebt.
1: Ja, ik had hem doorgestuurd. Dus, maar je had ook de nieuwe van Take That, hè?
0: Ja, die komt zo meteen nog.
1: In het uur 2. Dus die zit er volgens mij ook tussen.
0: Ja.
1: En dat is met
0: Paddy Kelly.
1: Ken je die nog? Van de Kelly Family. Ken je die nog? Hey.
0: Herman.
1: Herman.
2: Ja.
0: Ik schrok me dood. Ik denk dat die is zo. Jeetje, hij is weg.
1: Ja.
2: Nee, ik wist niet dat je tegen mij had. Dus ja, hou ik mij wijselijk stil.
0: Ja, aan wie moeten we het anders vertellen?
1: Ja. Onze luisteraars, die wisten het al. Dat hadden we al het begin van de uitzending verteld. Maar Paddy Kelly van de Kelly Family. Dat, die zingt daarin mee.
0: Ja, een hele leuke plaat van.
2: Is dat hier met dat lange haar? Of,
0: ja, dat heeft hij niet meer. Nee, al dat lange haar is wel zo goed als weg van alle Kelly families, zeg maar. Behalve de dames. Maar deze, hij timmert goed aan de weg als solo-artiest. En zijn broertje ook. Angelo Kelly, ook een solo, heel goed solo-album uitgebracht. Ja, en hier en daar spelen ze nog wel eens wat oude Kelly Family hits natuurlijk. Maar deze mag er wel wezen met Take That samen.
2: Oké. En Take That, wie zat
0: er
2: toch ook alweer in? Wie was dat toch ook alweer?
1: Gary Barlow?
0: Ja, die ja.
1: Gary Barlow.
0: Die nog wel in ieder geval.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: En volgens mij, wie zat er meer in? Robbie? Zat die daar ook toe?
0: Robbie Williams, toch?
1: Ja, die zat er. Die was er weg. Volgens mij.
0: Ja, die zit er niet meer bij.
1: Nee. Nee, die doet het solo beter dan alle vier bij elkaar.
0: Hey, we gaan even een one-hit wonder draaien, Herman. En ik heb gekozen voor Eric and the Good Good Feeling.
1: Ken je dat?
2: Dat is wel een hele oude, ja.
0: Ja, ja. Nee, nou ja, ja, 1989.
2: Ja, vind ik oud.
0: Stond 6 weken in de top 40. Hoogste positie, nummer 16, Zweedse act. Rondom Eric Robinson. Mm-hmm. Opvallende hit natuurlijk, Good Good Feeling, dat was hun hit. Het nummer was een vrolijke mix van dance, funk en elektronische pop. En werd geproduceerd door Andy Taylor.
1: Oh, ken je die nog?
2: Ja, ja, ja.
0: In Nederland was het echt een one-hit wonder. Leuk detail aan dit nummer. Het nummer verscheen in verschillende remixes, waaronder de grootste remix van William Orbit. En die is inmiddels ook niet meer onder ons.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt.
2: Oh, okay.
0: Dus nou, die gaan wij even
1: draaien. Dan gaan we daar even naar luisteren. En dan bedanken wij jou alvast, Herman. En dan graag weer tot volgende week.
2: Helemaal goed. Dankjewel, jullie.
0: Oké.
1: Hey.
0: Goed weekend.
1: Jij een goed weekend.
0: Doei, doei.
2: Doei, doei.

0: Een echte one-hit wonder, Eric and the Good Good Feeling. Maar één hit in de Nederlandse top 40, en dat is deze.
1: Ja, en eigenlijk jammer dat hij helemaal niet zo hoog gekomen is.
0: Nee.
2: Dat is Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij het tweede uur van de Weekend Express. We zijn begonnen met Fats and Small.
1: Ja, dat blijft ook altijd lekkere muziek om mee te beginnen.
0: Heerlijk. Ja. Turn Around heet deze plaats.
1: Ja, en we zijn alweer aan het tweede uurtje, oftewel het laatste uurtje voor deze week. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat we geen fijne muziek hebben.
0: Zeker
1: want
0: niet.
1: Nee, kijk eens even, wat gaan we allemaal dit uur doen? Zometeen de Weekend Express Dance Mix nummer 9 van Ruud Evers.
0: Ja.
1: Ja, dat wordt weer een hele fijne. Daarna gaan we Pim Pam Petten, 3 from 1. We gaan terug naar 14 september 1985. En daar staat echt fijne muziek hoor. Vervolgens hebben we natuurlijk Ramawa nieuws. Het cabaret met Tom Kas. De tip van de week en de One Hit Wonder. En deze natuurlijk, L.D. Barge met Who's Johnny?

0: andere delen van de familie?
1: Ja, de hele familie die park heeft gewoon lekker mee.
0: Maar goed, fijne plaat inderdaad. Hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix in uur 2.
1: Ja, en dat is van onze grote vriend Ruud Evers.
0: Zeker. Nummer 9 alweer van onze show.
1: Ja.
0: En het goede nieuws is, nummer 10 heb ik ook alweer.
1: Oh, kijk.
0: Dus
1: kijk,
0: dat gaat hard, hè?
1: Ja, maar gaan we ook nog weer wat doen van onze grote vriend?
0: Ja, Dennis Jong ga ik even opzoeken weer.
1: Ja.
0: Ja, en Ruud natuurlijk, want die moet ik ook er even weer erbij pakken. Ik heb wel weer wat berichtjes gedaan.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat hij nog druk in de verhuizing zit.
1: Oh, hij heeft nog niet gereageerd.
0: Nee, ik denk dat hij vast zit.
1: Oké. Okay.
0: In de verhuiswagen, denk ik.
1: Ja, nou, dat zou heel goed kunnen.
0: Dat zou kunnen.
1: Dat zou kunnen. Nou ja, laten we gewoon even afwachten. En met een beetje
0: maar ik pak hem even bij, want samen met Dennis de Jong hebben we natuurlijk ook weer een leuk duo.
1: Ja, dat zou wel weer heel fijn zijn. En nu we kunnen bellen, kan ik in principe gewoon weer wekelijks een belletje doen met Ruud.
0: Ruud even een keer bellen, dat is wel weer leuk, hè? Dat hebben we bij elke uitzending gedaan natuurlijk.
1: Dat hebben we toen echt elke keer gedaan.
0: Ja.
1: En dat was best leuk.
0: Dat was best leuk, ja. En we gaan naar luisteren. Weekend Express Dance Mix in uur 2 is van Ruud Evers. Taking administration and how...

0: Ruud Evers, die mixen hem voor ons in uur 2. Zijn Weekend Express Dance Mix nummer 9.
1: Ja, dat gaat ook weer opschieten.
0: Chaka Khan en Prince.
1: Lekker hoor.
0: En een vleugje Snoop Dogg.
1: Nou, zullen we de deur weer even openen?
0: Even een applausje doen?
1: Ja, ja hoor.
0: Even een applausje voor Ruud, mensen.
1: Zo, kijk Ruud, we zijn weer enthousiast hoor.
0: Ja, we hebben de bruine fruitschaal al op, maar de volgende keer moet je maar even een hapje mee komen eten eigenlijk, hè?
1: Ja, want dan moet ik wel even tegen mijn dochter zeggen dat er even wat meer bij moet. Dat ging nu wel heel snel.
0: Ja, ja. We hebben ook maar 7 minuten. Dus we hebben snel wegkomen.
1: Ja, perfect. Ja, weer die deur.
0: Weer die deur. Ja, we gaan wel stoppen met hapjes geven aan die gasten. Want dat schiet niet op.
1: Nee.
0: Hey, we gaan naar Pim Pam Patten. 3 from 1. Wij kwamen uit bij, 14 hè, denk ik.
1: Ja, september. 14 september 1985.
0: Nou, daar stond leuke muziek in.
1: Dat wou ik maar even zeggen.
0: We gaan zo meteen beginnen met de Eurythmics. Met There Must Be an Angel.
1: Ja.
0: Daarna Tavares.
1: Ja, Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel.
0: Ook een angel.
1: Gaan we hier natuurlijk weer wat draaien.
0: Zeker.
1: En we hoeven hier gelukkig geen trappen te lopen.
0: Nee, dat scheelt de helft.
1: Ja, we moeten wel 2 trappen lopen om naar de studio te komen. Maar uiteindelijk, we hoeven niet nog een keer trappen op en trappen
0: af. Nee, ik moet nu weer trappen op trap af om bij het rad te komen. Ja.
1: Foei.
0: Dus we moeten even iets voor gaan verzinnen. Maar goed.
1: Ja, misschien dat je zo'n bejaardenliftje, zo'n stoeltje.
0: Nee, misschien kan ik het nog op het halletje zetten.
1: Ja, nou, ik dacht
0: even op het halletje zetten.
1: Ik
0: even
1: dacht
0: in klapbaar maken.
1: Als jij je een beetje, net doet alsof je zeer been hebt.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat je niet meer trap kan lopen, dan kan je zo'n traplift.
0: Oh ja, dat zou wel kunnen, ja.
1: Ja.
0: Nou, misschien dat ik hem eerst maar eventjes probeer in elkaar te knutselen, zodat we hem kunnen in elkaar vouwen of zo. Weet ik veel. Ik ga wel even
1: ja,
0: zien.
1: Nou, ik zou die
0: even lekker op de houtafdeling.
1: Wie had dat ook alweer gedaan bij jou in Nijkerk?
0: Ja, dat was Nijkerk, maar daar heb ik geen contact meer mee. Hè?
1: Was dat meneer Ravier, toch?
0: Weet ik niet. Nee, dat was de elektro.
1: Oké. Ja, ik weet het ook niet meer.
0: Ik ook niet. Pim Pam Pet. 14 september 1985, eerst de Eurythmics en daarna naar Tavares.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meuk er niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
2: Nou, heb ik weer. Mooi voor mekaar weer. Donder.
0: 2 uur lang Fred en Ron. Ze houden het nog maar net vol.
3: Weekend Express. 3 from 1. 3 from 1.

0: Pimpam Pedantry from One, 14 september 1985. Wij kwamen uit bij de Eurythmics. There Must Be an Angel. Met Steve Wonder op zijn mondharmonica.
1: Ja, mondorgeltje.
0: En Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Nou, ja, we gaan, ook fijn hoor.
0: Een nieuw jaartal doen, mensen. Komt hier aan hoor.
1: Ja, het is hier weer tijd voor. En als het goed is, heeft Fred in de twee plaatjes die we net gedraaid hebben, de boel een beetje omgebouwd. En ja, volgens mij moet alles nu weer werken.
0: Ja, ik denk het wel. Zo te zien, ja. Deze is ook...
1: Nou, dan ja, loop ik even naar het rad toe. En, ja.
0: Loop jij er maar even.
1: Ja, jij hebt net een beetje olie ingedaan, hè?
0: Ik, ja, zeker. Nou,
1: dan ga ik.
0: Beetje spuug. Ja.
1: Zo. Dat gaat weer goed, hè?
0: Lekker. Ja.
1: Ja.
0: Zo. Lekker soepel is die ook.
1: Ja. Hij staat hier natuurlijk ook lekker dicht bij de verwarming. Dus het is droog.
0: Ja.
1: Ja, dat houdt dat... weet je, het blijft allemaal...
0: Het blijft werken, hè? Dat is
1: dit blijft gewoon altijd doen.
0: Even kijken. Wat
1: ik
0: hebben wij?
1: Ik ga kijken.
0: Ja, we gaan even kijken.
1: Ja, dat verwacht je niet. Maar we gaan naar 1990.
0: Kijk. Nou, 5 jaartjes verder, hè?
1: Ja. Nou, ik pak even mijn zakjebanden erbij. Jullie weten, ik heb een echte zakjebanden. Een echte Samsung. En die is heel groot.
0: Heel groot.
1: Dat komt omdat ik een klein brilletje heb. Al is deze ook niet meer zo heel klein trouwens, hoor. Even kijken. Ik kom uit op week nummer 37, Fred.
0: www.top40.nl.
1: Ja, ik ga 1 dag verder. Dat is 15 september. Want okay. Anders dan gaan we heel ver naar voren. Even kijken.
0: Nou, we zitten 7 dagen verder, hè?
1: Ja, maar dan kom ik... Daar kom ik niet helemaal uit.
0: Ja, precies.
1: Even zien. London Beat op 1 met I've Been Thinking About
0: ja,
1: You.
0: Nou, die is wel leuk hoor.
1: Op nummer 2 DNA featuring Suzanne Vega met Tom's Diner. Op nummer 3 MC Hammer met You Can Touch This. Ook een leuke.
0: Ook een leuke, zeker.
1: De vriend van de show, Tony Scott, staat er ook in. Move to the Big Band.
0: Ja, ook een fijne trouwens.
1: Adamski. Killer.
0: Killer. Ook wel leuk.
1: Ja, fijn hoor. En Technotronic met een megamix van
0: oh, ja.
1: Ben Liebman.
0: Ja, dat is ook wel weer grappig.
1: Dus ja, de keuze is weer reuze, Fred.
0: www.top40.nl. Dan kom jij deze lijst tegen en dan kies je even 3 plaatjes uit. Stuur ons een berichtje op Facebook. Een personal message.
1: Jawel.
0: Of een mailtje. weekendexpressfm@gmail.com.
1: Kan
0: dat allemaal. Doe je mee aan ons programma.
1: Ja.
0: Wij gaan er nog eentje doen uit 14 september 1985.
1: Jawel, Sting met Love is the 7th Wave.
0: En dan gaan we zometeen ons even klaarmaken voor een blokje raar maar waar. Ik heb maar 2 berichtjes.
1: Ja, nou, maar die zijn al raar genoeg.
0: Die zijn wel raar genoeg. Ja, meer hadden ze niet voor elkaar kunnen brengen, die gasten.
1: Nee, jammer hè.
0: Ja goed, dan gaan we wel even mee in gesprek hè.
1: Ja, gaan we doen.

0: Every breath you take.
1: Ja, hij komt tot die loslaat, hè?
0: Every move you make.
1: Maar hij heeft nu wel behoorlijk ruzie met de vroegere leden van de police.
0: Ah, dat is dan weer jammer, hè?
1: Ja, want hij wil nog wel een keer weer toeren met de police. Maar dan wil hij 2/3 van de inkomsten. Oh, en mogen de anderen met 1/3 doen.
0: Ja, precies. Die krijgen een bosje bloemen in de boekenbon. Dat schiet niet op natuurlijk.
1: Nee, zo werkt dat niet, hè?
0: Lekker met z'n drieën verdelen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Hey, we gaan Rabo Waarnieuws doen. 2 berichtjes en heel raar inderdaad.
2: Weekend Express. Raar, maar waar nieuws.
0: Nou, zeker. Raar nieuws. Raar.
1: Ja, dit verzin je ook.
0: Dit zal je gebeuren.
1: Ja. De piloten van een vliegtuig van Air India hebben op een gegeven moment midden in een vlucht van Bangkok naar New Delhi de automatische piloot aangezet. Op zich is dat natuurlijk nog niet zo erg. Maar ze zijn in de business class gaan zitten om een

0: dat de piloten hun cockpit hadden verlaten. En de bediening van de automatische piloot aan de stewardessen hadden overgelaten.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, dat had ik ook gezegd.
0: Precies. Maar ze zijn natuurlijk niet voor niks op non-actief, hè?
1: Precies. Hey, we gaan nog even naar Nederland.
0: Ja, ja, dat kan geen.
1: Even naar Vlissingen. Een nachtelijke fotosessie in Vlissingen is, die heeft voor de nodige problemen gezorgd.
0: Zo.
1: Want die fotosessie die bevond plaats op een lichtmast.
0: Wat een rare plek om een fotosessie op te doen.
1: Sowieso. Twee personen waren op de mast geklommen om foto's te maken, maar konden door opkomende water niet meer zelfstandig wegkomen. Een reddingsboot moest eraan te pas komen om het duo in veiligheid te brengen. De KNRM Breskens meldt dat de reddingsactie geslaagd is. De twee nachtbrakers zijn daarna overgedragen aan de politie.
0: Ja,
1: maar dat
0: ja,
1: mag niet, hè? Mag
0: nee,
1: niet.
0: Maar dit gaat ook geld kosten. Die lui die rukken niet voor niks uit.
1: Nee, precies. Het begon allemaal toen het duo in de nacht van dinsdag en woensdag op de lichtmast klom, zodat ze mooie foto's konden schieten. Maar tijdens de fotosessie werden ze verrast door het opkomende water.
0: Ja, het werd geen app, maar het werd vloed.
1: Het werd vloed.
0: Ja.
1: En door een lege batterij was er geen mogelijkheid om zelf hulp in te schakelen. Pas na anderhalf uur werden ze opgemerkt door een voorbijganger.
0: Ik denk een boot.
1: Oh. Ja, het is hoog water, dus wat moet een voorbijganger doen?
0: Ja, die stond misschien op de kade te kijken van wat zie ik nu?
1: Wat zie ik nu? Dat zou ook nog kunnen. Ja. En die heeft meteen 112 gebeld en toen werden die gasten gered.
0: Ja.
1: Hoge boete geven.
0: Ik zou zeggen inderdaad grote boete en nooit weer doen.
1: Hey, we gaan nog even door met een stukje cabaret.
0: Ja, je had Tom Kas weer.
1: Tom Kas. Ja,
0: ja, leuk.
1: Hij heeft het over werken. En daarna
0: daar
1: gaan
0: heeft
1: we...
0: hij een hekel aan, hè?
1: Daar heeft hij een hekel aan, ja. En daarna gaan we naar de nieuwe single van Take That. Samen met Paddy Kelly van de Kelly Family. Maar officieel is hij eigenlijk helemaal solo.
0: Ja.
1: Maar de nieuwe single heet Feel My Love. Die gaan we even draaien in de Weekend Express. Krijg je helemaal gratis van ons, hè?
0: Ja, hoor.
1: Tippie van de week van ons.
0: Zeker weten.
1: Kost je helemaal niks.
2: Nee, maar mijn dierenimitaties zijn behoorlijk goed. Want ik denk dat ze me daarom ook destijds in de Beekse Bergen wilden hebben. Ze hebben in de Beekse Bergen hebben aangenomen. Nou, dat denk ik eigenlijk niet, want het ging via het UWV. Ja. Ja, nee, nou weet ik het weer. Ik zal even het hele verhaal vertellen. Ik heb rond Blauwe Maandag voor het UWV gewerkt. Mocht ik licht administratief werk doen. Maar dan moest ik echt reden vroeg voorop. Dus ik ben 3 dagen achter elkaar te laat gekomen. Dus toen hebben ze me die 3e dag ontslagen. Maar het probleem was, toen moest ik die 4e dag weer reden vroeg naar het UWV. Voor zo'n gesprek met zo'n ambtenaar. Och man, die ambtenaar. Een soort uitgedroogd wijkdier. Oh jongen, jongen, jongen. Een soort aangeklede nageboorte waar ik tegenover kwam te zitten. Volgens mij was die gast bij zijn geboorte al zo lelijk dat ze hem in een couveuse met getint glas hebben moeten leggen. Och jongen, jongen, jongen. Als hij naar de tandarts moest, had de tandarts verdoving nodig, zeg maar. Je keek naar hem en je dacht, zo hé, waren er nog meer gewonden bij dat ongeluk. Ik heb coma-patiënten gezien met meer persoonlijkheid. Dus ik dacht, dit wordt geen makkelijk gesprek. Laat ik het ijs breken met een high five. Maar hij wilde er niet aan. Dus om mijn veeg lijf te redden heb ik er maar een handstand van gemaakt. Hij zat me ook een beetje gek naar mijn outfit te kijken. Kijk, dat zit zo. Mij is altijd verteld, dat geldt zeker voor dit soort sollicitatiegesprekken. Je moet je kleden naar de ambitie die je hebt. En niet naar de baan die je hebt. En het is toevallig altijd mijn ambitie geweest om astronaut te worden. Ja. Altijd astronaut willen worden, net als mijn opa. Die wilde ook altijd astronaut worden. Grap is wel eens buiten gegaan. Dus ik had er wel een klein stropdasje bij omgedaan. Met zo'n embleempje erop van, wat was het? Dat had ik nog hangen in mijn jonge jaren. Zo'n embleempje van Cambridge, dat was het. Dus die multilul die zit me zo aan te kijken. En die zegt op een gegeven moment, nou, als ik heel eerlijk ben, maakt u mij niet de indruk van iemand die aan Cambridge heeft gestudeerd. Mag ik vragen wat u aan Cambridge heeft gedaan? Ja hoor, stropdas gekocht. Allereerst moet ik helaas even noteren.

0: Politie maken van het feit dat u op de kop af een uur te laat om dit gesprek bent verschenen?
1: Ik zeg, nou, dat zit zo. Ik verzet thuis nooit de klok. Doe niet de zomer- en wintertijd, vind ik allemaal gelul. Dus nee, ik doe het gewoon zo. Ik kom, het eerste half jaar kom ik een uur te laat. Maar daar stel ik tegenover dat ik de tweede keer die volgende zes maanden gewoon twee uur te laat kom. Zeg maar, ik heb jullie aanloos geprobeerd te bellen. Dan neemt nooit alleen als iemand op hier in die toko.
0: Oh, dan is geen kmelding. Nummer heeft u gedraaid.
1: Zeg gewoon, man, wat er op de deur staat. 0800 1630.
0: Dat zijn de openingstijden.
1: Dan moet je het erbij zetten, man. Afkijts. Gaat hij achter zijn computer zitten, moet ik zo'n heel vragenformulier met hem doornemen.
0: Nou, hoe zou u zichzelf in één woord omschrijven?
1: Zeg, Ton.
0: Ja, beschikt u over speciale talenten waarmee u zich van anderen onderscheidt?
1: Nou, ik kan mijn eigen handschrift lezen.
0: En nog andere talenten?
1: Ja, kruiswoord puzzelen.
0: Ik bedoel eigenlijk talenten die zich ook tijdens kantooruren openbaren.
1: Ja, kruiswoord puzzelen.
0: Ik lees hier in uw curriculum vitae dat u ook een paar woordjes Latijn spreekt.
1: Zo, ja, dat klopt, ja, een paar. Curriculum vitae.
0: Laat ik de vraag anders stellen. Wat ziet u zelf als uw grootste kwaliteit?
1: Nou, dat zijn er nogal wat. Maar als ik dan iets moet kiezen, dan zou ik zeggen... mijn motiverende werking. Ja. Want in al mijn vorige baantjes hoorde ik meestal dat iedereen met mij erbij twee keer zwart moest werken.
0: Ja, ik vraag het hierom. Ik heb misschien een leuke job voor u in de Beekse Bergen. Maar daarvoor zoeken we wel een verantwoordelijk iemand.
1: Ik zeg, nou, dan moet je mij nemen, want toen jullie me hier ontsloegen, hield je me overal verantwoordelijk voor.
0: En ik moest bestand zijn tegen variabiliteit in de werkzaamheden.
1: Tja, nou, dat komt ook wel goed, want ik heb de afgelopen maand al zes verschillende baantjes gehad. Ja, multitasken ken ik ook. Ja, multitasken kan ik. Ik kan heel goed verschillende dingen tegelijk naar de klote helpen. Ik kan me ook heel goed op twee dingen tegelijk concentreren. Tieten bijvoorbeeld.
2: Dit is de Weekend Express.
3: Tip van de week.

0: De nieuwe single van Take That. Paddy Kelly samen.
1: Ja.
0: Hele leuke vlotte plaat.
1: Ja.
0: Lekker
1: ja.
0: kort ook. Dat was ook wel weer een voordeel ervan, hè. Hey, we gaan nog een one-hit wonder doen.
1: Ja, zeker.
0: Hadden we in de uur 1 ook. The Good Good Feeling van Eric en The Good Good Feeling. En we hebben nu nog The Breakfast Club.
1: Ja.
0: Met de Ride On Track. Komt uit 1987. Hoogste positie, nummer 10 in de Nederlandse top 40. Stond er 8 weken in.
1: Nou, en The Breakfast Club, dat was een Amerikaanse pop- en danceband uit New York. Opgericht aan het eind van de jaren 70. De groep is vooral bekend vanwege de hit Ride On Track uit 87. Die in zowel Amerika als in Nederland top 10 haalde. Een bijzonder detail is dat Madonna in de beginperiode kort tijd deel uitmaakte van de Breakfast Club.
0: Ja, dat wist ik ook niet.
1: En ze speelde de drums.
0: Ja.
1: Dat wist ik helemaal niet.
0: Wist ik ook niet.
1: Nee. Ook Stephen Bray, die later verschillende grote hits met Madonna schreef en produceerde, maakte ook deel uit van de groep. Ride On Track werd de grootste hit van de Breakfast Club en groeide uit tot een echte 80s classic. De band viel kort daarna alweer uit elkaar. Maar wel heel leuk dat en Madonna en die Stephen Bray.
0: Ja, ik wist het helemaal niet.
1: Bij de Breakfast Club hadden gezeten.
0: Ze hebben wel een fijne plaat afgeleverd. Een one-hit wonder, The Breakfast Club met Ride On Track.
2: Artiesten of bands met maar één hit in de Nederlandse top 40. Dit is One Hit Wonder.

0: in de tijd van komen? Ja! En er in de tijd van gaan?
1: Nee! Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes.
2: Naar je bedje.
1: En denk erom.
2: Ja.
1: Oogjes dicht.
2: Oogjes dicht.
1: En snaveltjes ook dicht.
2: Ook dicht.
1: Slaap lekker.
2: Handjes boven de dekens.
3: Boven de dekens.
2: Jawel. En we zijn er weer door.
3: Ja, onze twee uurtjes zitten er alweer op. En dat gaat altijd heel erg snel. Wij kunnen ons voorstellen dat je ons niet zo lang kan missen. Maar dan zullen we toch uitzending gemist moeten gaan opzoeken.
2: Ja, dan kun je nog even terugluisteren.
3: Ja, dat kan alleen bij de...
2: bij Zeewolde.
3: LOZ.
2: LOZ, ja.
3: Ja. Ja, en anders is het gewoon volgende week, zelfde tijd, zelfde zender, zijn wij er gewoon weer. Voor nu niet de radio uitzetten. Onze collega's na ons hebben natuurlijk ook hele fijne muziek. Dus blijf gewoon lekker luisteren. We draaien nog één plaatje, hè. Klein Fiesje zouden we nog draaien. Met Love Changes Everything. En dan zijn we de volgende week weer. Joep!

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Budapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Blue FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. En deze natte Eilburgavond. Mijn dank aan Rob en Ellen voor het voorafgaande programma. U heeft weer een hoop informatie gehoord. Maar vanavond iets minder informatie, maar meer muziek. Goed, een iets gewijzigde lijst, want ik had eerst een mooie lijst, maar dat was een beetje de top 40 langslopen. Maar ik ben toch van gedachten veranderd. We gaan naar de gitarist, een belangrijke gitarist van The Shadows, Hank Marvin. We gaan naar 1992.

ongetwijfeld herkend, is een nummer van Cliff Richard natuurlijk, Living Doll. En natuurlijk, Hank Marvin speelde toen samen met de Shadows met hetzelfde nummer, Living Doll. We gaan de top 40 gaan we even bekijken. We gaan naar 1973 en ik zag het zelf dat het op Aaron een keer stond. Dat het nummer Dance with the Devil van Cozy Powell.

Cozy Powell, Dance with the Devil. Ja, je zou eigenlijk zeggen dans in de regen, want op dit moment is het 16 graden in Elburg en er hangt een enorm groot regengebied boven Elburg. En het is ook nog een beetje rood op de buienradar, dus dat kan nogal heftig worden. Goed, we gaan naar een hele andere groep. We gaan naar een rock-instrumentale band. Die heeft Nederlandse leden en Indonesische bandleden. De Desperates, ik had er nog nooit van gehoord, maar het heeft toch wel iets te maken met Japan. Little Geisha.

Zeg maar, we waren even in Japan met Little Geisha met het Desperate. Het was 1995. We gaan naar een muziekinstrument die ik eigenlijk volgens mij nog nooit sinds die tijd dat ik stemloos doe gedraaid heb. Een muziekinstrument als de harp. Nee, volgens mij niet. En Andreas Vollenweider, dat is iemand die toch heel veel harp-cd's gemaakt heeft. En dit is er een uit 1989, het Dance with the Lion.

0: met recht Dance with the Lion, want die hoor je nog even op de achtergrond. We gaan naar het mooie plaat.
1: Stemloos met de trompetplaat. Trompetplaat, trompetplaat.
0: Ja, die is onder andere van Herb Alpert, de Brasilia. Het is 1966.

Herb Alpert, ook wel bekend van This Sky Is In Love With You. Maar dat was een vocale versie van Herb Alpert. Bij het doorzoeken van de top 40 uit 1974. Ja, dan denk je, ja, wat voor instrumentaal nummer was dat toen? Ja, we hadden toen in 1974 natuurlijk een beetje meer de aandacht op Veronica zelf gericht. Ook op de top 40 van 1974. Maar Dan de Banjo Man, ik had er eigenlijk niet meer aan gedacht eerlijk gezegd. Maar laten we dat maar eens gaan luisteren.

0: Stemmeloos met de avondspecial.
1: De avondspecial, dat betekent we gaan naar Kenny T. Met een klein kort verhaal over informatie. Kenneth Bruce Korelick, beter bekend als zijn artiestennaam Kenny T, is een saxofonist die hoofdzakelijk sopraansaxofoon speelt, maar soms ook op alt of tenor is te horen. Korelick is met totaal van 75 miljoen wereldwijd verkochte albums een van de best verkopende instrumentale artiesten. Zijn stijl wordt meestal onder smooth jazz of easy listening gerangschikt. Smooth jazz is een genre binnen de jazz dat net als Kenny T controversieel is vanwege het commerciële karakter. Kenny T echte doorbraak kwam met zijn vierde album Due Tones, dat naar nummer 1 piekte op de Billboard Contemporary Jazz Albums Charts 1988. Het album bevatte de instrumentale single Songbird. Daar gaan we ook straks naar luisteren. Kenny G.

My Heart Will Go On. Dus de Love Team van Titanic is natuurlijk wel heel bekend. Ook al bekend door Celine Dion. We gaan naar de bekende 1987, waar ik het net over had in het verhaal. Songbird.

Kenny G die zakt al heel snel weg. Goed, we gaan naar het laatste nummer van de special. The Moment. Het is 1996.

Dit was het nummer The Moment van Kennedy en dit is ook het moment om de special af te sluiten. We gaan naar Exception. Ik weet wel, meneer Rick van der Linden en zijn vrouw, volgens mij was dat Penny de Jager die altijd stond te dansen tijdens top-op als er geen filmpje ter ondersteuning was. Exception in 1974 uit de top 40, De Fietser.

Ja, dat is toch wel een heel kort ritje hoor, met de fiets, met Exception. We gaan nu naar een groep die, een orkest moet ik eigenlijk zeggen, die ook het Love Team maakte, waarvan wij een stukje van een jingle hebben straks van Love Songs, Love Unlimited Orchestra. Rhapsody in White, 74 ook.

Het is zo'n 12 minuten voor 9, oftewel 12 minuten voor 11 uur. Want net is hoe laat je kijkt, hoe laat je kijkt, hoe laat je luistert natuurlijk. We gaan naar het laatste nummer uit 1974. Focus, toentertijd voor zijn solo carrière. Zat daar Thijs van Leer in. Harem Scarum.

Nou, er zijn echt nummers die blijf je volgens mij helemaal niet meer bij. Herm Skerm. Ik vraag me af of dit een hele grote hit is geweest in 1974. We stappen even over de grens. We gaan naar een Duitse gitarist. We gaan naar een nummer uit 2008. Moonlight Melody.

Van Duitsland stappen we over naar België, want daar hebben we nog een mooie organist, André Brasseur. Die is toen in 1965 heel bekend geworden met Early Bird. Maar hij heeft er nog meer gemaakt, dus ik heb hem even voor afgeluisterd. Far West, ook best een leuk nummer.

hoop dat u het leuk heeft gevonden tot de klok van 9, oftewel tot de klok van 11 uur. Goed, we gaan straks verder natuurlijk met Love Songs. Even naar de klok van 9 of de klok van 11.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105.5. Dit is Lou FM. Lou FM met de mooiste love songs. Presentatie Ben Ransdorp.

0: Love Songs, het emotionele nummer.
1: Inderdaad, de Kids, daar begonnen we mee met I Gotta Know What's Going On. We waren even in 1968. Nu gaan we naar een zangeres die heel veel furore maakt op YouTube. Ze vinden niet zoveel ergens anders, maar ze heeft ongetwijfeld, of heel veel, ik heb het al eens goed bekeken, heel veel mooie nummers gemaakt. Het is ook al redelijk actueel, want het is uit 2025. En natuurlijk een mooi nummer van de Righteous Brothers, Unchained Melody.

Ja, ik vind het heel geweldig, want we zijn natuurlijk gewend dat dit wordt gezongen door de Righteous Brothers. Maar met een vrouwelijke stem, dat geeft toch wat veel meer, ja, ik zou zeggen, bijna weer emotie. Goed, we gaan naar een bezoekje, volgens mij ook voor Theo, want we gaan terug naar 1965. Dit is Cliff Richard, All My Love.

zag een prachtig kleurenfilmpje van haar op YouTube van ditzelfde nummer. You're My World, want het was toen 1968. Van 68 springen we over naar 1970. Hij ging naar nummer 1 in de top 40 en volgens mij een aantal weken. En dat is allemaal Du bist alles auf die Welt.

Deze plaat zul je ook nooit meer vergeten, denk ik. Want zo lang op nummer 1 in de top 40 van 1971. We gaan naar een zangeres toe die ooit de vriendin was van Mick Jagger. Het was Marianne Faithfull. Nou wilde ze graag natuurlijk dat Mick Jagger bij haar bleef. Maar als ik aan de titel kijk, Come and Stay With Me, ze wilde het wel bevestigen. Maar dat gaat echt niet gebeuren, want Bianca Jagger onder andere kwam later

0: Blue FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Wat betreft de avondspecial, dan gaan we naar Connie Francis. En daar een kleine inleiding weer voor. Connie Francis stamde uit een Italiaanse immigrantengeslacht. Als op jonge leeftijd viel haar muzikale talent op. Haar vader stimuleerde haar om te proberen een carrière in de showbusiness te maken. Het duurde tot januari 1958 voordat Connie Francis echt succes kreeg. Dick Clark van de American Bandstand zorgde ervoor dat Francis' plaat Who Saw You Now, een opgefriste rockversie van dat nummer uit 1923, hoog in de Amerikaanse top 10 terechtkwam. Het nummer stond in Engeland in 1958 zelfs 6 weken achtereen op de eerste plaats in de hitlijsten. Francis' wereldwijde faam was daarmee gevestigd. Enkele van haar grote hits zijn My Happiness, Stupid Cupid, Everybody Somebody's Fool, Where the Boys Are, Mama, Lipstick on Your Collar en Paradiso en Barcarolle in de Nacht. Maar we beginnen natuurlijk met een hele bekende, Who Saw You Now?

1958, dat was het eerste nummer. Het Who Sorry Now, en deze laatste was de Among My Souvenirs. Het was 1959, wat mij nog opvalt, maar dat weet waarschijnlijk wel een heleboel luisteraars, dat al die nummers van de jaren 60 allemaal zo rond 2,5 minuten duren, 2 minuten, dan houdt het wel een beetje op.

0: Met de special van Connie Francis waren we meteen beland in de jaren 60. Want Everybody Somebody's Fool uit 1960. En Don't Break the Heart That Loves You 1962. En dit soort nummers die zijn allemaal heel hoog geëindigd in de Amerikaanse hitlijsten. Volgens mij 1 of 2 of net daaronder. In ieder geval, dat was het. Maar in ons leven hebben we verschillende soorten liefdes. Dat kennen we allemaal wel. Ja, maar wij hebben ook familiaire liefde. Kijk, nu heeft... waar hebben we het nu over? Over Elvis Presley. Die had volgens mij geen zoon. Maar ja, we weten allemaal... Het is gewoon een liedje.
1: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait.

blote voeten op het podium. Toen zong ze Puppet on a String. Maar dit is volgens mij een vertaling, of dit is de originele in ieder geval. Love Me, Please Love Me. Maar die kennen we ook van een Franse zanger, Michel Polnareff.

Ik zou bijna zeggen liefde op het eerste gezicht. Maar voor het volgende is het een volgende groepje Shirelles. En die vroegen zich af, of de dames vragen zich af, hou je nog steeds morgen van mij? Maar dat riepen ze al in 1960, want ik weet niet of dat nu nog zo is.

0: Love Songs met de duetplaat op Lou FM.
1: De duetplaat, ja, dat is ook een hele mooie. We kennen natuurlijk, iedereen kent wel als luisteraar, Eric Clapton. Een van zijn mooie cd's heeft hij onder andere het gemaakt, Wonderful Tonight. Nou, Krent en Forsyth, die hebben er ook alweer zo'n prachtige uitvoering van gemaakt. Maar ook hier geldt weer, smaken verschillen.

Dat was 2001. Ik hoorde Foresight niet zo heel erg, maar ze deed wel mee op de achtergrond met Wonderful Tonight. We stoppen ermee bijna. We gaan, het is alweer bijna 6 minuten voor 12 of 6 minuten voor 10. De Carpenters.

We waren in 19, Carpenters in 1976. Can't Smile Without You. Ja, we zijn weer aan het einde gekomen van het programma. Het is ongeveer 2 minuten voor 10 en 2 minuten voor 12.

zeg wel zoveel altijd tegen iedereen, bijna. Bijna. En prettige avond nog voor de dinsdag. En zaterdagavond, slaap lekker, hè? Welterusten.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. En tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om